0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen de beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. De moorden werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties binnen deze familie. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.
2: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

eigenlijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan, wat kan duiden op nieuwe Iraanse aanvallen. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen Amerika en Iran wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek om iemand anders te gaan. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwe escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de regio aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man... omdat Spits en Bolo een gele kaart kreeg voor een swalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws, Jurjen ten Brinker.

Goedemorgen allemaal. Het is zondag 12 juli. De klok van 6 uur die heeft geslagen. Je hebt het nieuws net kunnen horen. Het is al licht buiten. De zon schijnt ook hier naar binnen in de studio in Hilversum. Het wordt een warme dag volgens mij. En hoog tijd wat mij betreft voor een paar uurtjes groot nieuws. Welkom deze ochtend. Zometeen hoor je Wade in the Water. Eva Cassidy die gaat het voor ons zingen, maar niet voordat Michael W. Smith zijn Somebody Love Me ten gehore brengt. Een mooie start van deze ochtend zou ik willen zeggen. Geniet ervan, heb een goede tijd.

Labi Sivre was dat met Listen to the Voices. Een heel eerlijk lied wat ons oproept om bewust te zijn van alle stemmen om ons heen. Als ook van dat wat er gezongen wordt. Natuurlijk, vanmorgen. En gezien de reacties van jullie deze ochtend, blijkt wel dat er iedereen al wakker is. Nou ja, iedereen. Allerlei mensen. Sommigen die haken normaal gesproken wat later aan de NPO-luister-app. Maar die zijn er nu bij. Want ja, het is natuurlijk ook een reden om op tijd op te staan als het zonnetje je op deze manier, zoals vanochtend, wakker maakt. Oude, vertrouwde klanken, nieuwe liederen, het is er allemaal vanmorgen. Etta James bijvoorbeeld met Oh, Happy Day. Dus ik zou zeggen, wat wil je nog meer? Als dit de dag mag gaan worden die voor ons ligt, dan wordt het een goede dag.

is Glenn Gamble met Someone Above. Een heerlijk nummer wat ons even naar boven doet kijken. Precies dat wat je een paar weken geleden de gelovige Nederlandse voetballers kon zien doen. En natuurlijk ook allerlei andere niet-Nederlanders in de afgelopen weken. Wat een mooi begin van de zondag. Hopelijk ben je rustig aan het wakker worden. Al dan niet op je vakantieadres. Margriet die appt alweer vanuit Noorwegen dat zonder de koeien zit aan het melken. Ondertussen heerlijk luisteren naar groot nieuws. Ik zou zeggen, als je al wat langer wakker bent, ga naar buiten. Het is nog heerlijk weer. Het is nog niet te warm. Je kunt een wandeling maken. Oordopjes in en samen luisteren naar groot nieuws. Ik ben wel nieuwsgierig of er mensen zijn die vanaf hun vakantieadres meeluisteren. Laat me vooral weten dan. Dan zal ik straks eens wat namen noemen, als je dat wilt tenminste, van mensen die al ergens anders in de tent zitten. Maar ja, ook alle begrip als je al vakantie denkt. Nou, ik blijf eens even lekker liggen en ook geen radio, want ik neem even afstand van alles en iedereen. Het is helemaal up to you. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nu heb ik er tijd voor. Hoe meer radio, hoe beter. Zondag is voor veel mensen een dag om rust te nemen. Om zich op God, zichzelf en andere mensen te richten. Om de liefde te vieren, zou je ook kunnen zeggen. Naar boven, naar opzij en naar jezelf. Ik zou zeggen, hopelijk helpt het volgende liedje daarbij. Joy Williams, die zingt The Love of the Lord Endures.

Ja, onze eerste Nederlandse plaat van deze ochtend was dat Gerald Troost met het lied Neem de Tijd. Hopelijk lukt dat vanmorgen ook even voor je. De tijd nemen. Niet te gehaast doen wat er allemaal nog moet. Maar in een soort ontspannen houding vooruit kunnen kijken. Nou, als je op vakantie bent, dan kan dat vast. Willeke die zegt heel eerlijk, vorige week was ik op vakantie. Ik zocht de rust en dan dus geen radio met uitzondering van Groot Nieuws en de Muzikale Fruitmand. Want die geven mij juist zoveel rust dat ik het niet wil missen. Ja, dat is een heel mooi compliment. Dank je wel daarvoor. En ik vroeg je ook natuurlijk waar vandaan je luistert. Nou, hebt Gert-Jan vanuit Bangkok. Straks om 2 uur lokale tijd ga ik naar de protestantse Grace Church, zegt hij, daar heb ik zin in. Leuk, Gert-Jan, dat je meeluistert, daarginder. Heel wat keren ontstaan er in mijn hoofd allerlei gesprekjes, zeg ik heel eerlijk, met mezelf, met God en misschien ook wel met andere mensen, als het gaat om wat te gehaast dingen doen of een te drukke agenda hebben. Nou, dat uitzicht natuurlijk onder andere in de nacht. Zal ik niet de enige in zijn? Ik weet ook wel dat er eigenlijk wat aan moet doen. Dat je toch nog meer rust zoekt voordat je gaat slapen. Ik weet het niet precies, maar Sarah Groves, die zegt in ieder geval conversations, gesprekjes, gesprekken. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Luister maar.

Dat was Whatever Comes. Een prachtig nummer van Rent Collective. Er is nog steeds een boel gaande in de wereld. Natuurlijk veel wat ons bezig kan houden. Vanochtend opnieuw de berichten van een gesloten straat van Hormuz. Aanvallen over en weer tussen Iran en de Amerikanen. Ja, het lijkt wel alsof het niet kan stoppen. En iets verderop, uiteraard in Israël, in Gaza, in Libanon. Wat een boel onrust, om nog maar niet te spreken over de plekken in deze wereld waar het al jarenlang onrustig is. Natuurlijk in Oekraïne, maar ook in Afrika en in delen van Zuidoost-Azië, zoals bij Myanmar. Bij Groot Nieuws draaien we elke zondag, ondanks dit alles, een lied van hoop. Rond 6:15. En dat is het nu. Vandaag is dat My Hope is Built on Nothing Less. En dat hoor je in een versie van Buller, Balzer en Aigel. Het is een prachtig lied. Ik hoop dat je ervan geniet.

straks. Ja, dat was Christy met het lied Onbetaalbaar. Zo'n liedje, dat helpt me eerlijk gezegd om weer helemaal bewust te zijn op zoveel waar je misschien te weinig dankbaar voor bent, maar wat er wel is. We gaan er zometeen even tussenuit, want het is alweer bijna 7 uur. En dan horen we het nieuws en natuurlijk ook nog een klein beetje ster. Maar dat doen we niet voordat we nog een mooi lied hebben gehoord van Chris Rice. Die draaien wel eens vaker hier in Groot Nieuws, die zanger in ieder geval. Het lied dat we vandaag horen, dat heet Nothing. Het is een behoorlijk stevige geloofsbelijdenis, waarin nadrukkelijk wordt gesteld dat niets me van mijn fouten, van mijn zonden kan bevrijden dan alleen Jezus. Ik hoop eigenlijk dat je dat herkent, dat je dat weet en dat je dat ook mag geloven, zo je wil, mee kunt beleiden met Chris Rice. Tot zometeen.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er ook raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens Vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking, het wordt daar 23 graden en 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Groot nieuws, Jurjen ten Brinker.

Seven Kinds of Grace. Dan Wheeler was dat. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Fijn om al jullie reacties in de app te horen. Mooie reacties, hoopvolle reacties, vakantiereacties. Dingen die je vandaag zou moeten doen. Ook Jan die eerlijk vertelt over de begrafenis die hij afgelopen week had van zijn moeder. Een goede tijd op zich, toch ook een moeilijk moment uiteraard. Van harte sterkte Jan voor jou toegewenst. Ja, ik zou willen zeggen, fijn dat je erbij bent in deze vakantieperiode. Ook het tweede deel van het land heeft natuurlijk een schoolvakantie gekregen inmiddels. Dus er zullen meer mensen op pad gaan en op pad zijn. En wellicht ook meer mensen die vanaf hun vakantieadres meeluisteren. Geniet van deze ochtend. En als je gewoon thuis blijft deze zomer, om welke reden dan ook, dan zou ik zeggen, fijn dat je gewoon in alle duidelijkheid en in alle ritme elke zondagochtend een paar uur Groot Nieuws heb hier zo. Wij gaan luisteren naar een nummer van Christian Verwoerd. Je hoort hem al een beetje, pingel op zijn piano. Het doet het allemaal zelf en kan dat ook echt. Waar zou ik zijn zonder jou, zingt hij. Een liedje wat wel een beetje tot nadenken stemt.

Dat waren Gesina van der Bos en Rebecca Sahertian met het lied Heel Mijn Hart. Ik ben benieuwd wat je ervan vond, maar Anna die appt al een ontroerend lied. En daarvoor hadden we natuurlijk Christian Verwoerd, waar een aantal van jullie ook op reageerden. We gaan naar een liedje van Twice, behorend bij mijn allereerste gospelliedjes als tiener. Ja, dat is dan toch 35 jaar geleden. Toen luisterde ik naar hun cd's, of ik moet het anders zeggen, cassettebandjes. Want dat waren het in eerste instantie ook nog, en daarna cd's. Het lied heet Verloren Zoon. Het gaat natuurlijk ergens over dat verhaal in de Bijbel, Lucas 15, waar Jezus vertelt over een jongen die de helft van de erfenis vast vraagt als zijn vader nog in leven is. Maar het is toepasbaar op allerlei situaties van verloren zoons of dochters. Twice hoor je.

Ja, het onmiskenbare geluid van Lef was dat. Kon niet missen met het lied Naast je lopen. Oprecht een heel aardig nummer. Is trouwens ook wat we gewoon allemaal nodig hebben, toch? Dat er mensen zijn die weten hoe het met je gaat. Die je echt kennen, die naast je willen lopen. Wat dat betreft, heel mooi berichtje zojuist van Willeke. Die zei, ja, Jan, die dus zijn moeder had verloren. Jan, ik hoop dat je het hoort, dat je dit luistert. Vorige week vertelde hij dat zijn moeder was overleden. Dat klopt, toen had hij dat geappt en ik had het hier op de radio voorgelezen. Ik ging die zondag, schrijft Willeke, naar een kerk op Ameland en heb daar voor hem en zijn moeder gebeden en een kaarsje opgestoken. Deze week aan hem gedacht, al ken ik hem niet, dat deze week het afscheid was. Ik wens hem heel veel sterkte nu en in de komende tijd. Nou, dat is toch wel ontzettend mooi dat luisteraars op die manier op elkaars leven betrokken zijn. Dus in die zin, naast je lopen, inderdaad. Timon en Michiel die vroegen zich bij allerlei mensen sowieso af of het geval was dat zij elkaar wel kenden. En ze constateerden dat vooral of alleen God ons helemaal kent en doorgrondt. En ze maakten een lied. U kent me echt.

Ja, el poder de tu amor, the power of your love. Of in het Nederlands, de kracht van uw liefde. Maar deze Spaanse versie, die werd gezongen door Ingrid Rosario. Ze zong het voor de vakantiegangers naar het zuiden, zou ik willen zeggen. En dat is natuurlijk helemaal niet gek. Sowieso leuk om in deze zomerperiode regelmatig een ander lied langs te laten komen. Vorige week was dat in het Italiaans en vandaag in het Spaans. We zien dat het volgende week gaat worden. Over de liefde, daar ging het natuurlijk over. Ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend. Net als Wouter Seijnen zingt om lief te hebben.

0: Ja, dankjewel, Delize, zou ik willen zeggen, voor zo'n mooi lied. Schuil bij mij. Als er iets is wat we allemaal nodig hebben, dan is het natuurlijk wel zo'n plekje. Het is tijd voor een stukje uit de podcast Vraag het Jurgen. Die komt altijd op vrijdag uit, weet je wellicht inmiddels, op alle verschillende podcastkanalen. En op zondag hoor je er een klein stukje uit. En een klein stukje is het vandaag zeker, want de hele aflevering, inclusief reacties van mensen uit die in de studio aanwezig waren, die zul je toch echt zelf moeten luisteren. Maar daar komt hij dan.
1: Dit is Vraag het Jurgen.
0: Ja, het was een vraag die naar me toe kwam. Super eerlijk, moet ik zeggen. Iemand die schrijft: hoe ga ik als christen nou om met een ander die is vreemd gegaan, daar spijt van lijkt te hebben, maar binnen de christelijke omgeving vooral veroordeeld wordt? Wat vraagt God dan van jou? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik naar mijn vrouw en naar collega's nog eens verzucht. Wat is er toch aan de hand? Ook in christelijk Nederland als het gaat om scheiden. 30 jaar geleden, toen was ik 18 en ik kende echt bijna niemand die gescheiden was. En nu gaat het om vele tientallen mensen die ik persoonlijk ken. En tegelijk geldt ook wel, ik ben er minder zwart-wit over gaan denken, omdat sommige huwelijken zo toxisch lijken te zijn dat je je afvraagt of uit elkaar gaan niet veel beter is, ook voor de kinderen. Een van de redenen voor dit heftige besluit kan dus vreemdgaan zijn. In die vraag die hij gesteld werd, en de podcastluisteraar, dat snap ik ook wel, die wil graag anoniem blijven, proef ik wel een worsteling. De vraagsteller die wil zelf graag contact onderhouden, maar die ziet ook dat in de omgeving vooral veroordeeld wordt. En die vraag raakt me wel. De reden is dat ik denk dat we juist op relationele en seksuele misstappen en zonden nogal onvergevingsgezind zijn naar elkaar. En voor de helderheid, de Bijbel die is wel duidelijk over de ernst van het breken van huwelijkse trouw. En dat komt met name omdat diezelfde Bijbel ook aangeeft dat het aardse huwelijk een afspiegeling mag zijn van iets goddelijks, namelijk Jezus als bruidegom en de kerk als bruid. Oftewel, hoe Jezus keer op keer vergeving biedt aan zijn kerk, aan zijn kinderen, aan zijn mensen, om

Ondanks de fouten die gemaakt worden, ja, dat is maatgevend van hoe wij in een huwelijk met elkaar omgaan. En tegelijk geldt, die relatie van Jezus met zijn gemeente, dat is een soort heilige relatie. Daar kun je geen spelletje mee spelen. Je kunt niet, om het zomaar plat te zeggen, een beetje blijven zondigen, omdat er toch wel genade en vergeving is. Dan, zegt Paulus, heb je van genade en liefde eigenlijk helemaal niks begrepen. Dus een Bijbel die niet goedkeurt wat er misgaat, en tegelijk een Bijbel, en zeker Jezus in het Nieuwe Testament, die heel kritisch is op mensen die de splinter in het oog van iemand anders zien, maar de balk in hun eigen oog niet. Als iemand spijt heeft, en ik leerde vroeger berouw, maar ja, dat is een woordkeus. Mijn vader die zei altijd, berouw gaat verder dan spijt. Dat hangt een beetje van je gevoel af bij die woorden. Ik denk dat hij dan dacht van, ja pap, sorry, ik heb er spijt van. Dat hij dan in mijn ogen keek en dacht, nou, ik weet niet of jij er spijt van hebt. Dus dan wilde hij eigenlijk dat ik zei dat ik er berouw over had. Ja, dat is wel een stevig woord. Maar oké, vanuit christelijk perspectief, als er spijt, als er berouw is, dan is er wat mij betreft geen reden om veroordeling vol te houden. Zo helder is het. En dat staat los van de consequenties van het vreemdgaan natuurlijk, of van overspel. Als een partner op grond van overspel kiest om een huwelijk te ontbinden, dan is dat volgens de Bijbel zelfs acceptabel. Al is diezelfde Bijbel dan ook wel weer kritisch op hertrouwen. Maar dat is weer een ander onderwerp. Persoonlijk ben ik dankbaar dat ik een aantal echtparen ken die de zonde van ontrouw, vreemdgaan, overwonnen hebben. Omdat er vergeving was. Ik snap, daar kan van alles achter zitten. Ook als je dit nu hoort en denkt, ja, was het maar zo. Dat moet dan wel van twee kanten komen. Dat zal allemaal waar zijn, maar die voorbeelden zijn er dus gelukkig wel. En dan is er, en daarom zeg ik het, vanuit de omgeving juist heel veel begrip, steun nodig. En vooral geen blijvende veroordeling. Dus op die vraag, hoe ga je als christen om met iemand die is vreemd gegaan, daar spijt van lijkt te hebben, maar vooral veroordeeld worden in zijn omgeving, wat vraagt God dan van jou? Ik zou zeggen, God vraagt van jou om te vergeven, om steun te bieden, om niet te veroordelen en vanuit jouw omgeving juist bij te dragen aan een verder herstel van de relatie, als dat ook maar enigszins mogelijk is. En wat de Bijbel erover zegt, nou, dat hoor je zo meteen in het derde uur van Groot Nieuws, als ik nog een stukje verder ga op deze podcast. Tegen degenen die net zijn ingetuned op deze ochtend, die net ingetuned zijn, dan wil ik tegen zeggen, goedemorgen. Het zonnetje schijnt. Hier in de studio komt het in ieder geval met warme stralen naar binnen. Hopelijk is dat bij jou ook zo. Nou ja, hopelijk is dat zo. Hopelijk geniet je er ook van. Want er zijn ook mensen die houden wat meer van de herfst of van de winter. Ik zou toch zeggen, vandaag geniet wat van die zon. Windje erbij. Anders toch maar even richting het water. Een plek waar je wat meer koelte kunt vinden. Of wellicht hebben ze bij jou in de kerk wel gewoon een goede airco. Wij gaan luisteren naar Elbert Smelt en Martijn Buwalda. Ze hebben een liedje dat heet Behouden Vaart. En dat hoor je nu.

dat was wel mooi toch? Van Albert Smelt en Martijn Buwalda. Het is bijna, bijna 7:50. We gaan er zo meteen even uit voor het nieuws van 8:00. Maar niet voordat we nog een plaatje hebben gedraaid die zojuist door Dick werd aangevraagd. En Dick die is onderweg om mensen met de regiotaxi naar allerlei plekjes te brengen. Onder andere naar de kerk. Dat snap ik wel, want bij de kerk in Amsterdam-Noord, waar ik zo lang betrokken was, kwamen ook altijd mensen met de regiotaxi. En wat fijn dat er dan mensen als Dick zijn die dat gewoon willen doen. En hij zegt, is er nog ruimte voor Soon and Very Soon van Andrea Kruitsch. Vroeger bij de NCRV op zaterdagochtend veel gedraaid op Radio 3, zegt hij. Die staat ook gewoon hier in de bak. Hoef je geen NCRV voor te zijn, EO voor te zijn of wat dan ook. Het is prachtig. Een oude gospel klassieker. Met echt wel Afrikaanse roots wat dat betreft. De Afrikaanse mensen bij ons in de kerk in Amsterdam, die willen altijd dat het lied gezongen wordt op het moment dat zij een deel van de invulling van onze kerkdienst doen. Dus ik dacht, dat is eigenlijk wel een mooie om ermee uit te gaan. Gaan we naar luisteren voordat we het nieuws van 8:00 zometeen even horen. Soon and very soon.

Ja, met die muziek wil je de zondag in, toch, zou ik willen zeggen. Dankjewel Bert voor de suggestie. Soon and very soon. Prachtig, mooi. Zoals gezegd, we gaan er even uit voor het nieuws van 8 uur. We hebben straks nog een heel uur groot nieuws met koor en samenzang. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren dus. Tot zometeen.

Ja, met die muziek wil je de zondag in, toch, zou ik willen zeggen. Dankjewel Bert voor de suggestie. Soon and very soon. Prachtig mooi. Zoals gezegd, we gaan er even uit voor het nieuws van 8 uur. We hebben straks nog een heel uur groot nieuws met koor en samenzang. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren dus. Tot zometeen.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen.

0: en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. En het leger van Qatar zegt dat ze raketten hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunststof planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms ook tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en ook vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf. Ergens in het begin van de etappe wordt er een stuk afgesneden. Het weer tot slot. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar zo'n 23 graden. En het wordt in het zuiden 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Nou, het derde uur groot nieuws is begonnen hoor. Dat was duidelijk in ieder geval met gemengd koor Stadskanaal en dat oude lied. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Anna die appt direct en die zegt wat een prachtig lied. Ja, dat snap ik helemaal, Anna. Dat past denk ik helemaal bij hoe jij het liefst liederen hoort. Anderzijds, jij bent een van die luisteraars die 3 uur lang naar de radio luistert op Groot Nieuws. En dus ook al die evergreens, gouden oude Amerikaanse gospels beluistert. Of de nieuwere liederen die in het tweede uur van Groot Nieuws langskomen. Nu dan terug naar de basics, zou ik willen zeggen. Met veel koor en samenzang. Natuurlijk een fragment uit de podcast Vraag het Jurien. En om 9:15 zal ik met je bidden om de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen en ook deze dag aan hem te geven. Tijd voor een traditionele psalm. Het is psalm 104 geworden, vers 17. Als je het kent, kun je het meezingen, want het is een samenzangversie.

Een groot samengesteld jongerenkoor, gezongen vanuit Wenen, notabene, waar ze op reis waren. Het oog om oog, het hart naar boven. We gaan naar mannenkoor. Tijd zou ik willen zeggen, want dat ontbreekt natuurlijk nooit in groot nieuws. En zeker niet in het derde uur. Het wordt Eiland Urk. Hoor maar met het lied Kom, Loof Jehovah. Dat is een iets minder bekend lied. Maar iedereen die enigszins van koormuziek houdt, en zeker van mannenkoren, die zal het wel herkennen. Op Urk weten ze wel raad met zo'n lied.

Ja. Ja, ook als het gaat om koor en samenzang is er diversiteit. Opwekking was dat. De woestijn zal bloeien als een roos. Prachtige woorden uit het Oude Testament. De profeet die daar vertelt dat we ons niet te zeer zorgen hoeven te maken. Omdat God dezelfde was, is en zal zijn. De volgende song, Eén Naam is Onze Hoop, die heeft dan juist weer een wat gedragen karakter. Maar wel mooie inhoud hoor. Je moet eventjes door de wat oud-Nederlandse taal heen. Daar geef ik direct toe. Maar Gemengde Zangvereniging Looft de Heer, mooie naam, die hebben dat gedaan. En ook dat is een lied wat mensen die vertrouwd zijn met christelijke liederen vast mee kunnen zingen. En volgens de app wordt er mee gezongen. Hard meegezongen, hardgrondig meegezongen. Het komt allemaal langs hier. Nou, ga je gang.

0: Jubilate Deo en het Zuiderkoor waren dat met Ga niet alleen door het leven. In het vorige uur van Groot Nieuws kwam er een stukje voorbij van podcast Vraag het Jurien. De vraag die centraal stond in de aflevering die afgelopen vrijdag online kwam, die is heel persoonlijk en ook wel wat specifiek. Hoe ga je als christen om met iemand die is vreemd gegaan, daar spijt van lijkt te hebben, maar binnen de christelijke omgeving vooral veroordeeld wordt? Wat vraagt God dan van jou? Nou, ik heb daar al wat dingen over gezegd. In de podcast kun je er natuurlijk veel meer over horen, maar ik wil ook nog met je toe naar een stukje uit de Bijbel wat hier over gaat.
1: Dit is Vraag het Jurien.
0: Ik zal nooit vergeten dat ik bijbelstudies deed met een als moslim opgegroeide Iraanse jonge man. Hij woonde in een asielzoekerscentrum en ik dacht dat hij alleen in de Bijbel las als ik met hem samen was op woensdagmiddag. Maar dat bleek niet het geval. Toen ik binnenkwam een keer, zei hij: ik heb het mooiste stuk uit de Bijbel gevonden. En uiteraard vroeg ik hem dan wat dat was. Zegt hij: Johannes 8. En het beschrijft het verhaal van een vrouw die op overspel betrapt is en die bij Jezus wordt gebracht. Daar vragen de Joodse leiders aan Jezus wat er met haar moet gebeuren, omdat de wet van Mozes zegt, jawel, dat ze dan gestenigd zou moeten worden. Wat vindt Jezus daarvan, vragen ze zich af. Nou, dan lezen we dit. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. En toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudste het eerst. En ze lieten Jezus alleen met de vrouw die in het midden stond. Hij richtte zich op en hij vroeg haar: waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Het zijn wonderlijke woorden. Wat je moet weten is dat volgens diezelfde wet van Mozes degene die getuige was van het overspel, en dat moesten er trouwens twee zijn, ook degene was die als eerste een steen moest gooien. De Joodse leiders willen Jezus dus tot een antwoord verleiden, maar Jezus kaatst de bal terug door met dezelfde wet van Mozes te komen. Hij ontmaskert de reden van de publieke terechtstelling. Hier waren mensen die Jezus op de proef wilden stellen om te zien of ze hem konden aanklagen. Zo schrijft Johannes. Maar als je dit verhaal in je achterhoofd houdt en Jezus les op diverse plekken in de Bijbel over niet oordelen, immers met de maat waarmee je oordeelt zul je zelf geoordeeld worden, ook over vergeven, tot 7 × 70 keer, zegt Jezus, ja, dan kan ik eerlijk gezegd niet begrijpen dat er mensen zijn die niet vergeven en die blijven veroordelen. Zeker als er sprake is van berouw bij degene die de fout is ingegaan. En dat was wat de persoon die de vraag stelde nadrukkelijk schreef. En daarom, beste vraagsteller en alle anderen, ik wil nadrukkelijk tegen je zeggen op de vraag: wat vraagt God van mij? Veroordeel niet, maar vergeef en omarm. Dat is wat nu nodig is. En als je omgeving dan zegt dat je daarmee partij kiest, dan is dat eenvoudigweg niet waar. Ik ken de situatie natuurlijk niet persoonlijk, maar je hoeft de dader niet te gaan verdedigen. Dat deed Jezus ook niet. Sterker nog, hij waarschuwt de vrouw om niet meer te zondigen. Ja, dat in christelijke kring soms lange tijd afstand wordt genomen, dat heeft mijns inziens te maken met het feit dat mensen, ja, nu word ik een beetje streng, hun eigen identiteit in Christus niet goed kennen. Dat is een stevige uitspraak, ik realiseer het me. Maar hoe minder zekerheid je zelf in Christus hebt, hoe meer behoefte je eraan hebt om met de vinger te wijzen op de fouten van een ander. Immers, al bedoel je dat niet zo, dan blijf je zelf buiten schot en verhef je je, misschien onbewust, boven die ander. Immers, zo erg ben jij niet. Daar breek je doorheen als je de keus maakt om de berouwvolle vreemdganger wel weer te ontmoeten, te omarmen en lief te hebben. En nogmaals, zorg dat je ook het slachtoffer, de verlatene, niet uit het oog verliest. Die heeft zelfs allermeest je liefde, je aandacht, je troost nodig. Wees er open over naar die persoon dat jouw toenadering tot degene die fout is geweest niet betekent dat je doet alsof het allemaal niet zo erg is. Blijf het kwaad en de zonde benoemen en kies er vervolgens voor te vergeven in plaats van te veroordelen. Dat is volgens mij wat we Jezus zien doen. En daarin zou ik op hem willen lijken. Vaak is nabij zijn en luisteren waardevoller dan het komen met allerlei tips en tricks naar iemand toe. Juist in stevig christelijke kring wordt mijns inziens te veel veroordeeld en te lang niet vergeven. Dat is wat ik in je vraag proefde en daar wilde ik graag wat over zeggen. En daarom wijsheid en zegen van God gewenst door daadwerkelijk er te zijn voor die ander en te doen wat Jezus deed in dat verhaal van de overspelige vrouw. Dat vanuit de Bijbel, Johannes 8 is het verhaal, als je dat nog eens terug wil lezen. We gaan naar een mooi lied. Dat is Samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen. Arjo, die appte net na mijn opmerking over het eerste uur en het tweede uur van Groot Nieuws met wat andere muziek. Dat hij toch altijd wel echt wacht op die psalm kort na 8 uur. Nou, die heb je gekregen. Dat was vandaag natuurlijk psalm 140. En die 104. Maar nu dan nog... Psalm 68.

0: Prachtig mooi, toch? Dit lied van Sela. Verwachten. Nou ja, en die overdenking van net, die maakt ook wat los. Want terecht stellen een paar luisteraars de vraag: waar was de man? Is ze op heterdaad betrapt? Iemand anders zegt zelfs: ik heb al een levenslange frustratie dat het nergens over de man gaat in deze situatie. Want overspel is met twee personen. Gaat hij dan vrij uit? Nou, beste luisteraars, nee. Kijk, Jezus die wilde hier een daad stellen, juist richting een aantal mannen die deze vrouw, op heterdaad betrapt, naar Jezus brachten. En ze worden behoorlijk op hun nummer gezet, omdat ze eigenlijk wordt het teruggeworpen op zichzelf. Wie van jullie zonder zonde is, moet maar de eerste steen gooien. Je hebt natuurlijk volledig gelijk als luisteraar als je zegt van die man die daarbij was, die heeft toch net zo goed een probleem. Misschien nog wel een groter probleem. Nou, dat klopt helemaal. Alleen dat was nu net even niet waar het over ging in deze geschiedenis. Hè, waar Jezus niet zozeer als rechter optreedt richting een overspelig stelletje of zoiets. Maar veel meer het huichelachtige gedrag van mensen die volgens de regels proberen te leven aan de orde stelt. Maar er is ook een andere reactie, super eerlijk. Die zegt, wat een mooie woorden, ik zit met tranen in mijn ogen. Want als homoseksueel heb ik mij regelmatig veroordeling over me heen moeten laten komen. Juist ook van gelovigen, van christenen. Ze hoeven het niet eens te zijn met mijn levensstijl. Maar de manier waarop er soms wordt geoordeeld over je is schokkend. Dus dank je wel voor deze woorden. Joh, ik wens jou en anderen die met dezelfde thematiek zitten in hun leven, of daar naar zoeken om hun leven in te vullen op een manier zoals God het van je vraagt en je de relatie met de Heere God op peil mag houden. Nou, daar wens ik je echt van harte zijn nabijheid en kracht in toe. Het is tijd voor een gebed.
1: Ik bid voor jou.
0: Laten we dat met elkaar doen. Heer onze God, dank u wel voor deze zonnige dag. Tenminste, op veel plekken in het land is dat het geval. En zal het vandaag ook zo blijven. We danken u voor uw trouw en uw goedheid. We willen ook bidden dat die woorden die uit de Bijbel komen, dat uw zon opgaat over goede, over slechte mensen, dat die ook waar zijn in ons leven. Dat we ons bewust zijn, wat we in het Nederlands zeggen, voor niks gaat de zon op. Maar dat dat wel iets is waarin we zien dat u zorgt voor uw schepping. En dat we allemaal mogen genieten van de goedheid van de Heere God. Ik wil u bidden dat we dat zien. Dat we dat ontdekken. Dat we ons dat bewust zijn. Dat we niet zomaar voor de vuist wegleven. Maar dat we met elkaar ervaren. Hé, hier is een God die zorgt voor zijn schepping. Tegelijk was er ook een luisteraar die vroeg dat het regelmatig ook mag regenen. Als het gaat om de natuur, om de schepping, om het werk wat hij doet. En dat snap ik ook wel weer. Heer, we willen u bidden. Hier in ons land, maar zeker op andere plekken waar droogte nog een veel groter probleem is. Dat u regen wil geven. En dat er dan ook daadwerkelijk gewassen kunnen blijven groeien. Zodat we kunnen eten, kunnen drinken. En als dat op allerlei plekken in de wereld nu niet het geval is, waar hongersnood is, waar oorlog is, dan bidden we om uw nabijheid en kracht, maar ook om wijsheid. Om doorzettingsvermogen voor mensen die daar wonen, maar ook voor hulpverleners die daar mogen werken. In welke organisatie of vanuit welke kerk dan ook. Wilt u ze zegenen, moed geven om daadwerkelijk er te zijn voor hun naasten. Om daar een helpende hand te bieden waar het ook maar enigszins kan. We willen u bidden voor mensen die op vakantie zijn. Zorgt u alstublieft voor hen en geef ze een tijd van rust en ontspanning. Maar we bidden ook voor degenen die juist thuis blijven. Die misschien zelfs minder bezoek krijgen omdat degenen die normaal langskomen nu weg zijn. Wilt u ze opzoeken op deze zondag? En mogen met elkaar een fijne en een gezegende dag hebben. In al die kerken waar mensen samenkomen. In Nederland, in het buitenland. Laat uw heerlijkheid gezien worden. Dit is ons gebed. In de naam van Jezus. Amen.

Wat mijn hand hoorde je door het Oosterwolds gemengd christenkoor. En we gaan afsluiten met een laatste lied. Hier bij Groot Nieuws. Wat God doet, dat is wel gedaan. Lijkt me mooi om mee af te sluiten.

Ja, diverse koren zongen dat oude, bekende lied. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik hoop dat je dat herkent in je leven. Dankjewel voor zoveel reacties. Stroomt hier binnen, wat leuk zeg. Ik ben er maar druk mee op deze ochtend. Maar dat doe ik met liefde. Want als er dan gezegd wordt van dat het zo'n prachtige uitzending is. Dat mensen bemoedigd zijn vanmorgen. Dat de week weer in kunnen. Nou, dan denk ik, dan is mijn dag goed. Dankzij jullie beste luisteraars. Voor nu is dit het. Volgende week is er opnieuw een groot nieuws uitzending van 6 tot 9 natuurlijk. En hier op deze zender zometeen de Sandwich. Jacques Leuters en Angelique Stijn die zitten al klaar. En die nemen het stokje hier van ons over. Ik wens je een hele mooie zondag.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online.

0: via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat er minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Er waren zo'n 13.000 mensen op het festival. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeentes proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. En om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Dan het weer nog. Het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, zo'n 28 graden in het midden van het land, en in het zuiden kan het zo'n 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Wat een prachtig weer. En wat een mooie dag gaat dit worden. Ja, het gedicht is van een dichter, Mira Fetikou. En het gaat eigenlijk over, ja, je hebt sommige mensen, die hebben een partner die veel ouder is dan de ander. En dat wekt vaak gedachten op. Hier ook. Onze truien kunnen nog vele jaren naast elkaar liggen. Elkaar omarmen, elkaar voelen. Wij niet. Onze sokken kunnen nog vele jaren naast elkaar liggen, wij niet. Jouw schoenen staan nog naast de mijne, nog vele jaren, en ze zullen samen oud worden, wij niet. Ik draag je, onzichtbaar voor velen, elke dag die nog komt, jou en je dood. Op een dag zal ook mijn dood naast de jouwe komen liggen.

Twee bekende nummers om mee te beginnen. Roberta Flack met Feel Like Making Love uit 1974 alweer. En Blue Moon, Rodgers and Hart, overbekend nummer. Maar wie was die zangeres? Was lief. Joni James. En ik denk echt, soms denk ik in mijn arrogante zelfwaan dat ik alles wel eens gehoord heb, dat ik alle zangers en zangers van vroeger wel ken. Maar dan hoor ik zo'n Joni James, daar heb ik nog nooit van gehoord. En ik keek naar Angelique en ze zegt, ja, maar ze heeft 100 miljoen platen verkocht en een ster op de Hollywood Boulevard Walk of Fame. Dus ja, dat ligt niet aan haar, het ligt echt al aan mij. Joni James, sorry, maar je hebt prachtig Blue Moon gezongen en we hebben een mooi begin van de sandwich van vandaag. Dus laten we maar eens luisteren naar Montagne sur Mer, Jaap Boots.

Dat was Altan, dat is een Ierse folkband die meer dan 25 jaar bestaan heeft. En een mooie opname maakten ze van dit traditionele Ierse lied, Jogani no Ragadin. Ik geloof dat ze het heel anders uitspreken, maar dat is wel eens een probleem hier op de radio. De gewone talen, dat lukt nog wel. Maar als het dan een bijzondere, lastige Keltische talen worden, dan weet ik niet waar ik het zoeken moet. Maar ik zoek het maar bij jou door te draaien. Ja, Boots, Montagne-sur-Mer. De aandachtige luisteraar denkt, Montagne-sur-Mer, is dat niet gewoon bergen aan zee? Ja, daar komt ja Boots ook vandaan, oorspronkelijk. En de bewoners daar, zo die noemen dat plaatsje soms zo. Ik mag er graag komen. Jason Mraz, prachtige zanger. Hello, you beautiful thing.

Diamond, de oude Neil Diamond die een levensles geeft. Je moet de zaken niet doodpraten. Je moet zorgen dat we in leven blijven. En daarvoor Jason Mraz met Hello, You Beautiful Thing. Dat is dat het begin van een relatie. Net als het beroemde lied The First Time Ever I Saw Your Face. Wat in de tijd zo prachtig gezongen werd door Roberta Flack. Maar ook Peter, Paul en Mary hebben het gezongen. Eigenlijk, daar staan van die mooie zinnen in. Bijvoorbeeld, I thought the sun rose in your eyes. Dus dat betekent dat dat eerste blik die op de ander slaat, die kan je hele leven gaan veranderen. Die kan licht brengen in de duisternis. En de eerste kus hebben ze het ook over. Dat is ja, een soort van ja, seismisch moment, de aarde schudden. En dan het eerste samen zijn is de eeuwigheid. Kortom, een prachtig lied van Mac Ewan. En die heeft het geschreven toen hij had een beetje verliefdheid met Peggy Seeger. En het was nog niet zijn vrouw. En toen heeft hij in een uur dat lied geschreven. En volgens mij is het een onsterfelijk mooi lied. The First Time Ever I Saw Your Face.

Mooi, Barbara Pravi was dat met Prière pour reconstruire. Dat is een gebed voor de wederopbouwen van Iran. Ze doet elk jaar op Internationale Vrouwendag in maart. Dan brengt zij eigenlijk al een aantal jaren een nieuw lied uit. En dit lied, Prière pour reconstruire, is van dit jaar. En het is ook eigenlijk een ode aan haar moeder en aan haar Iraanse roots. En dus, wat ik al zei, een gebed voor de opbouw van dat tragische land. Barbara Pravi. Daarvoor, first time ever saw your face. Peter, Paul en Mary zongen dit keer. En dan wordt het nu tijd dat we weer eens even naar de firma Schmidt Banning gaan luisteren. De diverse musicals. Er zijn geloof ik ook na die tijd nooit meer musicals geweest in Nederland waar zoveel bekende nummers uit voortgekomen zijn als uit het werk van Annie Schmidt en Harry Banning. Ze hebben er toch maar een paar geschreven. Een van de bekendste was En nu naar bed. En iedereen kent natuurlijk dat duet van Frans Halsema en Jenny Arian. Maar Frans zong ook nog dit.

0: mevrouw van Voort, hebt u het al gehoord? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
1: Oh ja?
0: Uren stond hij open. Heel de keuken is ondergelopen. Oh, denkt u toch eens even. Het zeil was net gevreven.
2: Dag mevrouw van Doren. Moet u nou eens horen.
0: Ja?
2: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
0: Oh, maar.
2: 7 dagen stond hij open.
0: Oh.
2: Nou, het hele huis is ondergelopen.
0: Oh.

0: Kam, weet u het van de ram?
1: Nee.
0: Hendrik Haan uit Hoog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
1: Oh.
0: 7 maanden stond hij open.
1: Oh.
0: Heel de stad is ondergelopen.
1: Oh.
0: Nou, denkt u toch eens even.

0: Ja, is dat nou alles?
1: Hendrik Haan, een van de bekendste liedjes uit de serie Ja, zuster, nee, zuster van Harry Banneke en Annie M. G. Schmid, maar hier in een leuke nieuwe versie. Dat was de Afro in de tijd. Die had een serie programma's, Een Nieuwe Jas, waarin ze bekende nummers door nieuwe jongere artiesten lieten uitvoeren. En dat was de ene keer beter geslaagd dan de andere, maar dit vind ik wel heel goed. En wie waren dit dan nou? Je hebt het misschien wel gehoord. Willeke Alberti zat erbij. Karen Bloemen met haar stemmetjes. En Herman Vinkers, die we op het laatst ook nog hoorden als Herman Hendrik Haan zelf. Een nieuwe jas van de Avro was dat, Hendrik Haan. Daarvoor Nooit een acht, Frans Halsma uit de musical en Nu naar bed. Ja, wat ik een fijne zanger vind in Italië. Ik hou erg van Italiaanse muziek en dat weet je natuurlijk ondertussen wel. Dat is Lucio Dalla met Caruso bijvoorbeeld.

Lucio Dalla was dat. In het begin van zijn carrière had hij al een enorm succes met dit lied Caruso. En toen was zijn stem nog helemaal fraai. Maar ja, hij heeft het lang gezongen en die stem die werd steeds minder. Maar hij wist het toch ook wel vaak op te lossen. Want het was wel een bijzondere persoonlijkheid. En hij zong het lied ook vaak met hele grote beroemde operazangers. En dat waren allemaal hits. Dus hij heeft het goed gedaan. Het is nog steeds een fenomeen. Lucio Dalla. Daarvoor hoorden we Dominique Fizeme. Going Home, My World is done. En dan wordt het nu tijd voor The Carpenters.

0: Louis Armstrong was dat. In mijn jeugd vond ik dat de grootste artiest van de wereld. En die blije trompet die blijft nog altijd schallen. A kiss to build a dream on. En daar is mee het einde gekomen van het eerste uur van de sandwich. Ik zie Kik van de Veer al klaarstaan. Die gaat vast een mooi programma maken. En wij zijn om 11 uur weer bij je terug. Tot zo dadelijk. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ze zat notabene ziek thuis.

0: 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
14: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
15: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
19: Vers! Aan tafel!
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat ze raketten hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond, toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn 2

0: Twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een druk bezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen vandaag uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Het aantal gedichtenbundels waarin voetballers in poëzie worden vereeuwigd neemt onder leiding van Nico Scheepmaker gestadig toe. We kunnen nu echt niet meer achterblijven. Denkend aan Neeskens.
1: Denkend aan Neeskens zie ik benen als lieren traag door oneindig grasland gaan. Bundels oneindig zwellende spieren als rode pluimen in zijn armen staan. En in de geweldige ruimte daarachter zijn tegenstanders verspreid op het land. Halflinies, spitsen, geknotte stoppers, kermend en kronkelend in één vers verband. Zijn adem gaat zwaar en zijn grommende vloek wordt in vadrons troostende armen gesmoord. Maar in heel de wereld wordt het blonde gevaarte met zijn eeuwige dampen gevreesd en gehoord.
2: Goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Neeskens, een legende. Nico Scheepmaker werd genoemd. De muziek was van Tony Eijk en de tekst van Michel van der Plas. En Luc Lutz droeg het voor. Grote namen. Ja, ik ben ze niet vergeten. Dit kwam uit 1974. En van het voetballen gaan we naar de Tour de France. Dus een wielrenlied van Alex Rouca.

Lekker liedje, hè? Dit kwam van de cd De Sint-Willebrod-sessies... met allemaal nummers over wielrennen. Met Joost Prinsen, Freek de Jonge, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Raymond van het Groenewoud, die vergeleek in het lied Aan de Meet... zijn leven met wielrennen. Mooi lied, komt van zijn cd De Laatste Rit. Wat gelukkig niet zijn laatste cd was.

dat is alles wat ik wil. Soms lijkt de rit

meestal met bekwame spoed. Ik heb zo wat elke rit verloren. En toch denk ik, ik ben gereed. Want als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet. Als je sterft.

Als je sterft, word je herboren, zong Raymond van het Groene Woud. Ja, mooi liedje. En dan moet je toch een beetje meteen denken aan Marianne Berg. Die zou gisteren 94 zou geworden. Ik heb haar een beetje gekend. Ik zat dus met haar in een cabaretjury en ze werd meteen ongevraagd de voorzitter. Ze had het hoogste woordje, kwam er amper tussen. Maar wat was ze leuk. En bovendien, wat ze zei, sneed hout. En later heb ik haar voor de tv nog eens geïnterviewd. En ook dat was prettig en boeiend. Ik bewonderde haar zeer. Ik draai een duet uit de jaren 60. Cabaret Lurelei, Marianne en Jasperina de Jong over de computer. Lang voor Tinder. Tekst Guus Vleugel, muziek Rogier van Otterlo. Allemaal al lang niet meer onder ons.

Verontwaardigd riepen wij toen die computer is verkeerd. Maar die man zei nee, dat kan niet. Hij is pas gecontroleerd.

0: Weet je nog het commentaar van de familie in de stad?
1: Ach, ze hebben het uiteindelijk heel ruimdenkend opgevat. Ook al heeft jouw moeder wel een hele tijd op mij gevit, omdat jij met mij nou eenmaal niet kon trouwen in het wit.
0: Tante Ada vond het wel gelijk, maar om Wim zij maar geen stennis. Zal ik jou eens wat vertellen, ik ben stapel op lesbiennes.
1: Door bemiddeling van mijn oma kregen wij ons nieuwe flatje.
0: En de dag voor we verhuisden en diner bij tante Letje.
1: Oma Henry was al dronken bij het tweede glas rosé. En hij riep op ieder potje past het dekseltje al mee.
0: Toen zei pa, je bent een zwijnkind. Want zo krijg ik nooit een kleinkind.
1: Daarna blies hij op een toeter en riep leven de computer. Saampjes zijn we nu heel happy, we staan zelf gewoon perplex.
0: Maar elk huisje heeft zijn kruisje en bij ons is dat de seks.
1: Jij zei dadelijk, Leni, hoor eens, ik weet echt niet hoe het moet. En dat was verdraaid vervelend, want ik wist het ook niet goed.

0: schat, we zijn beslist frigie. En zo hebben we het gelaten, er was toch niets aan te doen. En we geven nu elkander af en toe een kuisen zoen. Ach, wat zou je je vermoeien, als het je toch niet echt kan boeien. Dat is nodeloos geploeter. Maar het is sneu voor de computer.
1: Ja, dat was een gewaagd liedje, hè? Jaren 60, cabaret Lurelei. Ja, Marian Berk is getrouwd geweest met componist Ruud Bos. Samen heten ze Berk en Bos eigenlijk, hè. Ze maakten samen de mini-musical Moeder en haar jongens. En zij samen met Bill van Dijk en Bob van Leeuwen. U hoort nu daarvan de Zwart Geld Boogie.

Ze dus liet heel veel boeken na en veel televisiewerk dat u kunt nakijken in de schatkamer van de publieke omroep. We herdenken Marianne Berk met een glimlach. Niet met verdriet, want ze bereikte een zeer hoge leeftijd. En dat gold niet voor Wim Hogenkamp. Mark Didden schreef het boek Het verschijnsel Wim Hogenkamp. Hij deed uitgebreid research naar leven en werk van deze boeiende kleinkunstenaar die maar 41 jaar oud mocht worden. Ik heb het boek met plezier gelezen. Die Hogenkamp die kon prachtige liedjes maken en zingen. Luistert u maar eens naar Brief uit een afkikcentrum.

weten hoe het me gaat. Nou ja, het gaat me redelijk wel. Gaat het wat moeilijk in het begin, dat mag jij weten. Misschien begrijp je het, maar echt, het was een hel. In het begin werd er gevloekt en veel gescholden. Ik was een nietsnut, een junk, grote lul.

Mijn beste Wim, ik wou je even laten weten hoe het me gaat. Nou ja, het gaat me redelijk wel. Gaat het wat moeilijk in het begin? Dat mag jij weten. Misschien begrijp je het, maar...

0: Wim Hogekamp, ik draaide hem wel vaker en zal dat blijven doen. Nogmaals, dat boek van Mark Didden vertelt alles over hem. Nou, ik wil even wat contrast hoor. Eventjes, stel je voor, je zit voor de televisie naar het voetballen te kijken. En dat is de laatste weken veelvuldig gebeurd. En dan gebeurt er dit.
1: Ja! Hij scoort! Hij heeft gescoord, hè! We hebben nog olio! We hebben nog olio! En bekken bij je niveau!
2: Hij keurt hem af, die kut! Hij keurt hem af, die kloot, hè! Heb hij gevlag? Hij heeft helemaal niet gevlag! Hij knipperde met zijn ogen, maar heeft niet gevlag. Blinde! Schub zijn fluit in zijn bek bij die pooier, hè? Vallen flikker naar de stap met het vieze broekje aan. Nu hij schopt weer een flikker zo groot als je bent. Hondenlul! Ik schop hem godverdomme voor zijn klerenkop.
0: Goed, ja, dat was even een... Ik moet er toch weer steeds op lachen. Een contrast in dit programma. Nou gaan we naar een heel mooi liefdesliedje. Ik heb nogal wat LP's meegenomen vandaag. En Rick Hogendoorn die maakte de prachtig uitgegeven vinylplaat Als Jij Gaat. Met daarop Mijn Zon.

Elk liedje op de LP Als Jij Gaat van Rick Hogendoorn wordt uitgebreid toegelicht in de hoestekst. Deze zender heeft als ondertitel De Beste Evergreens. En wat is nou een liedje dat altijd groen blijft, dat tijdloos is en altijd mooi? Zo'n liedje vind ik Had Je Niet Die Mooie Blauwe Ogen van Louis Davids. Dat nummer kent veel uitvoeringen van Wim Sonneveld tot Gerard Cox, Ramses Shaffy. Maar en ik koos voor die van Max van Praag van de langspeelplaat waarmee hij afscheid nam als zanger. Max van Praag zingt liedjes die je nooit vergeet.

Meisje, waarom moet je altijd stoeien? Meisje, dat doet mij zoveel verdriet. Moet je je met anderen bemoeien? Voel je dan mijn hart te knagen niet? Ik heb geprobeerd je te vergeten, omdat dat voor mij het beste is. Ik probeer al weken voorgoed met je te breken. Als ik je gezien heb, is het weer mis. Had je niet die mooie blauwe ogen?

je zonden en je dalles, en alles is weer voorbij. Meisje lief, ik wou dat ik je kon.

Jij bent wellicht zinnig, maar niet slecht. Zou je maar je streken kunnen laten, dan kwam alles wel weer goed terecht. Waarom doe je al die malle dingen? Heb je aan één jongen niet genoeg? Kan je dan niet trouw zijn, een degelijke vrouw zijn? Het was toch niet zoveel wat ik je vroeg. Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet dat ravenzwarte haar? Dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er nimmer voor.

0: alles en alles is weer voorbij.
1: Max van Praag, ja, een Nederlandse crooner zou je kunnen zeggen. Een soort Bing Crosby. Ja, hij was een geweldige zanger. Ik ga het verhaal nu van de Spin laten horen, van Freek de Jonge. Daar zit nu werkelijk alles in. Mooie grappen, engagement, moraal, boodschap. Goed gekozen muziek aan het eind. Eén van de mooiste verhalen uit de cabaretgeschiedenis.
2: Een spin zit in zijn web. En hij hoort een merkwaardig gezoem. En de spin denkt... Het gezoem wordt iets luider. En de spin denkt iets luider. Het is een spin, hè? Geen papegaai, denk ik. Het gezoem wordt overdoofd. En de spin denkt... Dit wordt de grootste vlieg... die ik ooit in mijn web... Gevangen! Hij kon ook niet weten dat het een stofzuiger was.

stof zijt gij, en tot stof zult gij wezen. En de spin die veegt het stof uit zijn ogen, en die strekt zijn poten. Ah, prikt zich aan een punaise die gisteren moet zijn opgezogen. En gaat op zoek naar een hoesbonbon die eergisteren moet zijn opgezogen. En hij komt terecht in een klein tunneltje. En bij iedere hoesthui stoot hij zijn kop tegen de bovenkant van het tunneltje. En rolt door met effect. Topspin. En opeens ziet hij aan het eind van de tunnel een flintertje licht. Hij begint iets harder te lopen. Het licht wordt steeds feller. Hij zet het op een holle. Het licht wordt daglicht. Hij sprint naar het eind van de tunnel. Hij ruimt de buitenlucht. Hij holt zo hard hij kan. Hij is bijna buiten. Klik. Stof, zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. En dit ritueel herhaalt zich dag in dag uit. En op zekere dag, klik, voelt hij naast zich en een spin. Een vrouwtje spin. Een spinet. En hij zegt tegen haar, volg mij. Ik breng jou door de tunnel der liefde. Naar het licht waar je webben kan spinnen en vliegen kan vangen. En ze loopt achter hem aan. En het is klik, en die vrouw die vangt die klap op. Niet één keer, maar elke keer. Oh, vangt zij die klap op. En na een stuk of 12 keer zegt ze tegen die man, mag ik misschien alsjeblieft ook eens een keer voorop lopen? Nee, helemaal niet nodig, zegt die man. Ben je gek? Bedoel, daar moet je een kerel voor zijn en dat ben ik nu eenmaal, dus laat mij nou maar voorop lopen. Maar dat vrouwtje, dat pikt dat mannetjesgedrag niet langer. Die gooit het bijltje er weer neer. Zoals je weet hebben spinnen hier een heel klein bijltje. Gooit ze er weer neer. Dat hebben ze om, als ze in hun eigen web gevangen zitten, zich een weg naar buiten te kunnen hakken. En de vrouw loopt voorop, de man erachteraan en het is klik. En die man die vangt die klap op en die zegt, oké, laten we naast elkaar gaan lopen. Die had het na één keer al in de gaten. En, hè? Ja. Graag gedaan, Frits. En, vond je leuk. En...

0: Ja, hij voelt natuurlijk de hete adem van de consumentenvrouw al in zijn nek. Want waarom moet dat een consumentenman zijn? Wat is dat eigenlijk voor flauwekul, zeg? Ha, tuurlijk. En op zekere dag is het een klik-klik, morrel-morrel. Licht. De beide spinnen klampen zich krampachtig aan de binnenkant van de stofzak vast. Deze wordt tegen de muur leeggeschud. Klik-klik, donker. En een ruimte. Opgelucht kunnen de licht-astmatische spinnen ademhalen. En ze besluiten samen een gezin te stichten. En met hun kinderen gaan ze dag in dag uit die tunnel in. En s'avonds voor het slapen gaan zegt die vader tegen die kindertjes... eens in de zoveel tijd. Hoor je klik-klik, morrel-morrel. Dan moet je ze verschrikkelijk goed vasthouden. Anders kom je in de hel. En die kinderen s'avonds voor het slapen gaan... dat we toch maar vooral vasthoudend mogen zijn. Omdat we anders in de hel terechtkomen. En die vader denkt... Ah. Maar op zekere dag, klik, klik, morrel, morrel... kittelt er bij even die kleine spinnetjes een haar onder zijn oksel. En hij is zo slap van het lachen dat hij zich niet vast kan houden... en stort in de hel. En s'avonds al die kleine spinnen dat we toch maar nooit zullen lachen... omdat we anders in de hel terechtkomen. Nou, je moet het zelf weten, hoor. Dan maak het maar erger dan het al is. Doe maar, toch? Ik zal wel voor jullie bidden. Maar na een paar dagen kruipt daar een spinnetje die stofzak binnen en zegt... dat van die hel is allemaal flauwekul. Dat licht daar is precies hetzelfde licht als aan het einde van de tunnel. Je moet gewoon loslaten en dan kan je webben spinnen en vliegen vangen. En die vader snoert hem de mond. En hier roept gevaarlijke Oosterse praatjes. Die iedere week geen enkele aandacht gaan besteden aan dit soort obscurantistische flauwekul. Als we dit soort dingen voor waar gaan nemen, komen we nooit aan het eind van de tunnel. En die kleine roept, toch is het zo. Oh ja, ze die vader, ja. Toch laat ik de volgende keer weer los. Dan zal ik ervoor zorgen dat je niet eens vast kan houden. Leg je pootjes maar op de tafel. Hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak. Halalala. Klik, klik, morrel, morrel. En dan gaat hij. Voor de tweede keer naar de hel. En s'avonds al die kleine spinnen voor het slapen gaan. Zo dankbaar dat we onze pootjes nog hebben. Om ze te kunnen vouwen. Maar na een paar dagen... rolt daar een spinnetje... zonder pootjes die stofzak binnen. En zegt... toch is het zo. En die vader denkt, stom dat ik zijn tong niet heb uitgerukt. Stom dat ik hem niet gekruisigd heb. Stom dat ik hem niet op de brandstapel heb gezet. Stom dat ik hem niet met zijn poepert op een vlijmscherpe paal heb geplant. Stom dat ik hem niet met het zwaard verdeld heb. Stom dat ik geen uitgehongerde rat in een kooitje zonder bodem op zijn buik heb gezet. En hij loopt naar voren... en zegt tegen die kleine spinnetjes... wie van jullie hier in deze muffe stofzak... heeft het gevoel dat die kleine gelijk heeft. En al die pootjes gaan omhoog, allemaal voor de laatste keer. Hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak. En dan klik, klik. Morrel, morrel. Naar het licht waar je webben kan spinnen, vliegen kan vangen. Als je pootjes had gehad. En nu nog vandaag de dag. Staat in een pretpark voor spinnen die oude stofzuiger. En spinnetjes van het Spinoza Lyceum worden er langs geleid door leiders en leidsters. En die leggen uit dat vroeger in die stofzak een spinnenkolonie huisde. Die dag dat je helemaal door die slang moest lopen om bij het licht te komen... terwijl je simpel moest wachten en op tijd loslaten. Een spin moet lachen dat je zo bekrompen kunt zijn... dat je denkt dat je de smalle weg moet kiezen... terwijl de brede daar toch immers voor je open ligt. Dan krijgen ze allemaal een suikerspin. En dan gaan ze naar huis. En in die stofzak bleef achter stoffelijke resten van wat eens was. Behoudzucht. Vasthoudendheid. En handhaverij. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren.
1: Ja, met Carmina Burana sloot Freek de Jonge de spin af. Wat een verhaal, hè? Het was Kitty Kottie op 1 juli en dat Kitty Kottie-lied draai ik nu graag. Dat werd de winnaar van de Willem Wilmink-prijs van 2025. En het lied met tekst van Glynis Terborg, Desai Breveld en Julian van Dongen wordt uitgevoerd door Joy Wilkens en is gecomponeerd door Remco Rijpkema. Ik zag het clipje van het Klokhuis op YouTube weer eens en dat emotioneerde me.

En Piet schrijft: vandaag gaan we met Jules de Korte terug naar de vakantie in de jaren 70. Luister naar hoe fijn het toen was op het strand en op de camping. Hier is Jules de Korte voor de KRO in 1976.

Ja, in die tijd waren de temperaturen nog een beetje normaal. Maar nou hebben we een zeer actueel liedje over de hitte nu. Het is geschreven door de Larense cabaretière Madeleine Kool, gecomponeerd door Jaco van der Steen, en ze zingen het samen. Er Coco.

Ja, dat waren Madeleine Kool en Jaco van der Steen. Binnenkort op Spotify, wij hadden de radioprimeur. We gaan de melig uit met de hobby, nee, de levensvervulling van de curieuze dichterzanger Jaap Krijger. Aardappels bakken.

Nou, dat hoor je toch niet vaak op de radio. Wat een lied, hè. Zo, tot zover deze uitzending van Andermans Veren vanuit de studio in Hilversum. Ik ga zo meteen door naar Theater Blaricum. Om twee opnames van de Zomerveren te presenteren. De eerste is om 2:30 met Joop en Jessica. En de Light First dichter Remco Koplamp. En die is helemaal uitverkocht. En voor de tweede met Vincent Bijlo en Bart Adjudant zijn volgens mij nog wel een paar kaartjes. Beide programma's ook met het klasje van Sjors onder leiding van Bas Jongenelen. Zie de site van Theater Blaricum. Tot vanmiddag of tot volgende week. Ook dan wel studio als Zomerveert. Nou, nu de sandwich. Wannes, bedankt.

0: lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
7: Ontdek de

0: Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak nou niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden, nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verliezen van

0: Engeland op het WK geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde, kwam de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen vandaag uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen de sandwich. Goed dat je er bent. Zon overgoten Hilversum. Ik heb een gedicht van Billy Collins. Dat is een Engelse dichter waar Kees van Kooten een groot liefhebber van is. En die heeft verschillende van zijn gedichten vertaald in het Nederlands. Zoals het gedicht Nostalgie. Weet je nog van 1340? Toen dansten we de katapult. Jij droeg enkel bruin, dat was toen de modekleur. En ik was gehuld in zo'n populaire cape. Met van die eenhoorns en granaatappels erop geborduurd. In de middag nam iedereen een snipperuur met bier en uien. En 's avonds speelden we een potje zoek de koe. Alles werd toen nog met de hand geschreven. Ja, kom er nou nog eens om. En waar is de zomer van 1572 gebleven? Brokaat en sonnetmarathons waren de rage. We hulden ons in vlaggen van rivaliserende baronieën en speelden landjepik en koude stenen zalen. En op de dansvloer deed iedereen de burgertwist, terwijl je zuster in haar eentje op de kamer de Daphne instudeerde. Onze geheimspraak was ontleend aan het jargon van de hoefsmid. Nu kijk je dwars door de taal heen. Het is een gekraakte code. De jaren rond 1790, die komen nimmer meer. Je kindertijd was je alles. Men klauterde nog helemaal naar de toppen van de heuvels en schreef wat men zag in zijn dagboek, maar sprak geen woord. Wij droegen hoge boorden en superzachte hoeden. We gaven elkaar een alfabet van takjes cadeau. Wat was dat een geweldige tijd om te leven, ja, zelfs om dood te zijn. En ik ben werkelijk idolaat van de periode tussen 1815 en 1821. Heel Europa beefde, maar wij poseerden doodstil voor een portret. En wat zou ik graag voor een enkel ogenblik weer in 1901 zijn, om een speeldoos op te winden en een paar danspassen te maken. Of katapulteer mij terug naar 1922 of 1941. Of laat mij tenminste nog eenmaal de gelukzalige rust van vorige maand herbeleven, toen we bessen plukten en per kano door de middagen peddelden. Zelfs hedenmorgen was al beter dan dit huidige moment, toen ik zat in de tuin omgonst door zoemende bijen en de bloemen met hun Latijnse namen. En ik zag het ochtendlicht weerkaatsen in de schuine ruiten van de kas en hoe de dennen van de donkere Canadese dennen verzilverden. Zoals immer dacht ik aan momenten uit het verleden. En ik liet mijn gedachten de vrije loop, zoals het water zich over de stenen op de bodem van een rivier. Ik dacht zelfs een beetje na over de toekomst. Die plek waar mensen een dans zullen dansen die nu nog onvoorstelbaar is. Met een naam waarnaar wij enkel maar kunnen gissen.

Ja, dat was toch een mooie tijd. Katapulteert het meteen helemaal terug naar de jaren 50. Dat is toch verrekte lang geleden. Ik was een kind en iedereen kende dit lied. Het werd veel gezongen op bruiloften en partijen. En iedereen zong het in die tijd. Zoals de Swinging Nightingales. Een radio-ensemble met allerlei verschillende radiozangers. Jetty Pell, Mieke Telkamp, Sonja Oosterman. Allemaal bekende namen in die tijd hebben allemaal in de Swinging Nightingales gezeten. En we begonnen met Randy Newman, met Short People. Mooi, eigenlijk het eerst. Eigenlijk is het enige echt populaire nummer van hem, op single ook verschenen en zo. En hij verkocht op zich wel goed. En mensen waren wel allemaal diep onder de indruk van wat hij allemaal deed. Maar echt populair is hij nooit echt geworden, nee. Maar dit lied, en hij vond het zelf helemaal niet zo'n goed lied. Mooi. We zijn begonnen met de sandwich. We gaan eens luisteren naar hoe het is als je een gebruikt hart krijgt. Ja, sommige mensen nemen een nieuwe partner en dan hebben ze soms issues of ze hebben een rugzakje. Maar je kunt ook zeggen een hart met gebruiksproblemen.

Altijd indrukwekkend. Sinead O'Connor, Three Babies heet het nummer. Het is een heel persoonlijk lied over haar drie miskramen. Daarvoor Annette Louisan, altijd een beetje ironisch, altijd een beetje grappig. Toch echt wel chansonachtig in Duitsland. Herz mit Gebrauchsspuren. En het komt van een nieuw album, het heet Sehnsucht, Verlangen. Verleden naar het verlangen, naar het verleden, Sehnsucht, Nostalgie. In juni komt het uit, dat album. Oh, dat is dan kennelijk al uit, neem ik aan. Annette Louisan. Oké, we draaien al meer dan 30 jaar, geloof ik, Joe Cocker. En daar zijn we niet op uitgeluisterd.

Prachtig is dat. Nouvelle Vague heet het groepje. Het is een Franse band. En die maken dus popliedjes. Maar die coveren ze met zwoele bossa nova of jazzy sound. Het zijn vaak bekende punk of new wave hits geweest. Zoals dit bijvoorbeeld, Enjoy the Silence. Wat we net hoorden was van Depeche Mode oorspronkelijk. Maar Nouvelle Vague maakt er een totaal andere sfeer van. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want als je nou een cover doet, waarom zou je hem dan hetzelfde zingen als het origineel? Ja, dan kun je zeggen, ja, maar ik heb zoveel respect voor het origineel. Nou, dan draaien wij het origineel. Maar als je dus echt iets bijzonders ervan weet te maken, zoals nu, dan draaien we Nouvelle Vague. Daarvoor dus Joe Cocker met Something van 1969 deed hij dat al. Dus toen waren de Beatles. Nou ja, George Harrison had het natuurlijk bekendgemaakt, Something. Maar ik vond die versie van Joe Cocker eigenlijk nog wel beter, volgens mij. Goed, we zitten met Nouvelle Vague aan de Franse kant, zou ik maar zeggen.

Johan Verminnen is dat. En zijn carrière gaat ongeveer gelijk op met die van mij. We zijn even oud. En in de jaren 70, toen ik mijn eerste radioprogramma zat, toen draaide ik hem al. En nu draai ik hem nog steeds en is het nu 2026. Ik hoorde dat hij ziek was en dat het niet zo goed ging. Maar nu hoorde ik toch weer dat het weer beter gaat. Dat vind ik wel ontzettend fijn om te horen. Vorig jaar had hij nog een nieuw album. De Laatste Ronde heette dat album. Toch een beetje een afscheidsalbum. En daar staat dit nummer op. Blijf nog even hier. Daarvoor hoorden we dat blijmakende lied van waar we de Franse chansonnière Zaze voor het eerst in hoorden, namelijk Je veux, met de heerlijke zinnen erin van ik wil niet slapen in het Ritz en ik wel ga ik bij Chanel, ik heb er helemaal geen interesse in. Dat, zij wijst alles af en zij blijft haarzelf Zaze. Goed, ik zei een keer tegen Angelique, maar er zijn nog zoveel mooie musical nummers die we nooit draaien en die toch heel bekend zijn. Zullen we daar eens nog eens wat in gaan grasduinen? Nou ja, dat heeft ze natuurlijk ogenblikkelijk opgepakt.

Ik heb wel eens gezegd dat er tussen grote kunst en populair amusement een enorme vrije ruimte zit. En in die vrije ruimte daar gebeuren de interessante dingen. En ik heb mijn hele leven daarmee bezig gehouden met die dingen. Zoals bijvoorbeeld de musical West Side Story. Leonard Bernstein, fantastische dirigent, goede componist. En Sondheim, Stephen Sondheim, tekstschrijver voor deze musical. Later werd hij zelf een geweldige grote componist. Daar hebben we het over. Dat is de kunst die in die vrije ruimte gemaakt wordt. Als je dit hoort, alles is goed. De muziek is fantastisch. Heel ingewikkeld, maar toch heel populair. De teksten zijn heel adequaat en terecht. Het onderwerp, de strijd tussen Puerto Ricanen en andere buurtgroepen, Amerikanen, dat is iets wat nog altijd speelt. Die film die ze ervan gemaakt hebben, ja, dat is een grandioze film. Ik herinner me nog wel, misschien jij ook wel, misschien ben je ook wel een paar keer erheen geweest. Er waren mensen die hadden hem 100 keer gezien. En als ik in Amsterdam langs Dumidi reed, dat was een bioscoop, niet een beetje een buitenbuurt toch eigenlijk wel, dan stonden er altijd honderden mensen voor de deur. Dus iets wat moeilijk is, kan ook populair worden. Dat is het. Goed, twee nummers dus uit de musical West Side Story. Het eerste Somewhere, onbegrijpelijk goed gezongen door Barbara Streisand. Dat is volgens mij nog nooit geëvenaard, dat is niet te geloven. En dit is de originele soundtrack van de film met Rita Moreno en anderen van Amerika. Angelique, ik denk dat je hier een hoop luisteraars en plezier mee gedaan hebt.

Ja, de Coldplay natuurlijk, hè, met Viva La Vida. Zo tegen het einde van de uitzending, dan gaan we steeds opgewektere muziek draaien. We hebben natuurlijk Angelique Kidjo nog gedraaid met You Can. En we gaan eruit. Angelique, hartelijk dank voor het fijne samenstellen. Weer mooie muziek hebben we gehoord op deze prachtige zonnige zondag hier in Hilversum. Volgende week hopen we er weer te zijn. Maar we gaan eruit met The Soul Searchers Blowout. Dag hoor!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestel...

0: lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit VitaPro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En VitaPro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 12 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen daar raakten gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China nog voor veel meer regen gaat zorgen de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt daarom 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit van vandaag 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vakantieadres. Benji.

Hallo, goedemiddag. Terwijl Ron Kas met adres onbekend even met reces is, neem ik Benji Heerschop je deze zomer mee in vakantieadres. En vandaag staat alles in het teken van een heerlijk dagje uit. Heb jij deze zomer nog iets leuks op de planning staan? Ga je een nieuwe stad ontdekken, een museum bezoeken of heb je een andere tip? Laat het even weten via de NPO Luisterapp.

0: Gepakt, de route is uitgestippeld. Welkom bij Vakantieadres. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: De zomer is begonnen en dit weekend heeft alles in huis voor een echt zomerweekend. De koffers kunnen op zolder blijven, want voor een heerlijk vakantiegevoel hoef je helemaal niet ver van huis te gaan. Sterker nog, soms ligt het leukste uitje gewoon vlak om de hoek. Dus stap in de auto, pak de fiets, wandel of neem gewoon lekker de trein. Vandaag trekken we kriskras door Nederland op zoek naar de mooiste dagjes weg. Van de Apenhul tot de Efteling en van het strand tot Zuid-Limburg. We laten zien hoeveel vakantie er in één dag kan passen. Of je nu al onderweg bent, nog plannen maakt of gewoon lekker thuis meeluistert, wij brengen de zomer naar jou toe. Dit is NPO Radio 5 en dit is Vakantieadres. Sterker nog, dit zijn de Beach Boys.

0: Telde je vroeger al een week van tevoren de dagen af tot je eindelijk naar je lievelingspretpark ging? Of namen je opa en oma je in de vakantie altijd mee picknicken? Het vakantiegevoel vind je heus niet alleen aan de Costa Brava of in Zuid-Frankrijk. Een leuk dagje uit in Nederland voelt net zo goed als een vakantie. En ook als je niet goed weet met wie je samen op pad moet gaan, of als het fysiek lastig voor je is, dan zijn er nog genoeg mogelijkheden om toch een dagje uit te gaan. Gewoon net als vroeger. Wie daar alles van weet, is Joke Verhoog, uitjescoördinator bij het Ouderenfonds. Joke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, waarom is het zo belangrijk dat iedereen een dagje uit moet kunnen beleven?
1: Nou, dat is zeer belangrijk voor de verbinding, de positieve instelling, het goede gevoel wat je krijgt, het contact onderling met elkaar, het niet buitengesloten voelen. En dat is wat vaak toch wel ouderen die dat zeker in de zomermaanden voelen.
0: Ja, ja, want iedereen is toch wel dan weg. Het is wat stiller misschien wel om je heen.
1: Heel veel activiteiten zijn in de zomermaanden worden tijdelijk gestopt. Hè, opgeschort tot september.
0: Ja, zomerreces.
1: Ja, precies.
0: Hey, jij bent vooral betrokken bij de organisatie van stranduitjes. Hè? Hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Ja, dat is ongelooflijk leuk om te doen. Laat ik daarmee beginnen. Want we bezorgen de ouderen. Bezorgen we een fantastische leuke dag. Waarin het genieten vooral centraal staat. Uiteraard naast de verbinding. Op het moment dat de ouderen hun bus of eigen vervoer het strand bereiken. Dan zie je de glimlach. Dan zie je de ogen stralen. Ze ruiken de frisse zeelucht. En ja, het is gewoon fantastisch. En ja, dus ze krijgen een geweldige dag aangeboden door het Nationaal Ouderenfonds. Inclusief koffie met gebak, een lunch, muziek.
0: Oh.
1: En daar komt nog bij, voor mensen die niet zelfstandig naar het strand meer kunnen, hebben we speciale van die strandrolstoelen klaarstaan met van die hele dikke banden.
0: Oh ja, die grote dikke banden, ja.
1: Ja, precies. Ja. En we hebben altijd een zeer enthousiast team van vrijwilligers die ook deze dag daar voor deze mensen onze gasten zijn. En wij rollen ze dan juist naar de vloedlijn, naar de zee toe. Mm-hmm. Zodat ze echt kunnen genieten van de heerlijke zeelucht. We wandelen met ze langs de vloedlijn. Mensen kunnen eventueel pootje baden. Ouderen die zelf wel zelfstandig nog kunnen, die ondersteunen we eventueel met een arm. Of ze gaan zelf met vriendinnen met een groepje naar het strand toe.
0: En wat is de reactie van de deelnemers? Wat hoor je vaak? Wat hoor je vaak terug?
1: Nou, dat ze zo ongelooflijk genieten. En dat ze vooral ook herinneringen ophalen aan vroeger. Dat ze nog wel naar het strand, naar de zee gingen. En je hoort dan de fantastische verhalen over wat ze allemaal beleefd hebben in hun leven. Echt heel bijzonder om dat mee te mogen maken.
0: Oh ja.
1: Ja, absoluut.
0: Dus het is niet alleen herinneringen ophalen, maar ook herinneringen maken, als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker. Ze krijgen na afloop een Polaroid-foto van ons mee, die wij van ze maken. Met toestemming. Ja, heel erg leuk. Dat op het moment dat ze aan de zee zelf zijn. Dus dat is ook, ja, we verwennen ze een dagje. En ja, dat is ongelooflijk warm, bijzonder. En positief. Vooral positief.
0: Ik zou zeggen, als je naar de zee gaat, dan hoort daar misschien ook wel een visje bij. Hè? Of een lekker rozeetje of zo. Ja. Zit dat ook in het pakket?
1: Nou, het visje hebben we niet. Hoewel er meestal wel een strandkaar staat met vis. En voor degene die dat wil, die kan dat natuurlijk doen.
0: Uh-huh.
1: Maar wat wij wel doen, is dat voordat ze vertrekken, krijgen ze allemaal een glaasje advocaat met slagroom.
0: Oh ja, lekker.
1: Als afscheid.
0: Dat is voor mijn oma zo lekker.
1: Ja, maar het is tegenwoordig ook wel weer een beetje een hip drankje. Dus dat is eigenlijk van alle tijden wel. En ook zijn ook heleboel gasten die het nog nooit geproefd hebben. En die zeggen, nou doe maar. Dus dat geeft een ongelooflijke vrolijk, leuk afscheid ook. Ja.
0: En het is denk ik tweeledig. Want zoeken jullie nog vrijwilligers ook?
1: Ja, we zoeken altijd vrijwilligers. Zijn altijd van harte welkom. En het is ook voor vrijwilligers, zeker ook als je al ouder bent. Het is ook voor een vrijwilliger een verrijking. En een positief iets om zoiets te doen. En het Nationaal Ouderenfonds is altijd op zoek. En heet altijd de vrijwilligers welkom. Het hele jaar door. Kan niet anders zeggen.
0: Kijk, nou dat is goed om te weten. En dan, ja. Dan is het tweede ding van de tweeledige. Is dan voor de mensen die denken, nou, dit lijkt me wel wat.
1: Ja.
0: Ik wil wel iets ondernemen deze zomer. Waar kunnen ze zich dan aanmelden? Kan dat nog?
1: Ja, dat kan zeker. Ik zou zeggen, kijk hiervoor op deouderenfonds.nl. En ga dan naar zomeragenda toe. Er zijn zoveel leuke uitjes, onder andere dus deze stranduitjes. En die worden georganiseerd in diverse plaatsen, van Texel tot aan Domburg. En allemaal leuke badplaatsen aan het strand. Dus ik zou zeggen, ga daar even informatie op halen. En meld je vooral aan. Blijf meedoen en maak nieuwe contacten.
0: Joke Verhoogd.
1: En geniet van de zomer.
0: Geniet van de zomer. Nou, dat gaan we doen hier.
1: Ja.
0: Uitjescoördinator van het Ouderenfonds.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Ja,
0: en dus
1: gedaan.
0: Op ouderenfonds.nl/zomeragenda. Daar vind je alle uitjes die deze zomer worden georganiseerd.
1: Ja. Ja.
0: Ik wens je heel veel plezier, Joke.
1: Ja, fijn. Hartelijk dank. En jullie ook heel veel plezier met de uitzending.
2: Zon, zee, vakantieliefdes en stadsgeheimen. Je luistert naar Vakantieadres met Benji Heerschop.
0: Ja, ik zag op de site allerlei stadswandelingen voorbij komen. Een workshop foto's maken met je smartphone of zelfs samba dansen. Een excursie naar de Space Expo. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jou aan de andere kant van de radio leuk lijkt om te doen. Zie je het zitten om met zo'n georganiseerd dagje uit mee te gaan? Of ga je misschien wel liever zelf op pad en is dit allemaal inspiratie? En wat doe je dan het liefst? Nou, en als je nog mooie herinneringen hebt, laat het weten. Kortom, stuur die verhalen via de NPO Luisterapp, want wij genieten van jouw verhalen. NPO Luisterapp. In 1977 was Kenny Loggins de openingsact tijdens de Rumours Tour van Fleetwood Mac. Hier ontstond een vriendschap met Stevie Nicks. En die zei, if you ever need a chick to sing, give me a call. Nou, en dat gebeurde.

Het feestelijke jubileum bereikte zijn hoogtepunt met het bezoek van koningin Juliana, die een rondgang door de dierentuin maakte en onder andere het die morgen pas geopende nachtdierenverblijf bezocht, waar men het gedrag van bijvoorbeeld vliegende honden, die 's nachts hun grootste activiteit ontplooien, van nabij kan aanschouwen. Koningin Juliana verbleef lange tijd in de tuin, waar altijd wel iets boeiends te zien is, zoals het spel van de slanke flamingo's. Daarom zal de belangstelling voor Artis de komende eeuw zeker blijven bestaan.

0: Festival Keuzeplaat. Welke kies jij?
1: Bij een goede vakantie hoort natuurlijk goede muziek. En waar kun je die beter vinden dan op de grootste festivals en legendarische benefietconcerten van de wereld? Deze zomer vragen we in Vakantieadres jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, naar jouw favoriete live optreden. En elke week reizen we dan af naar een iconische locatie waar een artiest of een band geschiedenis schreef. Of misschien nog wel beter gezegd, zichzelf de geschiedenis in speelde. De keuze is aan jou, welk nummer hoor jij het liefst van die artiest? Als ik zeg Live Aid, dan zeggen veel mensen waarschijnlijk Queen. Maar zoals bekend, enorm veel bands en artiesten stonden op die schitterende podia, kan ik wel zeggen. Want het was er niet één. Zoals bijvoorbeeld het iconische duo Hall & Oates, die met hun pop- en soulnummers het publiek moeiteloos in beweging kregen. Daryl Hall met zijn schitterende blonde lokken en John Oates met zijn fantastische jaren 80 snor en gitaar natuurlijk. Maar goed, er moet een keuze gemaakt worden. Ik leg ze aan je voor. Wil je horen Out of Touch?

0: gaat het worden? De live versie van Out of Touch of de live versie van Man Eater? Dus op dat legendarische Live Aid 1985, Hall & Oates. Laat het weten en vooral waarom via de NPO Luisterapp of bel met Anne via 0800 30555. 0800 30555.
1: Kies mee, de festival keuzeplaats.

Ring It Ding. Je kan nog steeds stemmen op jouw festivalkeuze, live optreden. Wordt het Hall & Oates Out of Touch of Hall & Oates Man Eater? Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Paul McCartney, hij heeft als ritueel, voordat hij optreedt, dat hij al zingend door de coulissen loopt op weg naar het podium. En er is dan één nummer wat hij stevast zingt.

Nou, duidelijk dat zelfs de mensen in de coulissen het leuk vinden. De groepsnaam is net als de Beatles en de Birds expres fout gespeld. Ik heb het over de Monkees en dit is Unbelievable.

0: De festivalkeuzeplaat. Welke kies jij?
1: I'm a believer, dat blijft toch iemand in je hoofd zitten. Je wil dan eigenlijk nog even een soort 3 minuten meedoen op dat. Goed, deze zomer vragen we je een vakantieadres naar jouw favoriete live optreden. En elke week duiken we in een legendarisch concert waar een artiest of een band geschiedenis schreef. Vandaag gaan we terug naar Live Aid in 1985. Morgen, ga je het eigenlijk over morgen, maar goed. Zeg je Live Aid, dan denken veel mensen dus meteen aan Queen. Maar er stonden natuurlijk veel meer grote namen op al die podia door de wereld. Zoals Hall & Oates bijvoorbeeld. En ik stelde jou de vraag, welke hoor je liever? Maneater of Out of Touch? Nou, en Paul die kwam direct met een reactie. En eigenlijk misschien ook wel de leukste reactie, vind ik. Hij stuurde, voor mij is het Maneater van Hall & Oates. Dat optreden op Live Aid 1985 straalt zoveel plezier en energie uit. Het is zo'n nummer dat na al die jaren nog steeds meteen blijft hangen in je hoofd. Die wil ik graag nog een keertje horen. Nou, wat mij betreft, Paul, gaan we dat voor je regelen. Dit is Maneater, live op Live Aid 1985.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Wat fantastisch, hè? Er komt via de NPO Luister-app. En als je dan Radio 5 intikt, komt er binnen. Jammer van deze disco-versie, de originele versie met Richard Harris, de zingende acteur, die velen natuurlijk kennen, vind ik vele malen beter. Groetjes, Henny. Ja, Henny, ik snap wat je bedoelt. Maar goed, voor iedereen is er een bepaalde smaak. En deze disco-versie zo op de zomerse, wat is het? Middag is ook wel lekker, toch? Waarom ook niet? Goed. Voor de een is het een droom, voor de ander een stad die net iets te groot voelt. Alles achterlaten en in het buitenland een camping of B&B beginnen. Dankzij programma's zoals Ik Vertrek, B&B Vol Liefde en Het Roer Om kunnen we er heerlijk naar kijken. Maar hoe is dit leven zonder camera's? Deze zomer spreken we Nederlanders die het avontuur echt zijn aangegaan. Vandaag bellen we met Gerrit-Jan Broeze, die een camping kocht in het Noorse Rjukan. Gerrit-Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, waarom? Dat is denk ik toch wel mijn allereerste vraag. Noorwegen en niet lekker zonnig in Italië of Spanje?
1: Nou, Noorwegen is natuurlijk een prachtig land met een mooie natuur. En het is hier niet zo warm als in Spanje, laat ik het zo zeggen. Dus dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat is voor sommige mensen ook een plus dus.
1: Ja, zeker weten. Hè? We hebben tegenwoordig de cold vacation. Nou, dat hebben we hier nog.
0: En waarom wilde je zo graag een camping beginnen?
1: Nou, ik was vroeger bij de scouting geweest en vandaar kamperen, dat lag wel in mijn bloed. En op zich is het leuk om we dachten op een gegeven moment, laat ik eens een carrière switch maken naar de camping.
0: En dat is toch een beetje dan een kleine droom die in vervulling gaat?
1: Ja, dit is op zich was het wel een droom om een camping ergens te beginnen. We hadden dan wat vakantiewoningen in Duitsland in het verleden. Mm-hmm. Dus de volgende stap was eigenlijk het beginnen van een camping. En dat hebben we uiteindelijk gekozen voor Noorwegen vanwege de natuur.
0: En ik denk dat iedereen wel weet hoe het is om op een camping te staan. Maar hoe is het om een camping te runnen? Want hoe ziet dat dagelijks leven er voor jou uit? Hoe sta je op? Wat ga je doen?
1: Een camping runnen, dat is gewoon een bedrijf runnen. En zo moet je er ook naar kijken. Je moet geen fouten maken. Het is een bedrijf met inkomsten en uitgaven. Mm-hmm. En in de zomermaanden hebben we personeel in dienst. Plus ik heb een echtpaar die mij zomers helpt ook hier. Dus we zijn met 3 man vast. En dan eromheen nog een man of 4, 5 die schoonmaakt en ons assisteert.
0: Oh, dus dat klinkt wel zakelijker dan ik dacht.
1: Ja, precies, maar dat is het ook.
0: Ja, en jij woont in het hoogseizoen, woon je dan in Noorwegen, maar dan in de rustige maanden ben je weer in de Twentse Friese Veen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. Ik heb immigreren, dat is prachtig. Ik zeg ook altijd, wel eens, het gras bij de buren is altijd groener dan het is. Mm-hmm. Dus in de wintermaanden ben ik in Nederland, in Friese Veen. Daar ben ik ook nog voorzitter zitten van de Scandinavische Vereniging. Het ligt wel een beetje in mijn bloed, het Scandinavische gebeuren. En in de wintermaanden kun je natuurlijk ook je voorbereiden weer op het komende seizoen middels marketing en dat soort dingen.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik hoor een rode draad in jouw leven en dat is Scandinavië.
1: Ja, dat klopt wel.
0: En heb je nou spijt of zou je denken, ik zou het zo weer doen?
1: Nee, ik heb er geen spijt van, absoluut niet. Ik zou het zo weer doen, zonder enkel probleem.
0: En hoe ga je dit doen? Want op een gegeven moment word je natuurlijk, als je het ziet als bedrijf, op een gegeven moment word je toch te oud om zo'n bedrijf te runnen. Wat ga je dan doen? Ga je gewoon zelf op de camping staan?
1: Dan gaan we gewoon de camping verkopen. En dan gaan we zo weer op vakantie vieren.
0: Geen sentimentele waarde?
1: Nee.
0: Wat heerlijk. Wat heerlijk. Ik hoor hele Twentse nuchterheid.
1: Dat kan wel kloppen, ja.
0: Zou je het aanraden, een camping beginnen, als je denkt, nou, dit zou ik toch wel eens willen proberen?
1: Ja, ik zou het wel aanraden, misschien je er wel naar gaat kijken als een bedrijf. Je hebt heel veel mensen die ik ook spreek in mijn omgeving die een camping willen beginnen of een camping willen overnemen of voor deze camping willen overnemen. Mm-hmm. En je moet het niet romantiseren. Dat lijkt me niet de bedoeling, want dan gaat het mis. Dus je moet het goed runnen zodat de gasten zich tevreden voelen. Dat die blij zijn, dat je veel... ik zelf ook vast veel gasten die ieder jaar weer terugkomen. Dus dat is wel mooi en teken dat je het ook wel goed doet.
0: Ja? Wat vinden die gasten zo mooi aan de camping? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, we hebben dit gezien, het uitzicht en we hebben de sfeer geproefd.
1: Ja, nou waar ik met name mee op focus in dit, en dat zijn ook de meeste mensen die naar Noorwegen gaan, zijn natuurgangers. Dus ik heb een natuurcamping zonder allerlei verschillende fratsen met animatieteams en weet ik wat al niet meer.
0: Ja.
1: Ik hou ook de camping zo natuurlijk mogelijk. Betekent dat er een bos is op de camping waar mensen kunnen een beetje rondwandelen. De camping is opgericht in telemarkstijl. Dat is met gras op de daken, typisch Noors.
0: Oh.
1: En dat wil ik ook graag zo houden. We hebben een mooi uitzicht op de Kousertoppen. De Hadan en Vidda, een prachtig natuurgebied. De grootte van ongeveer, kun je je voorstellen, van Friesland, Groningen en Drenthe bij elkaar ligt hier aan de overkant van onze camping.
0: Ja, ik snap wel waarom je dan terugkomt.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel Gerrit. Ik wens je nog heel veel plezier dit seizoen en dan natuurlijk ook in het winterseizoen. En succes daar.
1: Ja, hey, bedankt hè.
0: Gerrit-Jan Broeze van Rjukan Hytte Ok Caravanpark in Noorwegen. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw verhalen rondom kamperen, rondom dagjes uit, rondom vakantie. Dit is natuurlijk vakantieadres. Dus laat het even weten via de NPO-luisterapp met jouw favoriete vakantieherinnering of mooiste vakantieverhaal. Je hoeft in ieder geval niet te zwijgen. Dit is Het Goede Doel.

0: Hij trad afgelopen zondag op tijdens het Royal Park Live Concert in de tuin van Paleis Soestdijk. En jawel, hij doet nog steeds die rawr. Ja, nog goed ook. Goed, ik vroeg naar jouw favoriete of mooiste herinneringen rondom vakantie. En Joke die laat weten, normaal ga ik wel dagjes uit met het OV. Dus niet alles is mogelijk. Maar of het deze zomer nog gaat lukken? Nou, misschien later in augustus of september. Ze heeft wel tips, de dierentuin van Amersfoort, aanrader. Amersfoort zelf ook, Deventer, verschillende winkels, musea, bijvoorbeeld Scheepjesmuseum, Enkhuizen, Zuiderzeemuseum en Enkhuizen zelf. Nou, en Hattem als laatste tip. Dan heb je direct even weer iets waarmee je kan plannen. Zometeen verrast Caro NCV radioschedier Fleur haar oma met een dagje uit. En schudden we de boel eens flink op tijdens het roemruchte spel De Muzikale Cocktail.
1: Vakantieadres.
2: Maak morgen mee.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20

0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, toenmalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. De 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit van straks 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vakantieadres. Benji

0: parken, dierentuinen of zwembaden. Vakantieadres gaat vandaag een dagje uit. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Goedemiddag, welkom terug op je favoriete vakantieadres. Vandaag zoeken we het vakantiegevoel dicht bij huis op. We gaan namelijk gezellig een dagje uit. Het vorige uur hoorden we van vrijwilligster Joke dat er door het Ouderenfonds leuke stranduitjes worden georganiseerd deze zomer. En Gerrit Jan vertelde over zijn camping in Noorwegen. Het komende uur heb ik natuurlijk weer een muzikale cocktail voor je klaarstaan. En Fleur van Opijnen van de KRO-NCV Radioschool neemt haar oma als verrassing mee een dagje uit. Ze gaan samen iets doen dat haar oma al bijna 60 jaar geleden voor het laatst deed. Tja, wat zal dat dan zijn? Blijf vooral ook jouw herinneringen aan dagjes uit met me delen. Was de Efteling jouw hoogtepunt van het jaar? Of ging je altijd met je vader naar de dierentuin? Of misschien ging jij wel met de tienertour in één dag kriskras het land door met de trein? Laat het me weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555. En dan dit. Stel je voor dat je wordt afgewezen door Michael Jackson om vervolgens afgewezen te worden door Stevie Wonder, waardoor het opeens een duet wordt met Aretha Franklin. Het overkwam George Michael. En hoe het tot stand kwam, hij zei ooit: I really can't remember. Hij had zelf niet meer echt een idee. Maar wat hij nog wel wist, hij won er een Grammy mee. Je hoort ze nu samen met I Knew You Were Waiting.

0: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
1: Radioscholier Fleur van Opijnen had een geheim plannetje. Ze wilde haar oma Marceline als verrassing een dagje mee uitnemen. Toen haar oma 18 was, deed ze aan pottenbakken. Dat werd toen nog met een kopschijf gedaan in plaats van een elektrische. En het is een kleine 60 jaar geleden dat ze voor het laatst de klei aanraakte. Sindsdien droomt ze ervan om nog eens achter de draaischijf plaats te nemen. Kleindochter Fleur haalde haar op voor een leuk dagje uit en nam oma mee naar Bernadette van Atelier Kleigoed in Empel. De grote vraag is, zou ze het nog kunnen?
2: Hey, hoe is het?
3: Ja, goed, lieve.
2: Ja, kom je mee?
3: Ik laat me verrassen. Moet ik eens meenemen?
2: Nee, helemaal niks.
3: Echt niet?
2: Nee.
3: Oh jee.
2: Als het goed is, is er iets wat jij altijd nog wel een keertje opnieuw hebt willen doen? Denk je dan ergens aan?
3: Ja, ik denk wel ergens aan. Maar dan denk ik, zou het met potmaken kunnen hebben?
2: Zeker! Ja.
3: Ik durf dat niet te zeggen.
2: We gaan ergens naartoe in Empel, naar een mevrouw. Dan gaan we kijken of dat het nog lukt.
3: Ik vind het echt heel erg leuk. Ja, ik vind sowieso alles leuk. Wat we samen doen is sowieso leuk.
2: Ja, dat klopt. Want vroeger was het in Utrecht, toch?
3: Ja, aan de Bollehofse straat.
2: Nou, dat weet je nog goed.
3: Ja, als ik iets indruk op jou maak, dan onthouden we. Maar ik ben natuurlijk heel jong getrouwd. En ik krijg een heel ander leven. En dan weet ik, heb ik nooit geen spijt gehad dat ik zo jong getrouwd ben. Maar daar heb ik andere dingen wel voor ingeleverd.
2: Ja, nu krijg je iets weer terug.
3: Dit is wel schattig eigenlijk. Ze hebben hier wonen hier wel mooi aan hofjes.
2: Ik denk dat het daar is.
3: Ja? En dan moet ik proberen niet zo heel plat te praten.
2: Hoi hoi.
3: Dat is Lien Breddels. Wat schattig, wat leuk. En waar woont u hier mooi?

0: Ja, mooi, hè?
1: En ik denk vandaag, wat gaan we in vredesnaam doen?
0: Wat ja. zou ik wel hebben? En heb je nou een idee?
1: Ja, ik kom bij iemand die potten bakt of...
0: Nou, dat is al een leuk...
1: Hartstikke leuk. Ja, vroeger hebben we het gedaan, maar dat is zo lang geleden. Maar het zit ook nog heel... Ik weet het ook allemaal heel goed.
2: Hey, en is het mogelijk om iets te gaan proberen?
0: Wat zou je leuk vinden? Zou je het leuk vinden om even op de draaischijf gewoon weer eens te voelen?
1: Ik weet niet of ik dat kan.
0: Ik ga even wat klei pakken. Ik zal even het kneden doen. Dat is zo gedaan. Dan ga ik jou eventjes laten zien. Gewoon even voordraaien weer. Maar deze klei heeft een natte lappen gelegen. Die stinkt nu, maar dat hoort bij klei ook wel een beetje. Dus, en eigenlijk het leuke is daarmee ook van wanneer een klei eenmaal gebakken is, hè, dan krijg je een pot of wat je er ook wel gemaakt hebt. En dat ze eigenlijk nooit meer weg te krijgen. Daarom dat de archeologie natuurlijk juist aan keramiekrestanten zoveel verhaal kan verbinden. Dus wat ik doe is, ik heb even wat klei hier door elkaar gekneed. En ik maak er een bal van. Ja. En met die bal, ik zal even een bak water pakken, ga ik draaien. Laat ik je even zien. Rustig op de schijf. Ik weet niet of ik dat nog kan, joh. Kijk eens hier. Ja, ga daar maar zitten. Ja. Kijk, dan zit hij al mooi stevig op de draaischijf.
1: Denk je dat er goed gaat komen?
0: Natuurlijk, ja. Voel het maar even als je gas geeft. En je handen goed nat maken, allebei je handen. Niet maar meer.
1: Nou.
0: Nee, doe maar, want het gaat makkelijker. Het centreren is makkelijker wanneer je veel gas geeft. Goed zo.
2: Herken je het gevoel, hè?
1: Ja, ik herken het zeker, maar het is wel heel vreemd toch. Het is niet zo van, oh ja, dat doe ik even. Nee, helemaal niet.
0: Duimen, wijsvinger tegen elkaar aandrukken. En die leg je hier tegenaan. En die hand, die gaat er gewoon in. En hier die duim en wijsvinger. En dan mag je de snelheid minder. Heel goed totdat je van de pot af bent. En dan pas... Voilà, madame. Super, hè?
1: Maar leuk, hè?
0: Ja, het is zo, van die dingen.
1: Hè? Heel erg leuk. Ja, dankjewel.
0: Ja, het was ook gezellig.
3: Leuk.
1: Die had ik echt nooit verwacht, hè? Ja, wel, daar misschien ging kijken, maar of snapte me dat ik dat zelf mocht doen.
4: Ja, ze mocht gewoon zelf achter de draaischijf gaan zitten. Je hoorde Fleur van Opijnen en haar oma Marceline vanaf hun dagje uit naar de Pottenbakstudio. Ik moet direct denken aan...
5: Liefdes en stadsgeheimen. Je luistert naar Vakantieadres met Benji Heerschop.
4: Ja, aan dat je op het vakantieadres bent. aan het Pottenbakfestival in Gouda. Ik kom uit Gouda en daar heb je Pottenbakfestival. Is ook een heel leuk dagje uit. Geen idee eigenlijk of het nog bestaat en of het nog doorgaat. Nelleke die stuurt via de NPO Luisterrap. Als 75-jarig jongere ga ik buiten het hoogseizoen met mijn grote hond elk jaar naar de Charente Maritime. Met onderweg budget hotelboekingjes. Met mijn Citroën Berlingo uit 1998. En tot die tijd geniet ik mee via WhatsApp van de vakanties van mijn kinderen. Dat zijn stuk voor stuk appels die niet ver van hun boom zijn gevallen. Altijd krijg ik wel iets bizars te zien. En dan stuurt ze een fotootje van haar dochter die gisteravond uit eten was. En dan zo'n skelet van een hele vis nog in de handen heeft. En een kusje geeft. Nou, fantastisch. Heerlijk genieten, Elke. Geniet van deze zomer.

0: by you. We verzamelen vandaag herinneringen aan dagjes uit. Naar pretparken, het strand, de dierentuin. Maar de grote vraag is ook wel een beetje, hoe kom je daar nou? Op 24 mei 1969 introduceerde de NS de zogeheten Tiener Tour. Met een persoonsgebonden pas konden jongeren dankzij deze actie 8 dagen lang voordelig met de trein door heel Nederland reizen. En Paul Grabowski uit Vierhuizen die belde ons. Want Paul, jij ging op pad met deze Tiener Tour, hè?
1: Ja, ja.
0: Hoe verliep dat?
1: Het was vrij voordelig.
0: Mm-hmm.
1: En geld om andere dingen te doen, dat had je toen nog niet, want je zat nog op school.
0: Ja.
1: En wat me kan erin, was er zo'n buurtje waar je woonde dan in Amersfoort in Megafoon. En zat je met diverse kinderen altijd op een grasveldje bij elkaar met een radiootje erbij of zoiets. Of zo'n cassettedek. En dan kwamen we op dat idee om dat te doen.
0: En dan ging je rondreizen met zo'n tiener toe. En waar ging je dan heen?
1: Ja, het liefst zo ver mogelijk. Want het ging om het reizen. Het ging niet eens om Middelburg. Dan gingen we Middelburg niet bekijken.
0: Oh.
1: En daar waren we in ieder geval geweest. En dan, je moet ook weer terug.
0: Dus eigenlijk maakte de locatie niet eens echt uit. Het ging meer over hoe ver kan je komen.
1: Ja. En je zag van alles onderweg natuurlijk. En je nam de brood en blikjes limonade mee.
0: Mm-hmm.
1: Dat was natuurlijk niet te zuipen, want het werd allemaal warm.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap
1: en als je een blikje opentrok in de trein, dan spoot er een de zaal door die coupé heen.
0: Maar er gebeurden toch ook wel ondeugende dingen, lijkt me. Ik denk niet dat je daar alleen aan de limonade zat, of wel?
1: Nou ja, nee, ik zit eens even te denken. Dat is eind jaren 70, begin jaren 80 geweest dat we het al deden. Vrij goed erbij.
0: Mm-hmm.
1: Toen was ik ben van 67, dus... Mijn eerste biertje was toen ik 15 was.
0: Dus dat zal wel eens een keer tijdens zo'n Tiener Tour-rit kunnen zijn gebeurd?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, maar ik weet niet alles meer.
0: Nee,
1: dat we hebben ontzettend veel gelachen en ja, dat kwam er kwaad uit. Ik zei, ik kom er net nog in en je kon ook tijdens de reis, dan zit je dan bij de deuren op die krukjes, stapstoeltjes. Mm-hmm. Dan had je nog zo'n treindeur met een zengel eraan, die kon je dan met het rijden open trekken.
0: Ja.
1: En dat was best wel spannend natuurlijk.
0: Ja, dus ik moet direct een beetje denken aan Herman Brood die ooit in de trein zat. En ook een beetje spannende dingen ging doen met Willy Boort.
1: Ja, dat heb ik gezien.
0: Ja, hey Paul.
1: Die was aan het schieten.
0: Die was even aan het schieten op koeien, geloof ik. Althans, dat probeerde die, maar het was nacht.
1: Het was een hele bijzondere tijd, want het had ook een gevoel van vrijheid, hè, wat je dan had.
0: Ja, is dat wat je nu ook weer over je heen krijgt als je daar terug denkt?
1: Je werd niet in de gaten gehouden door je ouders. Weet ik dat toch niet, maar goed. Dus je kon gaan en staan waar je wilde.
0: Je kijkt eigenlijk terug met alleen maar... enthousiasme en warme gevoelens aan die Tiener Tour. Heerlijk, zeg Paul. Dankjewel voor je verhaal en voor deze herinnering. Ik wens je fijne zomer.
1: Ja, ik ga maandag of morgen op vakantie.
0: Waarheen?
1: Ja, naar de Betuwe, Eck en Wiel. Als je dat zegt, dan weet niemand dat te vinden.
0: Nee.
1: Nee. Bij Tiel in de buurt.
0: Maar als jij zegt Betuwe, dan en Tiel, dat geloof ik ook wel.
1: Ja.
0: Dan wens ik je heel veel plezier daar. Dag. Maak er wat moois van. Heerlijk weer.
1: Ja, jullie ook. Fijne uitzending.
0: Doeg.
1: Dag.

Heaven Must Be Missing an Angel. Afgelopen dinsdag werd bekend dat nieuw materiaal van U2 later dit jaar uitkomt. Sterker nog, de eerste nieuwe single, Streets of Dreams, is er al. You're sick.

De reacties die zijn een beetje gemengd. Een deel die vindt het fantastisch, nieuw materiaal. En een ander deel die verlangt terug naar de oude muziek en stijl. Zo schreef iemand: ik geniet nog steeds met volle teugen van Where the Streets Have No Name. Of bijvoorbeeld With or Without You. Fantastisch. Nou, ik snap deze persoon wel. Want zeg nou zelf, dit is ook gewoon fantastisch, dit intro. Maar ik moet eerlijk zeggen, Street of Dreams klonk prima. Ik denk een goede 7 of zo. Nou, dit is With or Without You. YouTube.

0: muzikale cocktail.
1: Het is weer bijna tijd voor onze muzikale cocktail. Een mix van zomerse smaken, of in dit geval platen. Twee bekende nummers zijn door elkaar geschud. Aan jou de vraag, welke zijn het? Heb je het goed? Dan ga je naar huis met het felbegeerde vakantieadres prijzenpakket. En eigenlijk kan je gewoon een gok wagen, want heb je het niet goed, verlies je ook helemaal niks. Je bent van harte welkom. Het enige wat je hoeft te doen is de kwalificatievraag van vandaag beantwoorden. En dat is, wat is jouw favoriete zomerspel? Beantwoord deze kwalificatievraag en doe mee. Reageer met jouw favoriete zomerspel via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555. En wie weet speel jij zometeen mee met de muzikale cocktail. Nog eenmaal de kwalificatievraag. Wat is jouw favoriete zomerspel?

In het park Berg en Bos in Apeldoorn werd in 1972 het apenheul opengesteld voor het publiek. Heul is het oud-Nederlandse woord voor toevluchtsoord of schuilplaats. Maar de apen houden zich hier niet schuil, integendeel. Op het eiland in Apenheul kan deze groep mensapen naar eigen aard in familieverband en in een natuurlijke omgeving leven. Daar mogen ze zich in Apeldoorn dan ook best voor op de borst slaan.

0: muzikale cocktail.
1: Het is zover. Zit je lekker achterover in je stoel? Zonnebril op? Misschien wel een hoed? We hebben een muzikale cocktail voor je klaarstaan. Wat hebben we vandaag dan door elkaar gemixt? Nou, dat hoor je zo. Maar om je te kwalificeren vroeg ik je net, wat is jouw favoriete zomerspel? Er kwam van alles binnen via de app, maar wie ook reageerde was Henny. Henny, goedemiddag.
2: Hallo, met Henny, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Jij vertelde een zomerspel waarvan ik dacht, wat is dat?
2: Ik wilde eigenlijk eerst zeggen Rummy Cup, maar we hebben het over zomerspel. Dus dat is meer voor de winteravonden, zeg maar. Ja. Maar ja, in de zomer heel veel, en het ligt eigenlijk een beetje achter mijn rug, heel veel gekampeerd altijd. En dan kennen we zogenaamd flessenvoetbal.
1: Ja, dat moet je me toch uitleggen, want ik speel voetbal altijd met een bal.
2: Ja, nou, misschien kunnen we hier nog wat mee doen, een WK verzinnen of zo. Maar
1: die we wel winnen.
2: Die we wel winnen, precies. Ja.
1: Vertel.
2: Ja, nou, je hebt twee partijen en die vullen allebei een fles met water. Een glazen flesje. En die zet je neer en op een afstand van een aantal meter sta je tegenover elkaar. En dan is de bedoeling dat je met die bal, zeg maar, een soort handbaleffect gaat geven op dat flesje van je tegenstander.
1: Aha.
2: En de tegenstander mag verdedigen. Die mag dus met zijn benen zo heen en weer lopen voor die fles. Dus het komt echt nog wel een beetje,
1: als een soort keeper bijna.
2: Ja, zie je. Ja, precies.
1: En het doel
2: zo,
1: is dan de fles. En wat gebeurt er als je wint? Of is er nog een prijs aan verbonden? Was er een prijs aan verbonden?
2: Ja, want bij goed weer was het zo. Dan werd het flesje, dat liep natuurlijk al leeg, want die was dan omver gekegeld.
1: Ja.
2: Die was half leeg. En die in die laatste helft, die werd dan over je hoofd uitgestrooid. Zo.
1: Nou, dat klinkt wel als een spel wat ik eens moet gaan uitproberen. En over spellen gesproken, misschien moeten wij de muzikale cocktail eens gaan spelen.
2: Ja,
1: want,
2: leuk. Ik verheug me. Ja.
1: Ja, mooi. Nou, ik ga heel even voor de luisteraars die nog niet het spel kennen, want jij kent het natuurlijk al lang, even uitleggen hoe het werkt. Het is vrij makkelijk. We hebben twee platen. Die mixen we door elkaar. IJsklontjes erin, schijven sinaasappel. Nou, je kent het wel. En vervolgens moet je dan raden welke van de platen wij hebben gemixt.
2: Nou, ja.
1: Het is een vrij recht toe, recht aan. Misschien nog wel recht toer en recht aaner dan flessenvoetbal. Maar het kan toch verraderlijk moeilijk zijn. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, ja.
1: Oké, hier komt hij.
2: En ik hoop dat het uit de Sixties is.
1: Ik kan niks beloven. Hier komt hij.
2: Ik luister. Ja.

0: Nou, dit was wel te doen, toch?
1: Ja, ik hoorde Why the Sheriff Bill van Procol Harum.
0: Ja.
1: En die andere... Ja, volgens mij is dat iets met... Ja, Stairway to Heaven-achtig iets.
0: Nou, fantastisch. Nee. Jawel.
1: Ja, is hier?
0: Ja.
1: Zo, ik zat echt van...
0: Ik dacht, ik laat je even weten, maar nee, ja, dat is goed.
1: Oh, ja, en ik heb het al zo warm.
0: Nou, gelukkig heb je zo meteen een cocktail om de dorstles. Ja. Ik zal hem even laten horen, dan kan je exact horen waarom het goed was. Hier komt hij. Dit was die ene, die Stairway.

0: Ja, dat is natuurlijk, dat is te horen. En dit was die andere. Iconisch begin natuurlijk. Ja, dat is iconisch toch?
1: En wat leuk is, het onderwerp komt deels ook nog met elkaar overeen qua tekst. Kan je het in dezelfde hoek zoeken?
0: Ja, wij denken aan alles, Henny.
1: Nou, maar nee, je hebt tof gedaan. Ja.
0: Je hebt gewonnen, dus als jij zometeen blijft hangen, dan noteert Anne alle gegevens. En dan komt dat zomerse vakantieadres prijzenpakket jouw kant op. Maar je hebt ook nog iets anders gewonnen. Want los van de cocktail die is gelukt, mag jij bepalen welke van die twee platen we gaan draaien. En ik heb een voorkeur, maar kijk, ik hoop dat jouw voorkeur bij mijn voorkeur aansluit.
1: Ja, mijn voorkeur is Why the Sheriff Bill.
0: Ach.
1: Van Bolke Herm.
0: Henny.
1: Want dat was echt in het discotheekentijdperk. Dat noemden we dan het zogenaamde één tegeltje dansen.
0: Eén
1: tegeltje dansen.
0: Oh.
1: Die disco's die hadden toch van die verlichte vloeren, zeg maar.
0: Ja, en je bleef op één tegel.
1: En dan ga je samen met je partner of degene die je hebt leren kennen. En dan werd er geschuifeld op dat ene tegeltje. En dan moest je ook niet afvallen. Ja, ik zie overal spelletjes in, maar...
0: Nou, dan gaan we eens dat even hier proberen na te doen in de studio. En misschien de mensen thuis ook wel. Henny, dankjewel voor het leuke spel om te leren.
1: Graag gedaan.
0: En
1: dank
0: voor het meedoen. Blijf even hangen. Komt dat prijzenpakket jouw kant op?
1: Ja, oké. Okay. En succes verder met het programma.
0: Dankjewel.
1: Oké. Okay.

0: Adres onbekend is met vakantie, maar gelukkig worden hun beste verhalen gebundeld in de podcastserie Uit het Oog. Moet je dit eens horen? Een zorgeloos dagje uit naar een zwembad, de Bonte Wever in Slagharen, loopt in 1992 verkeerd af. Arno, die als 4-jarig jongetje niet vermoedend het water inloopt, net als iedereen, en nou, hoor dit.
1: Dus naar de zwembadrand lopen en ik zet een stap in het zwembad. Nou, ik denk, ik kan hier staan. Heel vreemd. Nou goed, ik denk, ik kan lopen. En ik begin te lopen en ik ben 40 centimeter verder. Ik zag het in het diepe.
0: Zonder dat iemand het door had, lag Arno plotseling op de bodem.
1: Ik zag constant een felle lamp van de lamp die onder het water in de wand zat. En die bleek maar voor me. En het bleek maar doorgaan. Het bleek heel lang te duren.
0: En daar ging Arno, het licht ging uit. Toch kan hij het wel navertellen. De grote vraag is dus, wie heeft in de zomer van 1992 zijn leven gered? Het lukt in Adres Onbekend om zijn redder te vinden.
2: Is ook heel snel, ja. Ik heb daar opgedoken, afgegeven bij de badmeesters, laat ik het zo zeggen. Die zaten met z'n allen gezellig koffie te drinken. Dus er was geen toezicht op het zwembad op dat moment. En toen kwam ik met jou binnen. Ja. Er hing als een slappe pop in mijn hand.
0: Ja, als slappe pop in zijn handen. En wat gebeurde er toen? Hoe gaat dit verhaal verder? Luister het via adres onbekend.nl, NPO Luister of je favoriete podcast app. En dan kan je de hele aflevering luisteren. Uit het Oog, de held van Slagharen.

Afgelopen jaar sprak ik, en dat mag ik met trots zeggen, collega Angela Groothuizen over de show die ze samen met Erik van der Hof ging doen over de jaren 80. Tijdens dat gesprek kwam natuurlijk I Saved the Day ter sprake en sindsdien heb ik dat nummer weer helemaal omarmd. We sluiten deze vakantieadres van zondag 12 juli af met I Saved the Day, maar blijf luisteren, want volgende week zijn we er weer. En dan gaan we naar de Route du Soleil en zometeen hoor je hier de alliteratie van de imaginatie Stefan Stassen met de Magical Mystery Tour.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand.

0: en verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen al zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk aan terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht in China. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel die bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden ietsje koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders, and you are in it. This is your adventure, and it already started.
8: The Magical Mystery Tour.

0: De zomerprogrammering in de bus, een perfecte evergreen. Charlie Brown van Two Man Sound. Meneer Van Aalst, heeft dat aantekeningen bij dit nummer?
1: Die Two Man Sound kwam uit België.
0: Ja.
1: En die zanger was Lou de Prijk.
0: Lou de Prijk.
1: En die was ook de zanger en de schrijver van Sa Plan Pour Moi van Plastic Bertrand.
0: Ja.
1: Want Plastic Bertrand was eigenlijk die je zag op die trampoline, weet je, met de videoclip. Die kon eigenlijk niet zingen.
0: Plastic Bertrand heeft...
1: Nee, dat was een acteur eigenlijk.
0: Heeft hij later wel nog gezongen, Plastic Bertrand?
1: Nee, dat was toch gewoon... Bleef Lou de Prijk, dacht ik.
0: Altijd Lou de Prijk. Nou, maar een verhaal.
1: Ja, toch?
0: Ja, Saint-Plan Poumar, dat kan natuurlijk ook altijd aangevraagd
1: als
0: worden.
1: Als we dat willen draaien vandaag, zou leuk zijn.
0: Plastic Bertrand, maar dat is natuurlijk eigenlijk dus...
1: Lou de Prijk.
0: Lou de Prijk. Fantastisch verhaal. We gaan vertrekken.
2: For a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.

0: gaat de zon in met een prachtige zonnehoed. Dat is mooi, hè? Lieve mensen, van harte welkom bij de Magic Community Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op jouw frequentie. NPO Radio 5 en hier aanwezig de markant altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig, het asfalt fluistert zijn naam. Schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, meneer Stassen en alle luisteraars die nu al zijn ingestapt. We zijn op dit moment onderweg naar Heerlen. En we stoppen natuurlijk voor iedereen die wil instappen.

0: allemaal. Goedemiddag.
1: Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisteraar.
2: Mede door het aanhoudende zomerse weer constateert de kampeerinformatiedienst van de ANWB en de ANWV op dit ogenblik een grotere belangstelling voor kamperen en caravan dan ooit het geval is geweest. Nog eerder dan voorgaande jaren hebben nu reeds een aantal kampeerterreinen aan de kust een bordje vol hangen. Morgen worden in het gebied tussen Egmond en Hoek van Holland de grote stroom Duitse, Belgische, Franse en Scandinavische vakantiegangers verwacht, die thans in grote drommen naar onze grenzen trekken. De Nederlandse kampeerders trekken er eveneens in drommen op uit. De ANWB kampeerinformatiedienst, net nummer 070, abonnee nummer 814381, zal deze dagen van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds geopend zijn.

0: vroeg. En New York Mining Disaster, de Bee Gees waren dat. Eens even kijken, meneer Van Aalst. Van harte welkom natuurlijk overigens, lieve reizigers. Dit is een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte, NPO Radio 5. We krijgen heel veel mensen die... het weer maakt eigenlijk niet uit. De mensen zitten gewoon graag in de bus, checken in, waar ook ter wereld. Ik kijk eventjes hier met een schuin oog naar mijn bord. Daar staat op Freddy. Ik weet eigenlijk niet wat ik in Heerlen moet, maar ik ben toch maar ingestapt. Komen jullie ook een keertje naar Drenthe, naar het wonderschone Gees in de buurt van Emmen. Daar ben ik namelijk gisteren gaan wonen. Dat is mooi.
1: Gees, nou daar hoort een muziek bij, denk ik.
0: Hij zegt ook, ik ben nog niet klaar. Ik verheug me op veel, veel leuke muziek. Groetjes Freddy.
1: Nou, misschien kan hij ook een plaatje aanvragen dan.
0: Zeker.
1: Even kijken, dit is Maaike. Die zegt, hey Magical Mystery Tourbus, ik reis vandaag graag weer mee. Wel zit ik eerst een stukje op de waterbus, omdat ik naar het Boekendorp in Lilo ga.
0: Ach ja, snap je.
1: Ja, begrijp ik. Ja.
0: Meneer Van Aalst, eventjes, want u was natuurlijk gisteren niet bij, maar gisteren kwamen we er toch achter dat zijn wij met z'n allen vergeten, wij van de Magical Mystery Tourbus. De zomerprogrammering, elk radioprogramma zit midden in een zomerprogrammering. We hebben natuurlijk die vormgeving van NPO Radio 5 en die is natuurlijk een hele leuke vormgeving. We hebben onbewust natuurlijk ook al wat gedaan aan die vormgeving, want we hebben een prachtig tourspel. Dat is natuurlijk midden in de zomer en we hebben natuurlijk ook een prachtige tourcolumn van Floortje Dont. Maar voor de rest waren we het vergeten, maar daar gaan we mooi inlopen vandaag, want vandaag is ook zomerprogrammering.
1: Leuk, zomerprogrammering.
0: Ja. En dan nog eventjes, meneer Van Aalst, die Lou de Prijk heeft veel losgemaakt, hè?
1: Klopt, René Brouwer die zegt, die Lou de Prijk was ook van de Lou en de Hollywood Bananas.
0: Ja.
1: Van het nummer Kingston.
0: Ja.
1: Ook leuk om te draaien misschien vandaag.
0: Ja.
1: En Vincent zegt, die Lou de Prijk was ook van de Wallace Collection. Van Daydream.
0: Ik moet voorstellen, die hebben we vrijdag ook in de bus gedraaid. Dat was een enorm succes.
1: Dus,
0: laten we eens gaan kijken of misschien zijn er nog meer mensen die enorm, bekend zijn met Lou de Prijk. Dus kijken of we het hele uur kunnen vullen met muziek van Lou de Prijk. Dat zou leuk zijn. We gaan nu eerst eventjes compleet een andere kant op. Waar gaan wij?
1: We gaan nu naar Heerlen, naar de heer Tini Hendricks.
0: Hallo Tini.
2: Hallo Stefan, goedemiddag.
0: Hallo Tini. Waar ben je? Je bent in Heerlen, maar waar zit je? In de tuin of zit je binnen?
2: Nee, ik ben toch stiekem een beetje tour gaan kijken.
0: Oh, met stiekem, maar dit is een geweldig leuk iets, hè? De tour kijken. En dan,
2: en jullie op de achtergrond een beetje erbij.
0: Perfecte combinatie hoor ik vaker hoor. Wat kan ik voor je doen?
2: Nou, ik had het al eens eerder gevraagd. En zeker in het kader van de zomerprogrammering vond ik het wel een goed idee om Caribbean Moon van Kevin Engels te draaien.
0: Ja. Ja, dat is toch...
2: Kevin helemaal... Engels, Soft Machine, Caravan. Ja. Veel te vroeg, storven. Ja. Moeten we doen.
0: Ja, dit past midden in de roos. Midden in de zomerprogrammering roos. Heb je er nog een herinnering aan?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon een hele vrolijke Engelse muziek. En geen pretenties. Gewoon luisteren.
0: Ja, daar komt hij aan.
2: Komt-ie.
0: Wil jij me lekker aankondigen?
2: Jazeker, dames en heren. Luister eens voor meer van Kevin Engels. Zoals deze Caribbean Moon. Aan de B-kant. Wat take me to Tahiti. Die kunnen we ook nog een keer doen. Veel te luisteren, plezier.
0: Dankjewel. En zometeen Peter Winnen die de Alpe d'Huez wint.
2: Gaan we doen.

0: De gele trui dragen niet meer in de voorste gelederen en evenmin Joop Zoetemelk. Theo Komen, hoe zit dat?
1: Oh jongens, Robert Alba, Peter Winnen en Lucien van Impen zijn weggevlucht. En daar komt de gele truidrager. Daar komt hij bij Narino. Hij kijkt me aan. Een beetje vuil, een beetje gemeen. En Joop Zoetemelk is ook weg. Joop Zoetemelk op 100 meter met de gele truidrager. Wat een verschrikkelijk slagveld. Ik heb er vandaag al zeker 10, 20 keer gezegd. Peter Winnen, de revelatie met deze ronde van Frankrijk. De jonge Limburger uit IJsselstein. Wat zullen ze er allemaal hartstikke gek worden van deze Peter Winnen. Die vorig jaar tweede werd in de vredeskoers. Die getipt werd over Jacques Deal, als tweede of derde eindigend in deze ronde van Frankrijk. En achter mij zwemt al jongens Joop Zoetemelk, die zo voortreffelijk heeft gereden. Jongens, ik ga wat voorspellen. Peter Winnen, deze etappe. Hij heeft de voorsprong voor zeker 300 meter. Op het trio, Alba, op Hino, op Lucien van Impen. Ben ik erg brutaal, hè, mol?
2: Ik weet het niet, Theo, maar hij houdt het zeker. Hij wint deze etappe.
1: Zie je wel, hij weet het wel. Hij wint deze etappe, jongens. Ik blijf in de uitzending.
3: Maar ze gaan hem niet meer inhalen, toch zeker? Wat gaan we nou beleven? Peter, ga door, jongen. Ga door! Want ik kom eraan, Alba en Inmo en Van Impen. Maar hier is Peter Winnen. Nee, hij gaat het niet meer verliezen. Het verschil zal erg klein zijn. Maar Peter Winnen is de overwinnaar van deze etappe. Hij gaat nu over de streep.
4: It's in the trees.

0: of Love, Kate Bush. En Job, die is zojuist met zijn vrouw Ursula ingestapt in Torre de Lamar. En zijn benieuwd naar de bezienswaardigheden in Heerlen. Dat is toch een mooie,
1: ja,
0: is dat?
1: Ja.
0: Stappen in een Torre de Lamar en zijn benieuwd naar de bezienswaardigheden in Heerlen.
1: En er is weer iemand ingestapt in Gees.
0: Wie is dat?
1: Dus, dat moet ik nog even uitzoeken. Even kijken, Gees. Dat is Johan.
0: Johan.
1: Die heeft nu, denk ik, een vakantiebungalow in Gees. En die zit lekker te luisteren.
0: En wie was die andere in Gees ook weer?
1: Ja, die andere, dat was Freddy.
0: Freddy en John. Allebei in Gees op verschillende plekken. Dat is een kleine rode draad.
1: Ja.
0: Dus laat even horen wat je graag wilt horen in Gees.
1: Ja, Freddy en Johan. Ja.
0: En ook andere mensen die in Gees wonen. Of ken je mensen in Gees? Laat het even weten. Dan gaat er iets ontstaan in de bus.
1: In Gees, ja.
0: Telefoonnummer is ook beschikbaar natuurlijk, ons noodnummer 0800-3000-555 of gebruik die glasheldere NPO Luister-app. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Met Ron Kapsenberg, goeiedag.
0: Oeh, dat kon ik niet goed verstaan.
2: Met Ron Kapsenberg, goeiedag.
0: Ron Kapsenberg, wat een mooie.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, dankjewel.
0: Waar komt die naam vandaan?
2: Nou, dat is mijn vriend. Ja, een beetje Duitsland die kant op te komen van origine, maar dat is niet na te gaan.
0: Oké, maar goed, nee. Mooie naam, Kapsenberg. Ik heb nog nooit van gehoord.
2: Nee.
0: Wat kan ik voor je doen?
2: Nou, zou je de Small Faces voor mij willen draaien graag? Want daar heb ik toch wel een speciaal herinnering aan, Ichiko Park.
0: Nou, mag ik die herinnering horen?
2: Ja, toen ik 17 was, lag ik in het ziekenhuis en toen werd ik behandeld voor mijn mandelen. En ja, dat was een pijnlijke geschiedenis. Toen heb ik toch 2 weken zowat gelegen. Ja. En elke keer kreeg ik nabloedingen en toen werd het elke keer dichtgebrand of zoiets dergelijks. En ja, de mensen op de zaal die hadden toch al met me te doen. En die hebben toen een inzameling gehouden. Iedereen 2 kwartjes. Zaten met z'n 6 of 7 op de zaal. Ja. En toen had ik 3 gulden bij elkaar. En toen heb ik 1,95 cel bij moeten leggen. Ja. En toen heb ik dat plaatje gekocht. En daar heb ik wel toch speciale warme herinneringen aan. Ja.
0: Wat leuk zeg.
2: En
0: wat
2: ja, was, heel apart. Heel
0: wat
2: apart.
0: Was, wat was je in die tijd voor een jongetje?
2: Wat een jongen, heel braaf jongetje.
0: Oh, ja?
2: Ja, nee, ik val wel mee hoor. 17 jaar in die koers. Of, ja, nee hoor, gewoon een doorsnee jongen.
0: Een doorsnee jongen. En ben je nog steeds een doorsnee jongen?
2: Nou, jongen niet meer hoor.
0: Nou ja,
2: je blijft wel jong, maar je wordt wat ouder natuurlijk. Ja, hè, elke dag. Elke dag één. Ja.
0: Mooi. Zullen we lekker het nummer draaien?
2: Nou, heel graag. Dat zou ik zeer op prijs stellen.
0: Nog even het bedrag, wat het toen kostte.
2: 4,95, singeltje.
0: Oké, 4,95. Wil jij het aankondigen?
2: Ja, ik zou graag willen horen Ichiko Park van de Small Faces.
0: Voor 4,95.
2: Ja.
0: Geen geld, hè? Dankjewel.
2: Dankjewel, hoor. Oké, hoi.

En het oog werd een regenboog van Simon Vinkenoog. En het oog werd een regenboog en alle kleuren zongen. En elke traan werd ongedaan gemaakt. En overal was het aanpassen aan zwart en wit en bruin en groen. De kleuren groeien. Wat kun jij er verder aan doen? De dingen smeken zich een weg door het leven. Even of oneven, gepast of ongepast. Het oog ging duizend gangen in. In spint, uitspuit herinnering. Alsof je een kind nog was. Je ademt in en je ademt uit. De kleuren leiden hun eigen leven. De zaken staan ervoor zoals de zaken staan. Waar kom jij? Waar komt iedereen vandaan? Niet weten en alles weten. Wat je te horen krijgt is pijn en verdriet. Je ogen grijpen en je ogen weten. Niets meer te doen of ongedaan. Op alles wat de kleuren zagen. Komt spreken en schrijven telkens aan. Het oog werd een regenboog. Zingen en huilen vloeiden ineen. De pijl was laag en het pijl stond hoog. In het woord dat nabij stond kwam alles overeen.

0: Lemon Pipers, lieve reizigers. Je reist met de Magical Mystery Tour. Geheel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En misschien ben je ergens waarvan je denkt, ja, dit past perfect in de zomerprogrammering. Misschien ben je aan het klussen op je woonboot. Denk je, ja, ik heb een lied en dat past perfect bij deze zomerprogrammering. Misschien ben je wel op een vakantieadres en denk je, ik heb eigenlijk heimwee naar mijn eigen adres. En past daar wel een perfect lied bij, hè, meneer Van Aalst?
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Ja, of je moet nog een week wachten voordat je weg kunt en wil toch een speciaal liedje horen.
0: Ja, dat is ook leuk. Dat je denkt van, ik moet nog een week wachten, je kan niet wachten. En ik ga alvast liedjes draaien om in de sfeer te komen. Ja, precies. Dus dan ga je wel naar Cuba of naar...
1: Madagaskar.
0: Madagaskar, dat je Madagaskarse muziek of Portugal, maar die mooie fado's heb ik zin in. Ik heb trouwens ook nog even tussendoor, maar dat is echt genieten van onze collega Henk-Jan Smits. En die is altijd, dat doet hij al 50 jaar geloof ik, gaat hij naar North Sea Jazz met zijn vrouw.
1: Ja.
0: Dat is zo leuk om te volgen op Instagram, want hij ziet de leukste en mooiste concerten. En hij geniet als een kind van 9. Dus dat even geheel terzijde. Wie heb ik aan de lijn?
2: Peter van Rijsingen.
0: Nou, Peter van Rijsingen. Hallo Peter.
2: Hoi, Stefan.
0: Ja, jij belt ook in het kader van de zomerprogrammering, hè?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Vertel, Peter.
2: Ik had het liedje van Joe Cocker in gedachten.
0: Ja.
2: Met Noem Lua Shamwe.
0: Ja.
2: En ik vind het mooi met de accordeon die erbij zit.
0: Ja.
2: Zomerse geluiden. Ja, dat is voor mij toch wel een zomernummer.
0: Ja, en ook een beetje weemoedig, hè?
2: Ja.
0: Vind ik?
2: Ja. Ja.
0: Een mooi weemoedig, hoor.
2: Een weemoedig nummertje.
0: Ja, heerlijk. Moet je nog aan iemand denken als je het nummer hoort?
2: Aan mezelf in de zon.
0: Ja, dit is perfect. Ja, jij bent er gewoon de vleesgeworden zomerprogrammering, Peter.
2: Juist.
0: Ja, de altijd vrolijke Peter Rijsingen. En die, als hij aan dit nummer denkt, dan denkt hij aan zichzelf in de zon. Heerlijk, Peter.
2: Dankjewel, Stefan.
0: Wil jij nog eventjes heel mooi aankondigen?
2: Ja, ik zeg, spreek het misschien verkeerd uit, maar Noem Lua Shamwe.
0: En dan nog de artiest.
2: Joe Cocker.
0: Dankjewel, hè.
2: Fijne uitzending.
0: Dag, Peter.

0: Ja, dit is toch altijd wel weer een moment als een nieuwe single uit is van Mumford & Sons. En hier samen met Sarah Farrell. Here heet het nummer en het is veelbelovend, hè, meneer Van Aan?
1: Zeker, die zangeres Sarah Farrell, dat is echt een... Iemand om in de gaten te houden.
0: Iemand om in de gaten te houden. En als meneer Van Aals dat zegt, schrijf het even als je dat van houdt. Hè? Schrijf het even in een boekje op. Vincent bijvoorbeeld, zoals een grote muziekliefhebber. Ja. Die noteert dit soort dingetjes en gaat dat straks beluisteren. Jacques Leitens is binnen en zegt, na Ietsje Kopark van de Small Faces laat ik graag mijn muziek bijna bij Naiku. Hij is een haiku schrijver.
1: Oh, haiku. Ja.
0: Even kijken, want dan ben ik hem kwijt. De app schiet er door. Volgen bij Lazy Sunday van dezelfde topgroep. Op zomers en zondag deden wij 's middags onze ogen dicht. Staat ook in mijn boek dat in oktober uitkomt. Jacques Leitens. Nou, dat is ook mooi. Misschien zetten we het op de lijst. Hè?
1: Zeker. En André die zegt zomervakantie. Dan denk ik aan het prachtige Putten op de Veluwe. Aan de plaat Ma Belle Amie van de T-Sets.
0: Ook leuk zeg. En Leen, kijk, die komt nu toch binnen. Shirley Swears met Heel Even. Dat is ook dat vind ik ook zo'n mooi nummer. Ik weet dat Cor, onze buschauffeur, er ook heel erg van
1: houdt. Oh, nou, kijk.
0: Bertus, die is bezig, volgens mij was Bertus bezig met glas. Klopt dat?
2: Ik ben bezig met glas.
0: Ben je bezig met glas, Bert?
2: Ja hoor, dat is een hobby van me. Ik maak bloemetjes, eigenlijk maakt me niet uit. Ja. Alles wat ik leuk vind.
0: Oh, wat leuk zeg. En hoe ben je daar zo op gekomen, dingen doen met glas?
2: Je moet wat.
0: Nee, ja, je moet wat.
2: Ik vind het gewoon leuk. Ja. En je kan maken wat je wil.
0: Ja, maar het is toch niet makkelijk. Ik ken niet veel mensen die met glas werken. Behalve glasblazers, maar dat is toch een heel ander niveau.
2: Ja, glas in lood maken. Ik maak ook grote ramen en zo. Ja, het is een hobby, maar vroeger was het een beroep wat veel voorkwam. Ja. En tegenwoordig niet meer, nee. Ja.
0: En wat, kun je zo dingen noemen die je allemaal hebt gemaakt?
2: Grote ramen voor in schuifdeuren en ik maak bloemen, ik maak eigenlijk wat niet.
0: Ja, en waar ben je nu mee bezig?
2: Nu met bloemetjes.
0: Ach, met bloemetjes?
2: Ja, het is mooi weer en gewoon leuk om te maken.
0: Ja. Weet je wat misschien ook leuk is? Om een mini Magical Mystery Tourbus in glas te maken.
2: Als je een voorbeeld zou hebben, dan stuur ik hem op.
0: Dat doen wij en dan gaan we daar een hele uitzending aan wijden.
1: Ja, want Bertus heeft ook al een hele mooie foto gestuurd van Yellow Submarine.
2: Ja, dat is mooi, hè.
1: Die is echt heel erg mooi. Ja.
0: Want die heb je ook gemaakt? Die op
2: de Beatles, dat spreekt voor zich natuurlijk. Want uit die tijd kom ik ook wel.
0: Ja. Ja. Superleuk zeg. Ik ga binnenkort trouwens naar Liverpool. En dan slaap ik in het buurtje waar Paul McCartney heeft gewoond. En John Lennon en al die jongens.
2: Ja.
0: Dat is ook leuk.
2: Het is allemaal mooi. Ja.
0: Dat geldt terzijde. Maar jij wil graag Yellow Submarine horen. Natuurlijk vanwege je glazen submarine.
2: En het mooie weer.
0: En het mooie weer. Ja, dat is dus twee prachtige dingen die helemaal passen in de zomerprogrammering hier bij ons in de bus. En welke zullen we draaien? We hebben de mono op 45 toeren natuurlijk. En we hebben ook de geremasterd, hè? Zo noem je dat, hè, meneer Van Aals?
2: Nee, de oude.
0: De oude, hè?
2: Ja.
0: Op 45 toeren.
2: Precies.
0: En weet je wat we daarna doen?
2: Nou?
0: Dan draaien we Meltoe mee, er gewoon keihard achteraan.
2: Dat is hartstikke mooi.
0: Oké.
2: Ik geniet ervan.
0: Wil jij aankondigen en wij sturen een foto van onze Magical Mystery Tourbus?
2: Dat is hartstikke goed. En hierbij start de Yellow Submarine. In-

0: heerlijk en wordt goed ontvangen ook hier in de bus, hè, meneer Van Hals. Altijd wel, hè, met Right Now Mel Tormé.
1: Vooral op het middenpad.
0: Ja, dat is fantastisch. We hebben nog dingen liggen. René Brouwer, die wil graag dit nummer horen. Kingston Kingston, Franse versie van Lou en de Hollywood Bananas, dachten we. We hadden hem even gebeld, dus ik vind het een rotnummer.
1: Ja. Maar ja. Het is toch een lekker zomers nummer.
0: En het is ook wel weer een ode aan Lou.

0: Het doet het lekker hoor, in het kader van de zomerprogrammering. Hier in de Magical Mystery Tourbus. Een reis op jouw frequentie. NPO Radio 5.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter, 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis.

0: We heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen opnieuw wat bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Magical Mystery Tour.

0: de zomerprogrammering draaiden we hier in de Magic Commissie Tourbus Miracles van Anita Garbo in 1977. En dat is echt een enorme productie was dat. Hè? Wie heeft wat aantekeningen, meneer Van Aalst?
1: Ja, Freddy die dacht dat het de Sparks waren. Nou, daar lijkt het wel een beetje op.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar dit is Miracles, inderdaad Anita Garbo. Ja. En ze had verkering met Jeff Lynne in die tijd, heel korte tijd.
0: Ja.
1: En geruchten gaan dat hij in de studio aanwezig was. Dus de,
0: wie?
1: Jeff Lynne.
0: Tijdens dit nummer?
1: Ja.
0: Nou, dit is wel een hele leuke, want het is, we krijgen ook vragen of we niet een keer iets voor de zomerprogrammering, zoals de zomerkettingplaat.
1: Ketting.
0: Volgens mij kwam dat gisteren binnen. Zomerkettingplaat, dus ja. Dat betekent dus, we hebben Miracles nu van Anita Garbo gehoord.
1: Ja.
0: We weten nu inmiddels dat Jeff Lynne bij die opname aanwezig was.
1: Ja.
0: Welke plaat moeten we hierna gaan draaien?
1: Ja, en het lijkt op de Sparks.
0: En dat lijkt op de Sparks.
1: Dus
0: dat
1: ketting,
0: die ketting kan zomaar ja. doorgaan. Geef het even door en zet er even bij. Zomerkettingplaat in het kader van de zomerprogrammering.
1: Zomerprogrammering.
0: Welkom terug bij de tweede gedeelte van de Magic Commissie Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwacht en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En dat gebeurt allemaal onder toeziend oog van onze grote roerganger. Chauffeur met diverse diploma's. De altijd goed gemutste Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: En natuurlijk hier aanwezig schatbewaarder en archivaris meneer Van Aalst. Meneer Van Aalst, heeft u eventueel een paar berichten van reizigers?
1: Ja, Harm en Hein die zijn ingestapt. Want ze waren eigenlijk iets te laat, maar ze zijn naar Lac de Setons geweest.
0: Ach.
1: En het is code rood, dus ze zijn nogal oververhit. Gerrit die is ingestapt in Zweel.
0: Ja.
1: En dan hebben we Ab van Wijngaarden.
0: Ach,
1: die, stuurt, die heeft een singeltje bij zich. Marieke van Jacques Brel en vraagt of dat gedraaid kan worden.
0: Misschien kunnen wij Ab een keertje bellen eventjes. Want
1: ja.
0: Ab, u, kent het, u heeft mij dat verhaal verteld van Ab.
1: Ab die woont in Frankrijk, maar die komt uit Gorinchem.
0: Ja, maar Ab heeft dus een fascinatie voor singeltjes.
1: Ja, en hij verzamelt nog steeds singeltjes.
0: En wat doet hij altijd als wij een singeltje in de bus draaien?
1: Ja, hij gaat het singeltje fotograferen als hij het heeft. Maar hij moet het wel eerst van de zolder halen.
0: Ja, dus hij rent naar zolder. Hij maakt daar een foto van het singeltje, rent weer terug. En dan stuurt hij ons het, en dat heeft hij zojuist ook gedaan.
1: Ja, een mooie foto.
0: Dan nog even Theo, die zegt, ik kwam vorige week bij de fysiotherapeut voor een afspraak een dame achter de balie tegen. En die heette Lydia. Toen moest ik gelijk denken aan Lydia Purple van de Collectors. Lang niet gehoord, is het mogelijk dit nummer te draaien in het kader van de zomerprogrammering. Thanks, groetjes uit Ommelanderwijk.
1: Mooi.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Dan heb ik nog iets anders wat ik even moet afhandelen. En dat heeft met Nelleke te maken, want Nelleke die heeft het even niet makkelijk. Even bellen met Nelleke. Nelleke, als je dit hoort, ik ben het. Als de telefoon overgaat, dan zijn wij het, van de bus.
3: Hallo?
0: Ja, hallo Nelleke. Hoor je mij?
3: Ja, ik hoor je. Maar ik ben hier bij.
0: Sorry, ik hoor jou heel slecht.
3: Oh, nou, ik zal haar schelen. Ik denk wie u bent. Wie bent u?
0: Heb jij de radio aan misschien, Nelleke?
3: Ja.
0: Kan je die heel even wat zachter zetten?
3: Ja.
1: Misschien staat hij op de speaker ook.
3: Nee, ik heb hem nou zachter gezet, ja?
0: Ja, perfect, Nelleke.
3: Wat maar dan hoor ik u niet meer. Sorry.
0: Ja, ik hoor jou, Nelleke.
3: Ja, maar ik hoor u bijna niet meer.
0: Oh.
3: Moet ik even de speaker er wel daarin zetten?
0: Ja, nee, dat kan niet. Maar u hoort mij niet. U hoort mij niet goed door de telefoon?
3: Nee, nu wel.
0: Oké,
3: okay.
0: Nelleke, wat is er aan de hand?
3: Eigenlijk niks meer.
0: Oh, niks meer. Wat was er aan de hand dan?
3: Ja, mijn berichtjes kwamen niet over.
0: Oké, maar nu wel.
3: Ja, geloof ik wel. Tenminste, ik weet niet of het laatste berichtje was wat ik stuurde. Omdat ik pervers had verkeerd gegeven.
0: Ja, ik heb hier het berichtje van jou als laatste binnengekregen over smaak valt niet te twisten. Mijn kinderen noemen mijn muzieksmaak zelfs pervers met een F. Komt daarna weer een berichtje voor jou, zeg je tikfout, pervers
3: met een
0: V.
3: Ja, met een F zeg. Zeker zonnesteek of zo.
0: Maar wat kan ik voor je doen, muzikaal gezien?
3: Het Pasadena Roof Orchestra, maar ik weet niet of jullie die hebben.
0: Nou, dat gaan we zo opzoeken. Ik denk het wel, hoor. We hebben hier heel veel vanmiddag.
3: Home in Pasadena.
0: Ja.
3: Home in Pasadena, dat.
0: Ja. En waarom? En waarom gaan we dat draaien?
3: Ja, nu heb ik, dat is echt een plaatje van 50 jaar geleden, denk ik, als ze niet meer is.
0: Ja.
3: Ja, en dat vind ik af en toe vind ik het heel erg leuk als ik dat hoor, maar je hoort het nooit.
0: Nee, we gaan dit draaien. Ik heb het gevonden, Nelly. Ik hoor Home in Pasadena, de Pasadena Roof Orchestra. En in het kader van de zomerprogrammering is het heel leuk om hier nog 50 jaar terug te gaan in de tijd. Toen was het natuurlijk, waren er ook zomers. Hè?
3: Ja, nou, ja. Ja,
0: Nelke,
3: dat heeft echt met zomer te maken. Dat ik aan het Paterswoldse meer zat en zo. En schif, breuk, leed, dat soort dingen.
0: Ja. Ik kan het niet helemaal verstaan, maar...
3: Ik zei dus, dan was ik aan het Paterswoldse meer. En toen leed ik schifbreuk.
1: Schif.
0: Oh, je leed schifbreuk.
3: Schifbreuk. Ja.
0: Schif. Snapt u het, meneer Van Haal?
1: Schif, doormidden gebroken.
0: Ach,
3: dat niet. Oh. Ik bijna, maar goed. Het is goed gekomen, ik ben er nog.
0: Heel verhaal, maar het hoort allemaal bij Home in Pasadena van de Pasadena Roof Orchestra. In het kader van de zomerprogrammering kan jij ook de plaat aankondigen?
3: Oké. Okay. Oh, nu?
0: Ja.
3: Nou, ik wil heel graag de song van de Pasadena Roof Orchestra horen. Home in Pasadena.
0: Ja, heerlijk. We gaan hem voor je draaien. Dankjewel.
3: Oké, ook bedankt.
0: Maar wel een perverse muziekkeuze heb je, hoor.
3: Ja.
0: Heel goed. Hoi, hoi.
3: Dag.
0: Pervers met een V.

0: Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vijfdimensionale radioreis die niet in woorden is te vatten.
1: Zeg Bies, ik zal je eens iets aardigs vertellen. Een vent in Amsterdam die houdt een taxi aan en dan zeggen ze tegen die taxichauffeur... Zeg, chauffeur, heb je nog plaats voor? Twee kratten pils, drie flessen jenever, anderhalve fles wodka, drie frikandellen speciaal, een halve kip, twee flessen cognac, een paar flesjes pils extra, nog één frikandel en drie kroketten. Ja, zeker, zegt die chauffeur. En die gooit de deur open en die

0: name, Virginia Plain.
1: Ja, Roxy Music, Virginia Plain. En we krijgen een appje binnen van Vivi die zegt... mijn grote dank voor Maarten Biesheuvel... voor dat kleine stukje goudgemalen steengoed. Lieve groet van Vivi. En Piet die zegt... wat een heerlijk zomers nummer uit mijn jeugd. Virginia Plain van Roxy Music uit 1972. Ja, dat vind ik mooi. Dat is, weet je, dit is zomerprogrammering. En draai je deze plaat in de winter, dan is het een winterplaat. En draait in de zomer, dan wordt het een zomerplaat.
2: Ja, en in de lente is het een lenteplaat.
1: Ja, heerlijk is dat, zeg, van dit format. Dus even kijken. Ja, we hebben ongelooflijk veel mogelijkheden, hè, meneer Van Aalst, wat we kunnen doen.
2: Ja, we kunnen alle kanten op eigenlijk. Er liggen veel platen klaar.
1: Ja, want Vincent die komt hier nog met de zomerkettingplaat. Van Anita Carbo naar Anita Meijer. Die Alternative Way.
2: Kan ook, ja. Loopt ook nog door. Twee Anita's, ja.
1: Maar het loopt nu van alle kanten door elkaar. Wat zullen we doen, meneer Van Aalst?
2: Ja, even kijken. Laten we kijken of we misschien Louise kunnen bereiken.
1: Hoe gaan we dat doen? Ogenblikje, hoor. Even iets voor jezelf. Ja, we gaan Louise bellen. Hallo?
3: Hallo, met Louise.
1: Ah, oh, je bent er, dag Louise.
3: Hai, hai.
1: Nou, vertel het allemaal maar.
3: Ja, ik was 13 en ik was zo'n bakvis. Ik woonde in Oud-Delfshaven in Rotterdam.
1: Ja.
3: Dat kan je nog wel horen, hè.
1: Zeker.
3: En ja, en het was de opkomst van die muziek allemaal, van de Beatles en de Stones. En ook Love in Spoonful, de naam alleen al vond ik natuurlijk... helemaal geweldig.
1: Yeah.
3: Met dat nummer Uptown Summer in the City.
1: Yeah, yeah.
3: Wow. Het is zo'n toepasselijk nummer voor nu. Yeah. Want ik steek nu ook de poppetjesmoord hier. Het is zo warm. En ik was toen in die tijd ook een beetje verkikkerd op een buurjongen. Maar ik was natuurlijk 13. Yeah. En hij was al 20 of zo. Nou, en dan dat nummer erbij. En had dan een auto. Nou, hij zag mij natuurlijk helemaal niet staan. Onlangs heb ik gehoord dat hij al overleden is, want ik ben zelf ook al wat ouder. Dus. Maar die tijd, het komt weer helemaal terug zo.
1: Nou, heerlijk. Leuk. Heel eventjes een kleine detailvraagje zo, maar hij was 20, zei je?
3: Ja, en zeker
1: voor,
3: wel.
1: En wat voor een auto had hij?
3: Hij had een Ford Taunus, een rode.
1: Nee! En 12M?
3: Weet ik veel, hij was rood.
1: Hij was een rode Taunus en hoe zag hij eruit?
3: Hij had spierwit haar. Achteraf denk ik, misschien was het wel een albino, die man, weet ik veel. Maar hij had hier spierwit haar en zijn vader had een hengelzaak.
1: Ach nee!
3: Ja, ja, ja. Oh, en we woonden aan de Kolk, het oudste stukje van Delfshaven. Heerlijk, want ik ga er nog steeds naar terug.
1: Ja. Ik heb zoveel informatie. Hij had een rode taunus, hij had spierwit haar, zijn vader had een hengelzaak. En,
3: ja,
1: en zijn moeder, wat deed zijn moeder?
3: Nou, dat was een heel klein, leuk, charmant vrouwtje. Die deed volgens mij niet veel. Maar hij was natuurlijk helemaal leuk, ja. Nee. Hij heette Rob. Oh, als ik er nog aan denk, ja. En dan dat nummer erbij. Uptown Summer in the City. Oh,
1: we gaan die film helemaal afdraaien. Want het nummer komt, dan komen al die beelden op je netvlies.
3: Ja.
1: Laten we dit dan ook draaien als oh, dan Rob die er niet meer is.
3: Nee, dat is wel jammer.
1: En zijn vader en zullen er ook niet meer zijn. Maar in ieder geval, in dit nummer zit nou dat hele verhaal van jou als 13-jarige.
3: Helemaal geweldig, dankjewel.
1: Wil je hem aankondigen?
3: Ik ga hem aankondigen. We gaan nu luisteren naar Love in Spoonful met Uptown Summer in the City.
1: Dankjewel.
3: Doei. Doei.

0: Ik hou van jou.
1: Hallo. Kun je mij even zeggen hoe laat het is?
2: Het is liefdesuur. Alles wordt zo stil.

0: Zo mooi dit. Ja, dit maakt echt niet uit hoor. Winter, zomer, lente. Dit is altijd goed. Hè? De liefde is pas natuurlijk wel bij elk seizoen, hè, meneer Van Aas. Ja,
1: kippenvel, dus in de zomer.
0: Ja, dit is Je bent de liefde. Hadden we ook nog Parijs. Dat is ook geweldig. Ik ken iemand, dat is toevallig mijn vriendin, maar die woonde toen in Canada. En die kreeg geen om heimwee als ze dit nummer hoorden. Dus dat was heel erg leuk. En dan had je die allereerste single van hem. Die heette...
1: Ja.
0: Daar hebben we het net over gehad in de bus. Ben ik nu alweer kwijt.
2: Als je gaat.
0: Ja, dat was toen ik... Toen maakte ik kennis met hem. En toen dacht ik, wat is dit mooi zeg. Nou ja, de rest is geschiedenis, lieve mensen. Je reist met de Magical Mystery Tour hier op NPO Radio 5. Geheel op jouw frequentie. En we rijden zo langzamerhand en nog 24 minuten. En dan komen we bij de eindstreep, zullen we zeggen. En dan zetten we je af bij het Theater van het Sentiment. En wie wacht dan waarschijnlijk in de hal?
1: Ja, dat is Evelien de Bruin.
0: Evelien de Bruin, die staat daar gewoon in de hal te wachten. Wat een fijn idee allemaal. We gaan eens even bellen met... En we hebben het net over gehad, hè? Over Ab.
1: Ab van Wijngaarden.
0: Wil jij met Ab praten?
1: Nou, ik heb hem al...
0: jij kent Ab natuurlijk. Dus, oh ja, dat zou een beetje te dichtbij komen natuurlijk. Ab.
3: Ja.
0: Ja, Ab.
3: Goedemiddag, heren.
0: Hallo, Ab.
3: Ja, hoi, goedemiddag.
0: Ja, meneer Van Aas wil even liever niet met je praten, omdat jullie elkaar te goed kennen en dat zou te dichtbij komen en dan, dan luister je.
3: Ja, ik snap dat wel, we komen uit dezelfde plaats.
0: Ja. Ja. Waren jullie ook vrienden vroeger?
3: Nee, ik ben hem helaas nooit tegengekomen, maar misschien komt dat ooit nog eens een keer.
1: Nee, Ab, die komt uit een wijk, dat noemden wij dan Zandvoort.
3: Klopt.
1: En omdat daar de straten heel lang niet werden gelegd. Maar ik kom uit een andere wijk, dus...
3: Ja, dat weet ik. Ja. Ik weet ook waar u op school hebt gezeten.
0: Ja, maar daar hebben we het verder maar niet over, denk ik. Ja, daar gaan verhalen over. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben, Franse muziek op de achtergrond. Het is zomer in Frankrijk, zo moet je het zien. En we gaan het hebben over Jacques Brel. Want ja, ik vind dat hij veel te weinig gedraaid wordt hier op NPO Radio 5. Vind ik serieus.
3: Geheel met u eens.
0: Ja. Ja, je mag geen nummer kiezen van Jacques Brel. Wat wil je?
3: Mag ik alstublieft van u?
0: Ja.
3: Marieke, waarom? Dat is uit mijn geboortejaar en het wordt Vlaams en Franstalig gezongen.
0: Ja, ja, klopt.
3: Nou, en uiteraard heb ik het singeltje in huis, maar u bekend.
0: Zeker, daar hebben we al een foto van binnen gekregen.
3: Met ezelsoorvrije hoes uit die tijd.
0: Ja, maar dat daar ben jij sterk in, hè? Ezelsvrije ezels. Vrije hoes.
3: Ja, ook dat, maar het huis is... we hebben geen platenkast, we wonen in een platenkast.
1: Ah, ja.
0: Bent u wel eens thuis geweest? Of mag ik dat niet vragen? Bij Ab?
1: Nee.
3: Hij is welkom, hoor.
0: Bent welkom.
3: Meneer Van Aals is welkom.
1: Nou, wie weet.
0: En misschien een keertje gewoon dat we een keer met de bus bij jou stoppen. Ja. Mag dat een keer, Ab?
3: Ja, dat vind ik helemaal goed. Het is een groot parkeerterrein, dus hij kan ook makkelijk draaien.
0: Nou, fantastisch. Ben je klaar, Ab, voor de aankondiging?
3: Jazeker, jongeman.
0: En er mag best een beetje bij van dat we wat meer Jacques Brel moeten draaien.
3: Ja, ik ben volledig met jullie eens dat Jacques Brel te weinig op de radio te horen is. Want hij heeft zoveel moois gemaakt in de Franstalige muziek. Hier is voor u allemaal Marieke, 1961.
0: Dankjewel, Ab.
3: Graag gedaan, man.
4: Ai, Marieke, Marieke, ik heer...

0: Ik denk dat Nelleke dit ook mooi vindt. Life can be hard. Vincent die schrijft, en ik ben het vaak met hem eens. Het hele album is zo mooi en welk nummer ook wordt gedraaid. Het geeft een prettig gevoel, je krijgt tranen in je ogen. Heb ik meerdere malen al gehad. En dankjewel Vincent voor je appje. We gaan, ja, en ik moet wel hier nog even bij zeggen, want ik heb het hier opgeschreven. Vrijdag hadden we Niek Barendse te gast in het gangpad van de bus. En hij bracht een ode aan Harry Bannink. En Niek Barendse, toen vertelde ik dus wat hij allemaal had gedaan. En hij leeft volgens het motto, optimisme is een plicht. En toen dacht ik ook meteen aan Paul McCartney, want die heeft dat als geen ander. Eens even kijken, wat gaan we doen? We hebben nog zoveel mogelijkheden, meneer Van Aalst. Ja. We kunnen nog Lydia Purple hebben nog liggen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een geweldige keuze.
0: Ja, Anita Ward met Ring My Bell heb ik ook nog liggen.
1: Ja, maar misschien moeten we eerst even naar Amsterdam, naar Leen Bommels.
0: Herman Brood heb ik ook nog liggen.
1: Ja,
0: die hebben gisteren natuurlijk ook uitgebreid stil bij gestaan. Alternative Way, ILO kunnen we draaien, Kajak. Nou, goed, maar laten wij gaan naar, waar gaan we heen?
1: Leen Bommels uit Amsterdam.
0: Kent u Leen Bommels al?
1: Nee.
0: Leen?
2: Ja.
0: Ja, hallo Leen.
2: Ja, goeiedag.
0: Wij verheugen ons heel erg op het nummer dat je nu gaat aanvragen.
2: Goed is dat, hè?
0: Ja, hartstikke goed. Ja. Vertel even waarom.
2: Ja, nou, ik heb eigenlijk niet indenken dat er mensen zijn.
0: Ja.
2: Die het een slecht nummer vinden.
0: Dat heb ik ook. Maar toch zullen ze er zijn. Maar dat heb ik ook altijd bij dit nummer. Maar ook bij andere nummers. Dat ik denk, hoe kan iemand dit niet goed vinden? Maar hoe kom je op het nummer nu, vandaag?
2: Ja, nou, ik heb mezelf meer aangevraagd. Ja, het spint een beetje al jaren.
0: Wat?
2: Het spint een beetje al jaren door mijn hoofd heen. Dat nummer.
0: Oké, het spint.
2: Ja, nou ja, spint.
0: Ja, snap ik.
2: Ruim genomen.
0: Ja. Jij woont in Amsterdam, toch, hè?
2: Ja.
0: Waar precies in Amsterdam? Niet precies, maar waar en welke buurt?
2: Jordaan.
0: En je bent een Jordanees ook?
2: Ja.
0: Ah, geweldig nou toch.
2: Geweldig? Met die is dat geweldig, hè?
0: Nou ja, ik vind dat leuk. En ik heb het idee dat het een soort uitstervend ras is.
2: Of dat heb je gelijk niet.
0: Ja. En heb je hele leven in Jordaan gewoond?
2: Ja.
0: En je blijft er ook wonen?
2: Nou ja, ik ben 76, dus ik zou wel moeten.
0: Ja. Maar als je niet zou moeten, waar zou je dan wel ergens anders heen willen?
2: Ja, ik ben te oud om te rijden, maar ik had wel Zuid-Frankrijk willen.
0: Zuid-Frankrijk?
2: Ja, had ik wel gewild.
0: In het kader van de zomerprogrammering is dit het juiste antwoord.
2: Dank u.
0: Nog even heel even, Shirley Sweers, als je het nummer hoort, waar moet je dan aan denken?
2: Ja, er gaat zoveel aan zoveel dingen niet te benoemen.
0: Oké. Wil je het dan wel even fijn aankondigen voor mij?
2: Ja, of ze jodden wij zin. Shirley Sweers, met heel even.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: And once you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man?
1: Dit gaat om merg en been, hè? Overigens, misschien komt hij terug, hè, de merg en beenlijst. We houden je op de hoogte. James Brown met Woman. Meneer Vals, we hebben nog iets liggen. Dat is de zomerkettingplaat.
2: Ja, de zomerkettingplaat. We openden met Anita Garbo. En Freddy die dacht, hey, dat zijn de Sparks. Maar het waren niet de Sparks.
1: Nee.
2: Maar ja, toen dachten we kettingplaat. Ja. En meerdere mensen dachten, nou, laten we van de Sparks iets draaien. En Beat the Clock werd twee keer aangevraagd.
1: Twee keer aangevraagd. Hadden ook ILO kunnen doen. En werd ook aangevraagd.
2: ILO, dus, omdat
1: Jeff Lynne dus een relatie had met haar.
2: Ja.
1: Maar we hebben dus voor Beat the Clock gekozen. Voor de Sparks. Het is een lekker nummer voor die

0: Heerlijke zomers afsluiten.
1: Ja, en René Brouwer zegt, met deze plaat ben ik wel heel blij. Dat is fijn.

Ja, Beat the Clock, Sparks. Ja, René, blij, want we draaiden Kingston. En dat was eigenlijk, kwam hij ermee, maar hij vond het een rotplaat. Maar hier is hij gelukkig mee. En dat is voor ons heel belangrijk. Lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze Magical Mystery Tour. Deze geheel verzorgde geestverruimende bus werd je aangeboden door mijzelf.

0: Radiodrama in twee bedrijven rechtstreeks. Vanuit die rondborstige bonbonnière van het Theater van het Sentiment gaan wij terug naar 12 juli 1970. En de rol van presentator wordt gespeeld door niemand minder dan... Wij zijn dag en nacht bereikbaar via magical@radio5.nl. En wat de reis betreft, tot vrijdag.
1: Tot vrijdag.
2: Tot vrijdag.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Social Deal Beauty Deals, take one and actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Vlees aan tafel, vlees aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers. Aan tafel.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers.
9: Aan tafel.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerhard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerhard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
17: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
18: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
20: Wat lezen met je doet?
1: Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig?

0: Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Volgens het Amerikaanse leger staan troepen klaar om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als reactie op de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. En Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder botste tegen de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar die is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu gelijk.

0: Eén bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als reactie op de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. En Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder botste tegen de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar die is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer, zonnig en wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Theater van het Sentiment.

0: Nou, meezingen mag natuurlijk altijd, hè, met Mango Jerry en In the Summertime.
1: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
0: Een bijzonder goedemiddag in het Zomertheater van het Sentiment. Het is de zomer van 1970. Die weerliefhebbers beschouwen als picobello, zonder al te veel gekke pieken en dalen. Het was een periode met veel zonuren, af en toe wat onweer. En wel opmerkelijk, ook een keertje grondvorst. Nou, op het podium van het Zomertheater vanavond, vanmiddag, geen Antje, maar wel Evelien de Bruin, aangenaam gehuld in een gebloemde broek met wijde pijpen en daarop een rustige top in warm oranje. En die kleding die gaat ook nog verruild worden voor een mooi wielrenpak zometeen. Want ik ga een ritje op de racefiets die je moet hebben maken om ook nog lekker snel te zijn. Verder in dit theater het zomersentimentspel, een muzikale wedstrijd die door jou uitgevochten gaat worden. En het verzoekje vakantieverhalen uit 1970 met ons te delen. En natuurlijk ook heel veel mooie muziek. Pacific Gas and Electric is dit.

0: Are you ready op NPO? Radio 5, Pacific Gas en Electric. Nou, dat komt mooi uit, want ik ben helemaal klaar voor de start. Elke voorstelling deze zomer verlaat ik het theater om te bewegen in of op een vervoermiddel dat in de mode is op dit moment. Dit seizoen van 1970 is dat de revolutionaire racefiets, de Gazelle Champion Mondial. Of is het de Champion? Champion Mondial. Nou, dat kan ik mooi gewoon even gaan vragen. Want naast mij fietst Bas Meulemans. En hij is conservator naoorlogse fietshistorie bij het Velorama Museum in Nijmegen. Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Evelien.
0: Ja, met is het op zijn Engels? Ja, is, ja. Is het op zijn Frans of is het op zijn Engels?
1: Op zijn Frans. Champion Mondial.
0: Ja, toch mooier ook, hè?
1: Zeker.
0: Ja, dat past ook wel bij een racefiets op een of andere manier. Het is een behoorlijk snelle fiets, hè? Ik moet je ook mijn best doen om je bij te houden.
1: Absoluut. Nou, hij kan heel hard, hoor. In de sprint gaat hij zeker 60.
0: Zo.
1: En bergaf bereiken we zeker boven de 90 kilometer per uur.
0: Oh, ik weet niet of ik daar helemaal aan toe ben, zo, tijdens mijn eerste fietsavontuur.
1: Nee, het is vandaag ook te warm, hè?
0: Ja, precies. Moeten we ook een beetje voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
0: Voor de mensen die niet meer weten hoe deze bijzondere fiets eruit is, uitziet, beschrijf hem eens.
1: Ja, nou, het is een hele mooie racefiets. Uitgevoerd dus in een chocoladebruine kleur. Er zitten mooie regenboogstreepjes op. En die verwijzen dus naar het wereldkampioenschap van de Nederlander Harm Ottenbros, die dus in 1969 op een vergelijkbare fiets wereldkampioen werd.
0: Ah, dus het is eigenlijk wel een mooi eerbetoon ook.
1: Absoluut, ja. Hij is gemaakt van lichtgewicht stalen buizen en hij heeft 10 versnellingen. En dat was voor die tijd echt de max.
0: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. En is hij dan ook revolutionair omdat er echte wielrenners wedstrijden mee winnen?
1: Jazeker, ja. He, dus de Gazelle Champion Mondial was de doorbraak van Gazelle als fabrikant van hoogwaardige racefietsen. Mm. Dus voor zowel recreanten als professionals. De fietsen hadden een hele goede lak. Gazelle boden goede garantieafwikkeling. En had ook een groot netwerk van fietsenmakers in Nederland. Nou, niemand zou eigenlijk kunnen voorstellen dat die fiets nog wel heel veel jaren op de markt zou blijven.
0: En gaan mensen er ook mee op vakantie?
1: Ja, zeker. Ja, zo'n racefiets werd niet alleen gebruikt op zondag, maar ook inderdaad op vakantie. Dan bouwden we zelf er een bagagedrager op en dan reden we naar Frankrijk of naar Engeland. En dan onderweg kookten we op onze primusbrander en dan sliepen we in de door vader gemaakte tent.
0: En hoe komt het nou eigenlijk dat die racefiets zo populair aan het worden is?
1: Ja, kijk, inmiddels hebben we dus een vijfdaagse werkweek. We doen minder zwaar werk dan onze grootouders. We roken allemaal en we eten te veel en dan krijgen we buikjes. Dus dan moeten we toch wat gaan bewegen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel lekker voor het lichaam. Dat is,
1: absoluut.
0: Ja, en heeft de populariteit van bijvoorbeeld de Tour de France en Nederlandse wielrenners daar ook nog mee te maken?
1: Ja, ik zei net al, één Nederlander is er wereldkampioen op geworden. En er zouden er nog vele gaan volgen. Het is een, echt een toonbeeld geweest van wat we in Nederland in die tijd konden maken. Ja.
0: En heeft deze fietsen nou ook nog minpunten?
1: Absoluut.
0: Oh.
1: Kijk, tuurlijk. Kijk, in onze tijd, dus 1970, was die fiets top of te veel. Maar kijk, hij is toch wel een beetje zwaar. En als je zo hard bergaf gaat, dan zijn de remmen niet geweldig.
0: Aha.
1: En ook de versnellingen zijn toch wel wat zwaar. Om die bergen op te rijden voordat je ze afgaat. En af en toe krijgen we lekker band.
0: Ik ga dan toch voorzichtig remmen en voorzichtig afstappen. Bedankt Bas Bemelmans voor dit mooie verhaal over die fantastische fiets van het Velorama Museum in Nijmegen. Daar kan je altijd een keer naartoe. Hartelijk dank, fijne middag.
1: Dankjewel, goedemiddag.

0: tijd en naar het verleden. Reis tot 6 uur met ons mee, met Evelien de Bruin.
1: En op de camping is een heleboel bij. Er is een speeltuin bij en een zwembad. En de trampoline kost 60 cent per 5 minuten. Een miniatuurtrein.

0: Wat een energie, hè? Krabby Appleton met Go Back. En daarvoor hoorde je Joe Dassin met L'Amérique.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Deze hele zomer gaan twee muzikale zwaargewichten met elkaar de boksring in, of de confrontatie aan, hoe je het wil noemen. En jij bepaalt de winnaar. En deze voorstelling begeven we ons een beetje op glad ijs. We hebben namelijk iets speciaals. Namelijk twee liedjes van dezelfde legendarische band. Ik heb ze in mijn fietstas gestopt en ik ga ze er nu uithalen en van allebei een fragment laten horen. En dan mag jij gaan kiezen welke van de twee je aan het einde van de voorstelling van dit zomertheater wil horen. Ik heb het over de legendarische band The Beatles. En dit is fragment nummer 1. Of het mag het misschien die andere grote hit worden?

op dit moment staat Let It Be van de Beatles toch een beetje voorop. Maar we hebben natuurlijk nog ruim 1,5 uur te gaan voor het einde van deze voorstelling. Dus je kan ook nog gaan stemmen op Get Back van de Beatles. En dat kan op verschillende manieren. Stuur bijvoorbeeld een app naar de NPO Luister-app en vertel ook waarom je of Get Back of Let It Be wil horen. Want wij zijn altijd benieuwd naar jouw verhalen uit 1970. Maar je kan ook bellen 0800 3000 555. Het is Aram die je dan aan de telefoon krijgt. Maak er een spannende strijd van, zodat wij een eerlijke winnaar zo meteen uit kunnen roepen.

bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist,

0: Wat een diversiteit, muzikaal gezien. In 1970, je hoorde The Fifth Dimension en Save the Country. En daarvoor nog over diversiteit gesproken. Jan Boezeroen met De Fles. Ja, en in een zomer kan natuurlijk heel veel gebeuren. Ik neem je mee en misschien weet je het nog als de dag van gisteren. Maar misschien ben ik ook gewoon je geheugen aan het opfrissen als je al deze verhalen over de zomer van 1970 hoort. Op de Dam in Amsterdam hebben jongeren zich verzameld om te praten over politieke ontwikkelingen. En sommigen die slapen er ook en die worden de Damslapers genoemd. En zij krijgen veel bekijks.
1: Honderden jongelui bevolken bij mooi weer de trappen. Ze komen uit alle hoeken van de wereld. Want Amsterdam is een must geworden voor deze rondtrekkende cosmopolieten. Het fotograferen van dit vredig samenzijn wordt de toerist soms moeilijk gemaakt. Want de jongelui voelen zich daardoor in hun vrijheid geremd. Ze vinden zichzelf geen bezienswaardigheid. Amsterdam is zeer vriendelijk voor de hippies uit de hele wereld, die van het Nationale Monument een soort internationaal vrijheidssymbool hebben gemaakt.
0: Toch is het niet alleen maar gezellig op de Dam. Sommige mensen doen zich voor als damslapers, terwijl ze eigenlijk alleen maar komen rellen. Veel buurtbewoners zijn daar helemaal klaar mee.
2: Ik heb niet tegen de damslapers.
3: Nee.
2: Ik heb niet tegen. Maar het zoutje gespuis niet onder het mom van die damslapers. De boel hier terroriseren, die moeten we een keer eruit timmen. En dat moeten wij als burgers doen. Moeten we niet eens aan de politie overlaten. Dan moeten we, ik ben niks voor burgerwachten en niks voor al die dingen meer. Want heb ik een zwaar hekel aan. Maar dat vind ik, ik ben Amsterdammer met hart en nieren. Maar ik ga me een keertje dat ik Amsterdammer ben. Als op zo'n manier zo Amsterdam uitgebuit wordt.
0: Uiteindelijk heeft de politie ingegrepen en zijn de relschoppers opgepakt en konden de damslapers rustig slapen. Van de hoofdstad naar de havenstad Rotterdam, want daar wordt al dagen gestaakt. Het personeel eist betere werkomstandigheden en voorlopig zijn ze nog niet van plan om te stoppen met staken.
4: Nu zal ik wel ontslagen worden, dat vermoed ik heus wel. Maar dit is een vuil zootje hier.
5: Is er wordt er gewerkt hier?
4: We hebben afgesproken voor die commissie dat ze voor ons 25 gulden schoon eruit zou halen. Zouden we het niet krijgen, dan zouden we doorstaken. En verder niets.
0: Er was ook sportnieuws. Want de voetbalclubs DOS, Velox en USV Elinkwijk zijn gefuseerd tot één club. En dat is dan best wel een grote club meteen, FC Utrecht. En ook internationaal wordt er gevoetbald. Het WK is in Mexico. En Italië neemt het in de finale op tegen Brazilië. Maar heeft het wel lastig hoor, tegen de Zuid-Amerikanen.
6: Mensen met sombrero's die daar het veld in komen. Het is afgelopen. Brazilië is wereldkampioen 1970 voor de derde maal. Voor de derde maal, de Jules Rimet Club gaat definitief naar Brazilië, dames en heren.
0: Want het werd 4-1 voor Brazilië. Op een druilerige regendag gaan mensen in de vakantie naar de bioscoop. De oorlogscomedie MASH draait. En ook de fantastische film Woodstock over het gelijknamige Amerikaanse festival van vorig jaar is nu te zien in de bioscoop. En over Woodstock gesproken, in de zomer van 1970 is er in het Kralingse Bos een Nederlandse variant gehouden. Het driedaags Holland Pop Festival. Toegang voor het hele festijn kost zo'n 40 gulden. En kamperen is gratis. En er zijn boutiquejes, een kunstmarkt, lekkere eetkraampjes en zelfs een crash voor je baby als je die even kwijt wilt. Grote namen als Pink Floyd, Jefferson Airplane en The Birds die treden erop. En verslaggever Ad Schravenlanden die loopt 's ochtends over de camping van het festivalterrein voor een kleine sfeerimpressie.
7: Het kostte je vannacht en vanochtend de grootste moeite om niet op iemands lijf te stappen wanneer je je wilde verplaatsen. Overal, op de gekste plekjes, lagen lieden in slaapzakken, in tenten of in niets zomaar op het gras te pitten. Toen iedereen zo'n beetje wakker was, om 9:00, vroegdag dus, bleef het op het festivalterrein ontzettend rustig en stil. Er was geen muziek, het grote podium was nog leeg. Het grootste deel van de mensen zat voor zijn tent wat rond te kijken of wat te lezen of met kinderen te spelen. Een ander deel van het publiek wandelde door het bosgedeelte en de rest verbleef in de speciaal gebouwde waslokalen om zich te verschonen en de tandjes te poetsen.
0: Wat een schitterend verslag van dit festival. En Mango Jerry bijvoorbeeld, die we eerder al draaiden, waar we de uitzending mee begonnen, die was er ook bij. En dit is Shocking Blue.

Ja, als ik er dan toch ben, dacht Leon Russell, dan maak ik er ook maar echt een extra mooi pianostuk van. Hij kreeg een gastrol bij de Continental Uptight Band, Please Sing a Song for Us. Van het album Burrito Deluxe hoorde je. En daarvoor op NPO Radio 5 Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. En er zijn mensen die geboren zijn in 1974 en die dat advies nooit hebben gehoord. En daarom toch getrouwd zijn met een railroad man. Je luistert naar het zomertheater van het sentiment. En we hebben het net over dat fantastische Holland Pop Festival. Zo één waarvan ik zou willen zeggen, ik wou dat ik erbij was geweest.

0: Woodstock had mij ook zo fantastisch geleken. En dan heb ik iemand aan de telefoon en die was er gewoon bij. Goedemiddag, Joop Smizels.
1: Goedemiddag. Ja, ik was er zeker bij.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ik was 23 toen al.
0: En wij hoorden net in dat verslag... Ad Schavenzander, die zei... ja, er liggen op die camping allemaal bloot mensen gewoon in het gras. Heb jij dat ook allemaal gezien?
1: Ja, daar kijk je ogen uit. Ik denk wel, ik denk wel... Dus, ja, tuurlijk, je had natuurlijk al die film gezien van Woodstock.
0: Ja.
1: Dus dat was er allemaal. Dus het was allemaal een beetje een imitatie op z'n Rotterdamse.
0: Ja, alles kon en alles mocht.
1: Ja, ik kwam erop van, ik hoorde in het begin, het eerste nummer was Mungo Jerry.
0: Ja.
1: En toen, dan moest ik gelijk weer denken, toen hun speelden, je had allemaal eten op van die plastic etensbordjes en bestek allemaal, hè. En toen gingen ze in de summertime spelen en ineens vliegen al die, één begon ermee en begon die bordjes in de lucht te gooien. Dus in een mum van tijd was het één grote regen van allemaal van die witte etensbordjes. Nou joh, dat was zo lachen. Nou ja, en dan zaten we daar lekker en te genieten.
0: Ja, het is...
1: Want ik weet nog, ik kwam van mijn werk en ik was geloof ik jarig. We zouden mijn verjaardag vieren. En toen ging een jongen, kwam de trap af. Ik zeg, Rudy, wat ga jij doen? Ik ga naar het popfestival. Ik zeg, even wachten, dan ga ik mee. En mijn moeder, ja, maar er komen mensen voor je verjaardag. Ik zeg, neem de cadeautjes maar ontvangst. Bedank ze maar. Ik ga naar de... Ja, en dat is allemaal drugs en dat is allemaal... Dag ma, ik ga weg.
0: Ja, de groeten. Ik beloof me te gedragen. Dat heb ik ook wel eens gezegd ergens in het verleden.
1: Ja, zo gaat dat.
0: Ja, wat een mooie herinneringen zeg aan zo'n festival. En dan ben je ook nog groot liefhebber van de Beatles.
1: Ja, ik heb alle LP's van de Beatles.
0: Wow.
1: Als een LP uitkwam, dan kocht ik gelijk de LP.
0: Ja.
1: Dus ik heb alle originele LP's nog van de Beatles.
0: Fantastisch.
1: En ook dat mini-cd'tje met I'm the Walrus erop. Dat met dat klaphoesje, dat originele. En maar heel mijn kamertje puilt uit met originele LP's. Dat als ik iets hoorde, zakgeld een beetje bijwerken.
0: Ja, lekker hè. Daar kan je lekker veel van kopen. Ja, precies. Ja. Dat begrijp ik. Wij hebben de dit of dat vandaag laten gaan over die fantastische legendarische band The Beatles. En de keuze is uit deze... en deze...

0: welke mag het worden, Joop? Want ik denk dat voor jou als Beatles-fan dan nog best wel lastig kiezen is.
1: Nee, dan kies ik toch voor Get Back.
0: Mooi zo. Nou, hij staat genoteerd. Blijf lekker luisteren naar dit zomertheater. En dan hoor je aan het einde van...
1: Ja, ik wil één ding over dat nummer zeggen.
0: Tuurlijk.
1: Get Back. Je hebt een band in Drenthe, die heet Mooi Work.
0: Ja, die ken ik.
1: Hollandse tekst opgemaakt.
0: Oh, dan gaan we een keertje luisteren. Gaan we een keer opzoeken.
1: Opzoeken voor het lachen.
0: Hartstikke leuk. Lachen, daar houden we van. Joop, fijne middag.
1: Dank je wel. Veel plezier jullie verder.
0: En blijf lekker luisteren.
1: Tot de volgende ronde.
0: Tot de volgende keer.

0: Het is ook weer zo'n liedje dat een grote glimlach op mijn gezicht over Ticket to Dizzy Man's Band. En er wordt ondertussen druk gestemd op Let It Be of op Get Back van de Beatles via 0800 3000 555. En ook in de NPO Luister-app is het druk. Een tussenstand. Ja, Let It Be heeft nog een beetje voorsprong hoor. Dus vooral de liefhebbers van Get Back, die moeten echt even hun best gaan doen. En dat telefoonnummer en ook de Luister-app staat ook open voor het volgende.
1: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: Ja, we gaan zo meteen het sentimentele zomerspel spelen. Dat is ietsje anders dan het sentimentspel dat je van ons gewend bent. 1 minuut gaan we je vragen stellen over de zomer van 1970. En als jij dan 6 antwoorden goed hebt, dan maak je wel kans op dat vertrouwde sentimentautootje. Opgeven kan je doen door antwoord te geven op de volgende vraag. Wie hoor je hier?
2: Ja, misschien word ik nooit een toerwinnaar, dat kan ik moeilijk zeggen. Maar ik hoop in 3 of 4 jaar een keer de toer te winnen. Nee, nog niet genoeg ervaring en nog niet genoeg kracht.
0: Nee. Moet ik hem nog een keer laten horen? Ja. Ik denk dat mensen het wel weten, maar toch, voor de zekerheid.
2: Ja, misschien word ik nooit een toerwinnaar, dat kan ik moeilijk zeggen. Maar ik hoop in 3 of 4 jaar een keer de toer te winnen. Nee, nog niet genoeg ervaring en nog niet genoeg kracht.
0: 0800 3000 555. Of via de NPO Luister-app kan je laten weten wie het is. En misschien speel je dan wel mee zometeen. Je gaat luisteren nu naar de Kinks en Lola.
3: I met her in the

0: 70 is het jaar dat hij uitgebracht wordt. Lola van de Kinks. En ik ga een hele voorzichtige voorspelling doen. Namelijk dat over een jaar of 10, 11, vanuit 1970 gerekend, deze plaat in de live versie een gigantische hit wordt in Nederland. Zometeen de tweede acte van het Zomertheater. En daarin ga je een mooie vakantie horen. Uitdagend ook, maar een prachtige bestemming komt dan voorbij.
1: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
2: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social Deal deals die je niet mag missen.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft de politie gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig en wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Theater van het Sentiment. Evelien.

0: Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig en wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Theater van het Sentiment.

The Free was dat met All Right Now. Met toch wel duidelijk te horen een van mijn favoriete instrumenten, de koebel. Toch wel even van genieten hoor. Welkom terug bij de zomer van 1970. Waar behoorlijk veel muziekstromingen geliefd zijn. Alle soorten rock, progressief, glam of hard rock. Maar ook singer-songwriters die zijn behoorlijk populair. Funk en soul wordt op de radio gedraaid. Eigenlijk gewoon een heel mooi jaar om in de spotlight te zetten. In het zomertheater van het sentiment. We halen herinneringen op. Heb jij iets bijzonders meegemaakt in deze zomer? Laat het dan vooral weten via 0800 3000 555. We gaan een spectaculaire reis maken naar een ver buitenland dankzij het reisloket. En we testen je geheugen over 1970 in het zomersentimentspel. En je hebt ook nog de keuze voor de dit of dat. Is het Get Back wat jou betreft dat gedraaid moet worden aan het einde van deze voorstelling of Let It Be? Laat het weten via de NPO Luister-app of aan Aram via de telefoon.

0: En zomaar om een grote glimlach van op de lippen te krijgen. Keep on smiling was dat van James Lloyd. Het sentimentele reisloket is weer geopend, want wij hebben de kassajuffrouw van het theater vrij afgegeven voor de zomer. En deze hele zomer lang deelt een medewerker van een auditief loket handige tips voor de mooiste vakantiebestemmingen. Of, zoals ze zelf zeggen, ons reisbureau staat paraat voor advies op maat.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
2: Goedemiddag Evelien, waar kan ik je mee helpen?
0: Nou, ik hoorde laatst een liedje van Armand op de tandem naar Marokko. Op de tandem naar Marokko.

0: aan je mee.
1: En toen dacht ik, ik wil wel naar Marokko op vakantie in 1970. Heb jij tips?
2: Ja, zeker heb ik tips. Nou, allereerst die tandem, want die zou ik toch maar thuis laten staan. Het is toch ietsje makkelijker om de trein te pakken naar Parijs. Dan ga je met de trein of de bus naar de Spaanse kust. En vanaf daar pak je dan een veerboot naar de Marokkaanse havenstad Tanger. De overtocht zelf, die duurt ongeveer 2 uur. En kost zo'n 300 Spaanse pesetas. Dat is omgerekend zo'n 15 gulden. En je bent vanuit Nederland gezien zo'n 6 dagen onderweg. Een lange reis, maar dat is nog steeds sneller dan met de tandem.
1: Ja, dat lijkt me wel. En het is natuurlijk ook wel bijzonder dat ik dan mijn Spaanse pesetas weer in moet wisselen in Marokko voor een andere munteenheid.
2: Ja, je mag ze inwisselen voor dirhams. Je hebt grote paarse, groene, bruine biljetten. En dat is dan ook meteen de eerste keer dat je kennis maakt met de koning. Want Hassan II, die staat met zijn afbeelding op de voorkant.
1: Is Marokko in 1970 een populaire bestemming? Of ben ik eigenlijk een vreemde eend in de bijt als ik dit wil?
2: Nou ja, eigenlijk wel een beetje. Landen als Spanje en Frankrijk, die zijn in vergelijking veel populairder. En Marokko staat echt nog niet op de kaart als een soort populaire vakantiebestemming. Er zijn ook maar weinig Nederlandse reisbureaus die het aanbieden. En van hotelketens is ook nog niet echt sprake. Het is echt een avontuur. En het trekt momenteel vooral hippies aan. Maar als je dan op die boot zit en om je heen kijkt, dan kun je ook echt wel jongens zien die het hele jaar door in Nederland werken en dan voor de zomer naar Marokko teruggaan. Vorig jaar is namelijk de Nederlandse regering begonnen met de werving van Marokkaanse arbeidsmigranten naar Nederland. En die mensen gaan nu dus weer terug op vakantie naar hun geboorteland.
1: Even herinneren met de familie, dat is natuurlijk ook wel fijn.
2: Ja, zeker.
1: Ja, heel belangrijk om te weten. Marokko in de zomer, is dat niet hartstikke warm?
2: Ja, dat ligt er dus maar net aan waar je naartoe wil gaan. Aan de kust is het in de zomer echt wel goed te doen, 25 tot 28 graden. Maar ja, als je dan richting die steden in het binnenland, zoals Marrakesh en Fes gaat, ja, dan is het echt wel een ander verhaal. Maar wat ik je dan kan aanraden is om vooral lekker in de avond dingen te gaan doen, want dan koelt het echt wel flink af. Tot zo'n 18 tot 22 graden. En dat is wel lekker, toch?
1: Ja, zeker. Dat is een fantastische temperatuur om dingen te gaan bekijken. Marokko is natuurlijk ook islamitisch. Merk ik daar wat van?
2: Ja, het is een redelijk liberale periode in het islamitische geloof. Dus wat je er vooral van merkt is dat er gebedsoproepen zijn vanuit de moskeeën. Maar zeker in de steden dragen vrouwen echt niet allemaal een burka. Op het platteland is het wel echt nog wat traditioneler. Maar als toerist kun je met gemak gewoon normale kleding aandoen waar je jezelf fijn in voelt. En in steden zijn er ook veel plekken om bijvoorbeeld uit te gaan.
1: Ja, en kan ik dan ook gewoon een wijntje drinken?
2: Ja, zeker. Het land produceert veel wijn en bier. Dat is echt nog een spoor van het Franse koloniale verleden. En de bovenlaag van de Marokkaanse bevolking die drinkt zelf ook echt alcohol. Maar dat doen ze wel vooral in de privésfeer. En in het openbaar valt het dus nog erg mee. Wat wel echt leeft is de theecultuur, die ken je misschien wel. De mensen drinken muntthee met heel veel suiker. En die wordt, dat heb je misschien ook wel eens gezien, heel hoog ingeschonken. Goed om te weten is dat het dan een gebruik is om de thee 3 keer aangeboden te krijgen. En volgens het Berbers gezegde heeft ieder glas dan een eigen betekenis. Het eerste is zo zacht als het leven, het tweede zo sterk als de liefde en de derde zo bitter als de dood.
1: Het leven in thee, wat bijzonder zeg.
2: Ja,
1: en dan wil ik natuurlijk ook wel met een goed gevulde maag naar huis. Wat kan ik daar verwachten qua eten?
2: Ja, een echte klassieker is natuurlijk een tagine. Dat is zo'n kegelvormig aardewerken pot. Die ken je misschien wel. En daarin wordt dan groente of vlees heel langzaam gestoofd. Vaak met wat gedroogd fruit erdoorheen. En als je dan op straat loopt, dan ruik je gegarandeerd de meshui. Dat zijn lamsbuiten die op houtskool worden geroosterd. En voor de zoete kauwen zou ik de pastilla willen aanraden. Dat is een zoethartige pastei met kip of met duif, amandelen, kaneel en poedersuiker.
1: Oh, dat klinkt echt heel erg lekker. Ik krijg er meteen zin in.
2: Mooi.
1: En bij een reis naar Marokko hoort natuurlijk ook muziek uit die contreien. Gekozen voor een geboren Marokkaan die naar Frankrijk verhuisde en in het Engels zong.

0: Ook George Baker, Selection, was op vakantie in Gare du Nord. Dat zal Parijs geweest zijn. Midnight hoorde je op NPO Radio 2.
1: Tijd. Of dat. Dit of dat.
0: Ja, dit of dat is toch een behoorlijke strijd aan het worden. Want Get Back van de Beatles kruipt een beetje dichter bij Let It Be. Ik ga zo meteen de fragmenten nog even laten horen. Maar eerst praten met Els. Goedemiddag.
2: Goedendag.
0: 9 jaar in 1970. En hoe zag het leven er toen uit?
2: Ja, speeltuin, hè, gewoon.
0: In een Beatles-jurk?
2: Nee, hoor. Die was van mijn zus.
0: Maar vertel eens, wat is een Beatles-jurk?
2: Ja, wat ik me kan herinneren, was het een gele jurk.
0: Ja.
2: Met portretten van de Beatles erop.
0: Ja, echt? Stonden ze er allemaal op?
2: Ja.
0: Maar die moet ze dan zelf gemaakt hebben, of je moeder?
2: Nee hoor, die is echt gekocht.
0: Wauw. Dus de merchandise, zoals we die nu bijvoorbeeld kennen, die was toen ook al stevig verkocht.
2: Ja, hij was leuk.
0: Ja.
2: Echt, als je echt fan bent en je hebt dat.
0: Ja. Maar jij was eigenlijk niet de fan, hè? Dat was je zus.
2: Ja, die draaide alles van die Beatles.
0: En hoe ging dat dan in huis? Want had zij een platenspeler of...
2: Nou, wij deelden een kamer, dus we hadden samen een kamer.
0: Ja.
2: Dus ja, dan werd er wel eens, echt ruzie gemaakt. Maar de een wilde dit en de ander wilde dat draaien. En dan draaiden ze heel veel Beatles.
0: Ja.
2: Echt.
0: Nou, dat is wel toepasselijk dat we dan onze keuze dit of dat hebben genoemd.
2: Ja, daarom. Dat was ook moeilijk.
0: Ja, ik ga ze allebei nog even laten horen. Of wordt het deze?

0: twee keer Beatles, maar ze gaan wel de strijd met elkaar aan. En Els, wordt het Get Back of wordt het Let It Be wat jou betreft?
1: Let It Be.
0: En waarom?
1: Het klinkt ook zo lekker.
0: Ja, en het is een mooie levenswijsheid, hè? Ik begrijp het wel.
1: Ja, Let It Be, dan kan je ook lekker, ja, wat ik al zei, lekker op dansen of lekker raar doen.
0: Ja? Nou, ja. Dan spreken we af dat als die het wordt, dat je dan even een filmpje stuurt naar ons van je dansen en je raar doen. Nee, hoeft niet hoor. Fantaseer het er wel bij.
1: Jawel. Ja.
0: Nog tot ongeveer 17:50 kan er gestemd worden via de NPO Luister-app. Of via Aram 0800-3000-555. Fijne middag, Els.
1: Jo,
0: dag. Mooie verhalen. En Beatles jurk. Zou wel benieuwd zijn hoe die eruit ziet. Geel met de hoofden van alle Beatles erop. Dit is trouwens Cat Stevens.

0: toch wel mooi om mee te maken. Want ik raak altijd heel geëmotioneerd op een of andere manier door de stem van Cat Stevens. Je hoorde Lady Darbanville. We krijgen ook een berichtje binnen van Nelleke. En die zegt, als ik hem zo hoor, zou die 911 even moeten bellen. Dat kan ook. Ieder gevoel is er één en dat mag er ook zijn. Dit is het Zomertheater. En ja, er wordt heel veel aandacht besteed in de zomer natuurlijk altijd aan de Tour de France. Maar er is ook een grote wielerwedstrijd speciaal voor jongeren gehouden in en rondom het Gelderse dorpje Achterveld. En daar wordt dan etappe na etappe gereden. En de ambitieuze Bart van Est is publieks favoriet. Vlak voor de laatste start krijgt hij nog even een microfoon onder zijn neus geduwd.
1: Je draagt de gele trui.
2: Ja, goed. Ja, alles goed.
1: Haal je het vandaag?
2: Ja, afwachten.
1: Hoe oud ben je?
2: 13 jaar.
1: 13 jaar. Ja. Heb je wel eens moeten afzien?
2: Nee.
1: Nog niet? En moeten bijten?
2: Nee, ook niet.
1: Gaat het makkelijk?
2: Ja.
1: Dus je bent in conditie?
2: Ja, ik wel.
1: Rij je meer wedstrijden?
2: Ja.
1: Heb je al wat eerder gewonnen?
2: Ja, ik heb er 8 net gewonnen.
1: Dit seizoen?
2: Nee, dit seizoen 14.
1: 14?
2: Nou. Voor seizoen 24.
0: Wat een prater is die man, hè? Het is wel mooi. We zouden wel kunnen turven hoeveel keer ja en hoeveel keer nee die zei als antwoord. Fietsen kon die in ieder geval. Je zou denken, als hij zoveel ritten heeft gewonnen, dan komt het wel goed. Nou, misschien vertelt hij nog wel even hoe het is afgelopen.
3: Als een groot, kleurig lint ging het weer verder de polders rond Achterveld door. Bart van Est liet zien dat hij de heerser in deze koers was en dirigeerde het wielerorkest op bekwame wijze. Maar tot een eindsprint wilde deze keizer van Achterveld het niet laten komen. En met een forse demarrage maakte hij zich los uit het peloton. Twee renners wilden hem nog volgen, maar Bart van Est was de sterkste. Met grote voorsprong reed hij dan ook kalm over de eindstreep. Bart van Est, winnaar van de gele trui voor 13-jarigen. De rest van de prijzen werd verdeeld door een fel sprintend peloton.
0: De Tour de France junior in Achterveld. Toch wel bijzonder om te horen. Bart van Est, de winnaar, van harte gefeliciteerd. Muziek nu van een vrouw die toch een mooie stem heeft. Ongelooflijk. Haar naam? Shirley Bassey. Dit is Something.

0: De vrouw die alles theatraal maakt en op wat voor manier ook. Shirley Bassey was dat met Something. En daarmee is deze uitzending van het zomersentiment toch behoorlijk doorspekt met de Beatles. Want zoals je weet hebben de Beatles dit ook uitgebracht. Geschreven door George Harrison.
1: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: Ja, en eigenlijk is deze uitzending ook redelijk doorspekt met de Tour de France. Want daar hebben we het ook redelijk vaak over. En we gaan het sentimentspel spelen met Rina. Rina, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent er geweest.
2: Jij bent er geweest.
0: In 1970.
2: Ja, dat klopt.
0: En hoe is dat om daar dan langs de lijn te staan?
2: Ja, leuk. Dan zie je er eens een keer van dichtbij. Dat is toch wel heel anders dan dat je het op televisie ziet.
0: Ja, maar je moet niet met je ogen knipperen, toch? Want ze gaan keihard.
2: Ja, gaat heel hard. Het zoekt voorbij. Het gaat heel snel.
0: Maar het is natuurlijk wel een hele eer om daarbij te zijn, neem ik aan.
2: Ja, echt.
0: En kwam dat dan doordat je ouders of iets dergelijks dat mooi vonden?
2: Nee, ik was met mijn vriend daar. En Joop Soetemelk heeft daar gewonnen. En mijn vriend destijds, die mocht met hem op het podium staan.
0: Oh. Wauw, hoe kwam dat dan?
2: Ja, hij had gewonnen, Joop Soetemelk. En mijn vriend mocht op het podium bij hem. Dat was een hele belevenis.
0: Maar kenden zij elkaar dan?
2: Nee, hij was gek van Joop Soetemelk.
0: Wat geweldig, zeg.
2: Ja, het was zijn idool. En ja, dat was prachtig.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat een mooie belevenis is dat. En dan... als wij dan de vraag stellen, wie hoor je hier?
3: Ja, misschien word ik nooit een tourwinnaar. Dat kan ik moeilijk zeggen. Maar ik hoop in 3 of 4 jaar een keer de tour te winnen.
2: Ja, dat is Joop.
3: Nee, nog niet genoeg ervaring en nog niet genoeg kracht.
0: Ja, dan weet jij natuurlijk wel wie dat is, Rina. Inderdaad.
2: Ja, dat is Joop.
0: Ja. We gaan dankzij jouw goede antwoord ook het sentimentspel met je spelen.
2: Oké.
0: Okay. Hartstikke leuk. Zal ik nog even uitleggen hoe het werkt?
2: Ja, doe maar even.
0: 1 minuut lang krijg je een hele rits aan vragen over de zomer van 1970. En als je de uitzending een beetje hebt gevolgd, dan moet het al goed komen. Om te winnen moet je er minimaal 6 goed hebben. Maar dat moet lukken, denk ik, hè? Het enige is dat je snel moet zien te antwoorden en pas roept als je het niet weet. Ga niet twijfelen. Ik ga zo meteen de zoomer starten. Dan loopt de klok en dan ga ik ook de eerste vraag stellen. Maar eerst nog, ben je er klaar voor?
2: Ja hoor, laat me komen.
0: Dan gaan we nu beginnen. Op welke plek eindigde Joop Soetemelk in de Tour de France in 1970?
2: Ja, op 1.
0: Is er sprake van grondvorst geweest in de zomer van 1970, ja of nee?
2: Nee.
0: Waar werd het driedaagse Holland Popfestival gehouden?
2: In België.
0: Treedt Pink Floyd op dit festival?
2: Ja.
0: Op welk Amerikaans festival is Holland Popfestival gebaseerd?
2: Pas.
0: Naar welk land wil Armand het liefst op vakantie met het tandem?
2: Dat weet ik, maar...
0: Ik ben er net geweest. Ja.
2: Marokko.
0: Hoe worden de betrokken jongeren genoemd die in Amsterdam op straat slapen?
2: Nog een keer?
0: Hoe worden de betrokken jongeren genoemd die in Amsterdam op straat slapen?
2: Oh, ja. Pas.
0: Is FC Utrecht, ik stel de vraag af, een gefuseerde voetbalclub, ja of nee?
2: Nee.
0: Ik ga heel diep ademen en ik ga je ook een klein beetje teleurstellen, want je hebt maar 2 vragen goed, Rina.
2: Dat is niet veel.
0: Dat is niet veel, maar ik vond het wel heel erg leuk dat je meegespeeld hebt. Zal ik nog even de antwoorden met je doornemen?
2: Ja, is goed hoor.
0: Joop Soetemelk eindigde op de 2e plek in de Tour de France. De eeuwige 2e.
2: Oké,
0: in 1970. Was een beetje sprake van grondvorst in de zomer van 1970. Dat was niet helemaal normaal, maar wel gebeurd. Het Holland Popfestival werd gehouden in Kralingen. Pink Floyd had je goed. Het was Woodstock waar het op gebaseerd was. En de damslapers waren de jongeren die in Amsterdam op straat sliepen.
2: Ach ja.
0: En FC Utrecht was wel een gefuseerde club. Dus ja, maar gelukkig kan je erom lachen.
2: En ik vond het leuk om mee te doen.
0: Hartstikke goed. En je kan natuurlijk gewoon nog een keer een poging wagen als je het antwoord op de eerste vraag goed weet. Rina, ik wens je een fijne middag.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag.

0: De muzikale schilderijen van Roger Whittaker die beginnen beroemd te worden in 1970. Je hoorde I Don't Believe in If Anymore. En daarvoor John Phillips met MSMISSI PPI, oftewel Mississippi, in de zomer van 1970. Een bijzonder grote hit in Amerika, maar ook een beetje aanbeland in Nederland. Aan de telefoon heb ik Jacques. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met de voetjes in het water zitten we even met z'n tweeën. En we gaan praten over muziek.
1: Juist.
0: Ja, want de stembussen die gaan bijna dicht. En het is een behoorlijk spannende strijd tussen twee platen van de Beatles. Let It Be en Get Back. Get Back krabbelt en krabbelt maar dichterbij. En ook jij stemt op Get Back.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, en waarom is dat?
1: Nou, ik moet wel vooraf zeggen, het is een hele moeilijke keuze om te kiezen tussen die twee.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk kies ik toch voor Get Back. Waarom? Omdat het mooi ritme is, mooie basgitaar erin, mooi intro en een lekker aanstekelijk nummer.
0: Nou, we gaan zo meteen horen welke het geworden is. Ik ga eerst nog muziek draaien van Neil Young en The Crazy Horse.
1: Goed.
0: Ontzettend bedankt voor het stemmen en een fijne middag.
1: Ik ben benieuwd straks.
0: Tot zo meteen.
1: Joep.

0: zo lekker geroken hebben, dat meisje. De Cinnamon Girl. Naar kaneel ruikend natuurlijk Neil Young en de Crazy Horse. NPO Radio 5 is waar je naar luistert. En we gaan een uitslag bekendmaken.
1: Dit of dat.
0: De strijd is gestreden.
1: Dit of dat.
0: En het ging tussen Get Back van de Beatles en tussen Let It Be van de Beatles. Er is heel erg veel gestemd. En er kan maar één de winnaar zijn. De ander, die ligt knock-out. En dat is geworden Get Back. Dus de grote winnaar van vandaag is Let It Be van de Beatles. Ja, de knock-out, die was voor Get Back. Niet schrikken. Geniet van deze mooie single.

0: winnaar van dit of dat Let It Be van de Beatles natuurlijk. En wat een leuk spel is het dan toch eigenlijk zo aan het worden. Zo'n battle tussen twee verschillende liedjes. En we verzinnen eigenlijk ieder zomertheater ook een ander thema. Dus in dit geval was het tussen twee bands. En gisteren hadden we het tussen meisjesnamen. Het kan iedere keer wat anders zijn. En daarom nodig ik je ook van harte uit om te blijven luisteren naar het zomertheater van Het Sentiment. Want vandaag 1970 is afgerond, maar we blijven op reis. En volgende week zijn we er weer. En dan reizen wij door naar het jaar 1966. Ga jij ook mee op reis dan? Ik denk het wel, hè. We gaan dan ook weer een vakantiebestemming aandoen en een dit of dat aan je voorleggen. Zometeen is hier Volgspot Joy Wilkens te gast over de voorstelling Little Big Things. En ik maak een diepe buiging voor je en zeg tot de volgende.
1: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO en CRV.
3: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het Omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden. En de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkingsregisters en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er iets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Het is zijn 3e etappezege in de Tour in zijn carrière. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Volgspot. Heilco Span.

Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor theater en muziek van de Lage Landen. Vorig jaar zomer schitterde ze al in de musical Hadestown, die door het theaterinitiatief Broadway in Carré naar Amsterdam werd gebracht. Ze won voor haar rol een musical award en later zou ze de rol van Persephone ook 2 maanden lang gaan spelen op het Londense West End. En nu staat ze in de nieuwste productie van Broadway in Carré, The Little Big Things, een van oorsprong Britse musical over een jonge rugbyspeler die na een duik in zee verlamd raakt en zijn leven noodgedwongen een nieuwe richting moet geven. Nou, de rol van zijn moeder wordt gespeeld door Joy Wilkins en zij is straks bij mij te gast. En verder in Volkspot vanavond onder meer een uniek filmarchief van het leven op Schiermonnikoog. Ben Kramer, die jazzy vertolkingen brengt van Nederlandstalige evergreens. En natuurlijk ons spel, raad bij naam.
1: Volkspot.

0: Lenny Koer, de troubadour. En misschien heb je het gelezen, de gitaar waarop ze dat nummer componeerde, die heeft ze gegeven aan een heel trouwe fan. Ik kan me voorstellen dat je daar blij mee bent. Als je fan bent van Lenny Koer en je hebt die bijzondere gitaar, ja, dat is me toch wel wat. Straks, ik zei het al, hoor je ook Ben Kramer hier in Volkspot. Hij was ooit bij ons te gast op het Volkspot Live podium en toen zong hij Nederlandstalige jazz, maar wel liedjes die heel herkenbaar zijn.
1: Een beetje

0: kleeft. En vanavond kozen we voor I Do, I Do, I Do.
1: Gespot door Span.
0: Een tijdje terug liet ik je al kennis maken met het liedje Polaroid van het nieuwe Nederlandse trio B. Drie meiden, Bobby, Annika en Jentel, vandaar ook hun bandnaam. Een beetje zoals Agnetha, Björn, Benny en Anni-Friet ooit samen ABBA vormden dus. Ze maken samen muziek op het snijvlak van folk, country en pop. En vooral in hun samenzang vind ik ze echt prachtig harmonieus klinken. En ze doen me dan een beetje denken aan O'Gene in hun beginjaren. Nou, onlangs presenteerden ze in Paradiso in Amsterdam hun eerste EP, Find Us By The Bay. En in het titelliedje bezingen ze eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van hun band. Hoe ze elkaar vonden in hun gezamenlijke liefde voor met name countrymuziek. Luister naar By The Bay.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik hou van het leven. Ik hou van mensen. En ik hou van mensen blij maken.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Ik las die tekst en ik vond het meteen zo ontzettend leuk.

0: Simon & Garfunkel, Homeward Bound. Een dorpsfeest, een lintjesregen, een storm op het strand of gewoon een oude, maar bekende dorpsgenoot op de fiets. Oud-Afro-cameraman Dick Cole legde na zijn pensioen ruim 30 jaar lang het dagelijks leven op Schiermonnikoog vast. En zijn enorme filmcollectie is nu na een digitaliseringsproject van 9 jaar door het Fries Filmarchief voor iedereen toegankelijk. Het zijn niet alleen hele mooie beelden die je ziet van een eiland, maar het is ook een tijdscapsule vol met mensen, tradities en herinneringen die anders verloren waren gegaan. Coördinator van het Fries Filmarchief is Jurjen Ensing. Jurjen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie hebben er 9 jaar over gedaan om al dat materiaal van Dick Cole te archiveren. Was het zoveel?
1: Ja, dat was echt immens. Het is de grootste particuliere collectie die wij ooit binnen hebben gekregen op het archief.
0: Zo. En om hoeveel uur materiaal gaat het dan bij benadering?
1: Nou, het zijn 600 films die we hebben gedigitaliseerd, waarvan 450 nu online. Het exacte aantal uren, dat weet ik niet. Maar ik denk dat je de hele zomer wel ernaar kan kijken, zonder dat je een moment verveelt.
0: Ja, geweldig zeg dat jullie dat gekregen hebben. Want hoe is dat op jullie pad gekomen? Want het was in principe gewoon een privécollectie.
1: Dat klopt, ja. Het is eigenlijk vrij toevallig ook dat die collectie kregen. We waren in 2015 met een groot digitaliseringsproject gestart. Een van de pijlers was het Waddengebied. Dus ik had een leuke klus. Ik mocht langs alle Waddeneilanden, alle musea, historische verenigingen.
0: Heerlijk, en dan steeds een nachtje blijven slapen natuurlijk.
1: Ja, dan meerdere keren per jaar even kijken natuurlijk. Ja. Maar op Schiermonnikoog had ik ook een afspraak met die historische vereniging. En toen kwam ook de weduwe van Dick, Lina Kool. Die kwam langs, die ontmoette ik toen voor het eerst. En die zei, nou, mijn man die heeft ook al wat gefilmd. Misschien kun je even kijken. Nou, je moet een beetje nagaan. Bij de meeste musea krijgen wij max 200 films binnen. Dus ik dacht, nou, een particulier, dat zal 10 films zijn. Ik zei, nou, ik heb wel een tas mee, die neem ik wel mee.
0: Ja.
1: En ik kwam daar op zijn werkkamer, oude werkkamer. En nou, ze films in alle kasten, overal lagen mastertapes. Het was, een schatkamer.
0: Ja, geweldig. Hoe vaak ben je op en neer gegaan naar Schiermonnikoog om die hele collectie in Friesland te krijgen, in Leeuwarden te krijgen?
1: Ja, nou, wel 2 keer per jaar sinds 2017 en soms ook wel 3 keer per jaar. We hebben heel wat collega's zijn meegeweest. We hebben heel wat stagiaires al afgesleept om die collectie goed te beschrijven.
0: Geweldig.
1: Vrijwilligers die ermee bezig zijn geweest om de metadatering op orde te maken. Dus ja, het is het hele archief die kent het fenomeen van de Cole-collectie.
0: Ja, de Cole-collectie. Het draait allemaal om Schiermonnikoog door de jaren heen. Zie je als je naar die films kijkt ook een Schiermonnikoog dat eigenlijk niet meer bestaat?
1: Ja, nou, heel veel mensen natuurlijk die er al niet meer zijn. Ik denk dat het vooral ook mooi is om te zien hoe dat eiland gelijk is gebleven. Zo'n kleine gemeenschap die heel hecht is en ook veel dingen samen doet. Ik denk dat vooral wel mooi is om dat door die verschillende decennia te zien.
0: Ja, en hoe zie je dat dan? Hoe zie je dat zo'n eiland eigenlijk niet zoveel verandert door de jaren heen?
1: Nou, een mooi voorbeeld is jazzband La Vida. Die hebben wij eind jaren 70, jaren 80. En op een gegeven moment dan zien we ze in de jaren 10 zien we ze weer terug. Dezelfde mannen die weer mooi jazz spelen in het hotel. En dat soort dingen die terugkomen. Heel veel theater. Op de Bonnefoy is een mooi fenomeen op Schiermonnikoog geweest. Mooie theatervoorstellingen. En dat hebben ze nog steeds. Heel veel cultuur, heel veel dingen samen doen. Dus ik denk dat vind ik vooral heel bijzonder aan deze collectie.
0: Ja, het is ook een soort landje op zich als je dat zo vertelt. Met eigen tradities, met eigen gewoontes, met eigen, nou, je zegt het al, festivals en bandjes die echt jarenlang steeds maar weer blijven optreden. Dus je leert dat landje Schiermonnikoog ook goed kennen.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook zo mooi. We hebben ook nog heel goed contact met de weduwe van Dick, Lina. Die luistert nu volgens mij ook mee, als het goed is. En zij gaf ook heel mooi aan nu deze collectie online. Dus dat ze heel veel reacties ook van mensen krijgen. Van, oh, ik heb mijn oma weer gezien.
0: Ja.
1: Die al een tijd geleden is overleden. Die zag ik weer op die films. Dus het is voor die gemeenschap zelf natuurlijk ook een schatkamer om zo je gemeenschap meerdere decennia te kunnen terugvinden.
0: Ja, dat is echt een kostbare schat die jullie inderdaad op deze manier weer beschikbaar maken. Ook voor de inwoners van Schiermonnikoog. Nou was Dick Cole, ik zei het al, cameraman bij de AVRO. Een man van de wereld, veel gezien, veel mensen ontmoet. Waarom koos hij na zijn pensioen juist voor Schiermonnikoog? Want met alle respect, het is gewoon heel rustig op Schiermonnikoog. Het is niet een heel dynamisch eiland wat dat betreft.
1: Nou, dat was iets dat contrast, dat heeft ons ook altijd wel geïnteresseerd. Lina Kool, zijn vrouw, die heeft er al meerdere keren wat over verteld. Ze kwamen daar al sinds de jaren 70 op vakantie.
0: Oh ja.
1: En ze hebben daar, ze waren al, in de gemeenschap, ze kenden al heel veel mensen. En toen kwam er, volgens mij vlak voor Dick zijn pensioen, kwam er een huis te koop te staan. En toen zijn ze ervoor gegaan. Ik denk van, we gaan ons hier zetten.
0: En had zijn weduwe gedacht dat Dick zou blijven filmen? Of had ze stiekem gehoopt dat hij de camera op het vasteland achter zou laten?
1: Ja, volgens mij had zij wel iets van, kunnen we eindelijk dingen samen doen. Want hij was AVO-cameraman, dus hij is de hele wereld over geweest. Ja. Televisie heeft hij, soms dan was hij zo 6 weken weg. Dus hij dacht, nu zitten we op Schiermonnikoog, gaan we lekker samen het strand op. Gaan we s'avonds borrelen, maar Dick die nam de camera op de schouder. Nou, en zo heeft het hele eiland hem ook gekend. Er wordt wel eens gegrapt van als Dick zijn camera niet mee had, dat hij gewoon anoniem het eiland op kon. Want dan herkende niemand hem.
0: Nee. En zijn weduwe die heeft iets minder borrels op het strand gedronken dan waar ze op gehoopt had, zo te horen.
1: Ja, volgens mij is dat uiteindelijk ook wel goed gekomen. Ik heb wel gehoord dat als Dick dan overdag aan het filmen was, dat ze altijd nog einde van de middag rond een uurtje of 4, 5 samen een momentje konden vinden om voor een mooie huis te zitten en daar lekker een borreltje te doen.
0: Ah, gelukkig. Dat stelt me dan weer gerust. Die collectie is dus vanaf nu voor iedereen online beschikbaar via het Fries Filmarchief. Je beschreef al een paar beelden waarop je mooi kon zien hoe zo'n eiland zich ontwikkelt en dat eigenlijk dezelfde mensen steeds de hoofdrolspelers blijven door de jaren heen. Maar is er nou één filmfragment uit al die uren film die jij hebt verwerkt waar jij bijzonder van onder de indruk bent? Jurjen?
1: Uit die 450 films om daar één fragment. Het is allemaal heel mooi. Maar één dingetje die ik zelf wel heel bijzonder vind, is een film die gaat over de taalroute. En daarin is een heel jong meisje te zien. Volgens mij een jaartje of 8, 9. En die in het Schiermonnikoogs een gedicht voordraagt. Dus dan zie je ook heel mooi van die taal en die cultuur, hoe belangrijk dat is voor dat eiland.
0: Ja,
1: dus echt, dat vond ik zelf een hele mooie.
0: Echt een fragment wat ook weer een ander licht laat schijnen op dat kleine waddeneiland Schiermonnikoog. Dat nu in een groot project is vastgelegd. Allemaal dus beschikbaar via het Fries Filmarchief. En de conservator en coördinator daar is Jurjen Ensing. Jurjen, dankjewel en tot een andere keer.
1: Dankjewel, fijne avond.
0: Jij ook. Dag.

dansten op de golven van onze eigen Noordzee dankzij Van Dijkhout. En daarna bezochten we de zee in Italië dankzij Adriano Celentano, Azzurro. Ja, op dit moment is het North Sea Jazz Festival in Ahoy in Rotterdam in volle gang. Het is de laatste avond van de inmiddels 50ste editie in successie. En het is ook de 20ste keer dat het festival in Rotterdam plaatsvindt. Ja, en daar gaan we graag op aansluiten vanavond in Volkspot met een optreden op het Volkspot podium van Ben Kramer. Want ook hij liet zich ooit verleiden door de jazz, en dat op zijn album De Andere Kant uit 2005. Daarop zong hij Nederlandstalige klassiekers, maar dan in een jazzy bewerking. En dat deed hij ook live bij ons in Volkspot. Luister mee, zou ik zeggen, naar Ben Kramer.

En we gaan door met een heel totaal ander liedje. Een liedje van een songfestival, het Eurovisie Songfestival uit 1959. Een lied wat u misschien allemaal nog wel kent van Teddy Scholte. Een beetje, heel goed. En dat gaan we alleen maar doen met Gully Goodmanson achter de bas. Gully.

0: Ja, muziek om goede zin van te krijgen. Loggins en Messina, My Music.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: Onze redacteur en vanavond ook mijn regisseur. Zij had toen de cryptische omschrijvingen gemaakt. Voor vanavond heeft ze die ook gemaakt. Gisteren vonden mensen het moeilijk. Ja, was het te moeilijk.
1: Ach.
0: Hoe schat je dat voor vanavond in?
1: Nou, dit is toch te doen?
0: Het is te doen?
1: Denk ik wel, ja.
0: En als nou toch weer te moeilijk lijkt te zijn, dan ga ik je gewoon een extra aanwijzing vragen.
1: Ja, dat is goed. Dan verzin ik er nog eentje.
0: Je bent er zelf bij.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Dit is de eerste die je voor ons hebt voorbereid. Ja. Papa leerde mij accordeon spelen. Mm-hmm. Dus we denken nu meteen aan mensen die accordeon spelen en die daarmee optraden. Papa leerde mij accordeon spelen. Bel Sanne, want ze is ook ons kritisch jurylid. Als je denkt te weten om wie het gaat, 0800-3000-555. Of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp. En wie weet ben jij dan die Volspot fietslampjes. Papa leerde mij accordeon spelen. Welke naam zoeken wij van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen?
2: Raad.
3: Mijn naam.
2: Mijn

Ja, 1975 was een goed songfestivaljaar. Want niet alleen won Dingedong van Tietjin, maar ook dit prachtige liedje werd er gezongen daar in Stockholm door de Franse Nicole Rieu. Et bonjour à toi l'artiste. Uiteindelijk zou ze vierde worden, maar het blijft een schitterend lied. Ja, ik gaf je één aanwijzing in Raad Mijn Naam. Papa leerde mij accordeon spelen. En de inzendingen stromen binnen, dat is leuk om te merken. Michel denkt aan John Woodhouse. Ja, de beroemde accordeonist. Met die eeuwige glimlach, weet ik nog. Dat hoorde altijd wel een beetje bij accordeonspelers. De kermisklanten, die hadden ook altijd zo'n enorme glimlach op hun gezicht. Dat is kennelijk een instrument waar je heel blij van wordt. Sander en Tineke Hartman, denken alle twee aan René Vroger. Want die heeft gitaar, die heeft accordeon leren spelen van zijn vader. Volgens mij heette die Bolle Jan, als ik me niet vergis. Alias Hidding wordt genoemd van de Time Bandits. En wat ik ook een leuke vind, Margriet Eshuis. Die heeft ook accordeon leren spelen van haar vader. Later natuurlijk gelauwerd popartiesten geworden, maar de basis lag voor haar op die accordeon. Toch zoeken we deze mensen allemaal niet, hoe rijk hun carrières ook zijn en zijn geweest. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. Men vroeg zich vaak af of ik nou echt zo ben of niet. Men vroeg zich vaak af of ik nou echt zo ben of niet. Wie zoeken we? Combineer dat dus met papa leerde mij accordeon spelen. Wie zoeken we? Bel Sanne 0800-3555 of laat weten welke naam jij geraden hebt via de NPO Luister app en maak kans op de Volspot fietslampjes.

Mike Oldfield samen met Maggie Reilly to France. Straks in het volgende uur van Volkspot is mijn gastactrice Joy Wielkens. Misschien ken je haar nog als Nora uit de vorige cast van de tv-serie Dertigers. Of je zag haar vorig jaar misschien wel schitteren in de musical Hadestown in Carré in Amsterdam. En die rol die zou ze later ook nog gaan spelen op het Londense West End. Nou, nu is ze opnieuw te zien in een internationale musicalproductie. The Little Big Things, ook te zien deze zomer in Carré in Amsterdam. En daarover komt ze zo dadelijk vertellen. Ze zit nu, als het goed is, in de auto van de matinee-voorstelling op weg naar de Volkspot-studio. Joy Wielkens, straks dus de gast in Volkspot. Tot zo.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, maar in het noorden eerst nog bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgspot.

0: Ja, we begonnen dit uur met een heerlijk nummer van Elvis Presley. Natuurlijk uit de Evergreen Top 1000 van Radio 5, Such a Night.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Raad mijn naam.
0: Ja, ik gaf je twee aanwijzingen vanavond tot nu toe in Raad Mijn Naam. Op zoek naar die ene artiest of theatermaker uit de Lage Landen. Papa leerde mij accordeon spelen. En men vroeg zich vaak af of ik nou echt zo ben of niet. Er komen mooie suggesties binnen. Corrie van Gorp bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk iemand die grosseerde in de prachtigste typetjes. En Tom Manders. Die grosseerde niet in typetjes, maar die maakte het figuur Doris natuurlijk wereldberoemd hier in Nederland. Ik begrijp het heel goed dat jullie die naam doorgeven, maar ook Corrie en Tom zijn niet de mensen die we zoeken. Dus ik heb nog een laatste aanwijzing vanavond in Raad Mijn Naam, en die luidt: ik heb mezelf uitgeroepen tot de stem van Europa. Ik heb mezelf uitgeroepen tot de stem van Europa. Ik denk zomaar dat je het nu best wel zou kunnen weten. Als dat zo is, dan bel je Sanne 0800-3555 of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: Tracy Quattro en Chris Norman, de zanger van Smokey, het uit een stamlen in.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Ja, die naam die moest je vanavond raden op basis van 3 aanwijzingen die Sanne voor je had gemaakt. Papa leerde mij accordeon spelen. Men vroeg zich vaak af of ik nou echt zo ben of niet. En de laatste, ik heb mezelf uitgeroepen tot de stem van Europa. Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
3: Hi Heilko, met Sabrina.
0: Dag Sabrina, goedenavond.
3: Hi.
0: Bij welke aanwijzing dacht je, ik denk zomaar dat ik het weet?
3: Nou, eigenlijk eerst bij de eerste aanwijzing. Toen dacht ik aan Stef Bos.
0: Ja, omdat, hoezo Stef Bos?
3: Nou, Stef Bos speelt ook accordeon en het woordje papa. Ja, Stef Bos heeft natuurlijk het nummer papa.
0: Ja, goed bedacht, ja.
3: Ja, maar bij de derde aanwijzing, ja, ik moest het wel een beetje opzoeken, sorry. Dacht ik, ik ga het gewoon even opzoeken. En dan dacht ik ook eigenlijk meteen aan Eddie Walli.
0: Eddie Walli, zeg je?
3: Ja.
0: Dat is helemaal goed, Sabrina.
3: Nou, wat leuk.
0: Van harte gefeliciteerd. Maar je moest het even opzoeken. Wist je wie het was, Eddie Walli?
3: Ja, nou, toen ik het uiteindelijk zag die naam, toen dacht ik, ja, natuurlijk. Weet je, volgens mij, hij kwam uit Vlaming, hè?
0: Ja, ja, klopt. Hij kwam uit Zelzaten. Hij groeide op in Zelzaten. En zijn vader Henry, die leerde hem daar inderdaad accordeon spelen. En daar was hij ook, daar is zijn carrière ook begonnen. En iedereen dacht altijd, is dat nou een spel wat die man speelt? Of is hij nou echt zo? Wat denk jij?
3: Ik denk dat hij echt zo was.
0: Echt een beetje zo'n charmeur. Ja, en ook best een beetje zelfverzekerd. Als je jezelf de stem van Europa noemt, nou ja, dan heb je geen gebrek aan zelfvertrouwen, toch?
3: Nee, precies, daarom, ja.
0: Ja, echt een kleurrijke man. Hij zou vandaag trouwens 94 zijn geworden.
3: Oh,
0: dus bij die gelegenheid vonden we het wel mooi om hem even in het zonnetje te zetten. Is het ook iemand waarvan je denkt, ik zou wel eens wat meer van hem willen weten, ik zou wel eens iets meer van hem willen horen? Ben je wat nieuwsgierig naar hem geraakt nu?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, weet je, ik weet niet of ik het me goed kan herinneren, hoor. Want ik heb hem natuurlijk wel eens voorbij zien komen op foto's of televisie, weet je wel.
0: Ja.
3: Hij had toch ook altijd een hoed op?
0: Ja, zeker. Ja, een hele grote hoed. Ja, dat klopt.
3: Ja.
0: Ja, precies. En hij had van die glitterjasjes en zo. En
3: dan speelde hij ook samen. Nu weet ik het helemaal weer. Ja, precies. Ik zie hem wel.

0: voor me nu.
1: En hij trad op met zijn dochters altijd. Ja, het was, ja, hij had eigen dancing. Het was een hele bijzondere Vlaming.
0: Ja.
1: In Nederland was hij wat minder bekend. Des te knapper, Sabrina, dat jij de goede namen weet te raden. We stuurden je met alle liefde de Vospot fietslampjes. Dankjewel voor het meedoen.
0: Ja, leuk. Graag gedaan.
1: En voor al die mensen die denken, Eddie Wally, wie is dat nou? Nou, zo klinkt die stem van Europa. Dank

0: uitzeil zaten. Eddie Wally, Sherry. Ja, vorig jaar zomer schitterde mijn gast van vanavond al in de musical Hadestown, die door het theaterinitiatief Broadway in Carré naar Amsterdam werd gebracht. Ze won voor haar rol een musical award en later zou ze de rol van Persephone ook 2 maanden lang gaan spelen op het Londense West End. En nu staat ze in de nieuwste productie van Broadway in Carré, The Little Big Things, een van oorsprong Britse musical over een jonge rugbyspeler die na een duik in zee verlamd raakt en zijn leven noodgedwongen een nieuwe richting moet geven. En de rol van zijn moeder, Fran, wordt gespeeld door mijn gast Joy Wilkins. Een actrice die ik helemaal in het hart heb gesloten dankzij haar vertolking van Nora in de eerste reeks van de tv-serie Dertigers. Toen was je ook al eens bij ons te gast. Nu opnieuw vanwege echt een prachtige en ook heel belangrijke musical. Joy, fijn dat je het bent.
1: Dank je wel.
0: Van harte welkom. Linea Recta uit Carré, waar jullie een matinee-voorstelling hebben gespeeld. De derde in 1 weekend. Hoe is het met je?
1: Nou, ik voel me, wat ik net zei, overreden door een tractor. Maar voor de rest gaat het goed.
0: Is het een zware voorstelling om te spelen?
1: Nee, het is geen zware voorstelling, maar... Nou, het is ook geen lichte voorstelling overigens. Maar het is wel, ja, 6 shows in de week. Fit blijven. Het is voor mij in ieder geval ook best een emotionele rol.
0: Wat maakt de rol emotioneel?
1: Nou, ik speel de moeder van Henry. Dus ik speel een moeder die het overkomt dat haar zoon een heftig ongeluk krijgt. En eigenlijk ja, helemaal moet resetten in wie haar zoon is. En als familie moet dealen met dat haar zoon vanaf nu ja, een beperking heeft.
0: Ja.
1: En dat maakt veel los bij haar en bij de rest van de familie. En natuurlijk ook bij Henry zelf.
0: Ja, en dat is een rol waar je makkelijk in kunt inleven.
1: Nou, niet makkelijk. Ik heb zelf geen kinderen. Maar ik kan me wel voorstellen dat zoiets ernstigs gebeurt bij iemand die je dierbaar is.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: dat lijkt me heel ingrijpend.
0: Ja, wat ik ook zo mooi vind aan de manier waarop jij die rol vertolkt, is dat je aan de ene kant een moeder ziet die als een soort leeuw voor haar zoon vecht.
1: Ja.
0: Op alle fronten.

0: Maar die ook in gevecht moet met zichzelf. Want die zoon, die gaat, of hij nou beperkt is of niet, uiteindelijk gewoon zijn eigen weg.
1: Ja.
0: Wordt gewoon een volwassen man. En dat proces van loslaten, daar ontkomt ook deze moeder niet aan. En dat snijvlak tussen vechten voor je kind en dat kind moeten loslaten, dat geeft je zo mooi vorm, vind ik.
1: Nou, dankjewel. Een groot compliment.
0: Ja, dat vind ik echt heel, heel mooi om te zien. Het is ook een musical die totaal anders is als Hades Town. Hè? Mochten mensen denken, oh, het is een beetje dezelfde sfeer. Nee, het is een totaal andere sfeer. Hades Town was natuurlijk eerder een soort mythologisch sprookje. Ja. Dit is een rauwe voorstelling die zich in het nu afspeelt. Internationale cast weer. Daar heb je je weg echt wel in gevonden, hè, volgens mij.
1: In de internationale cast? Ja. Nou, ik hoop dat een weg is die zich zal blijven voortzetten. Ik heb natuurlijk dat nu vorig jaar in Carré gedaan. En nu eigenlijk doet Carré dat weer en ben ik er ook weer bij. En dat is eigenlijk altijd heel bijzonder om met acteurs van over de grens te werken. En te zien wat hun kijk is op dit vak. Ja.
0: Wat zie je qua verschil? Want je werkt nu met name Britse en Ierse acteurs en ook Nederlandse acteurs.
1: Ja,
0: overigens.
1: En nog een Vlaming ook. Ja.
0: Ook nog.
1: Ook nog een ook Vlaming, nog. Ja.
0: Maar laten we even over de Noordzee kijken. Zijn er grote verschillen in de manier waarop zo'n voorstelling wordt aangevlogen tussen Engeland bijvoorbeeld en Nederland?
1: Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe het daar is. Maar ik vind de acteurs die hierheen komen, dat gaat eigenlijk heel smooth. Ik weet eigenlijk niet of zij dat heel anders ervaren. Maar ik ervaar vanuit hun geen obstakels. Of dat ze het heel vreemd vinden hoe wij repeteren of doen.
0: Nee,
1: het is natuurlijk, het verschil is ook dat het in het Engels is. Dus het is ook in hun moedertaal. Dus ze vinden soms wel dat wij raar Engels praten.
0: Ja? Krijg je wel eens kritiek?
1: Ja, we hebben toch wel een Nederlandse tongval. En die moet eruit.
0: Ja.
1: Dus daar hoor je wel eens wat over. Maar het is voor hun, denk ik, nieuwer dan voor ons, want zij komen natuurlijk naar Nederland.
0: Ja.
1: En ik kijk gewoon met veel bewondering naar hoe zij zo snel adapten. Want ze zijn niet alleen hier voor de show, maar ze wonen hier natuurlijk ook voor een aantal maanden. En ze pakken dat bijzonder goed op.
0: Ja. Ja. Adapten, aanpassen, dat is misschien wel het sleutelwoord als het gaat om deze musical. Hè? Een musical gebaseerd trouwens op een waar gebeurd verhaal.
1: Ja.
0: Op een boek van Henry Fraser, inderdaad. Een jonge rugbyspeler die verlamd raakt en dan een nieuwe toekomst voor zichzelf moet zien te bouwen. Uiteindelijk wordt hij een heel succesvol mondschilder. Dat is het verhaal in principe van de musical. Maar die musical is eigenlijk op heel veel fronten enorm inclusief.
1: Ja.
0: Want de hoofdrolspeler, Ed Larkin,
1: ja.
0: Is een man die ook speelt in een rolstoel. Omdat hij zelf ook in een rolstoel zit. Hij heeft van jongs af aan een beperking. En hij speelt die rol met zoveel overgave en met zoveel joie de vivre, dat hij echt dat verhaal nog eens extra aanzet, vind ik. Maar tegelijkertijd is die musical op alle fronten een pleidooi voor inclusiviteit.
1: Zeker, dat maakt. Kijk, het is een pleidooi alleen binnen het verhaal. Dus binnen het verhaal van het accepteren van een kind wat een beperking krijgt of in een rolstoel terechtkomt. Maar om dat dan ook te laten spelen door werkelijk professionele, en ik zeg professioneel er expliciet bij, echt volwaardige professionele acteurs met een beperking, is wel iets wat je eigenlijk nauwelijks ziet. Laat staan in een hoofdrol. Dus dat het podium in Carré gevuld is met, nou, ik geloof dat er nu 4 spelers zijn in een rolstoel, waarvan Ed Larkin dus in de lead. En nog een paar hele grote andere mooie rollen, ook gespeeld door mensen met een disability.
0: Ja, wat ik ook een prachtige rol vind.
1: En dat is echt baanbrekend eigenlijk, ja.
0: Ja, want een rol die mij ook heel erg aangreep is die, in positieve zin hoor, aangreep. Ik moest enorm om lachen ook, maar ook de kracht die zij uitstraalt is de rol van Agnes, de fysiotherapeut, die uiteindelijk dan die Henry daar weer probeert bovenop te helpen.
1: Ja.
0: En kansen bieden om met een veranderend lichaam om te kunnen gaan.
1: Ja.
0: Die rol wordt gespeeld door een jonge Nederlandse actrice met een groeibeperking. Dat
1: hele
0: is ook zo'n geweldige actrice.
1: Ja, ze is een geweldige actrice, ja.
0: Hoe heet ze ook alweer?
1: Tessa Jonge-Poering.
0: Ik had nog niet van haar gehoord, maar je ziet daar zoveel speelplezier.
1: Enorm.
0: Ook.
1: En ze is gewoon onwijs goed. Ze zit volgens mij ook nu in het seizoen van Dag en Nacht.
0: Oh, die tv-serie van de AVRO. Oh ja, AVRO Tros, ja.
1: Maar ja, zoals Tessa, ik ken niet veel acteurs in Nederland. Ik weet ook

0: niet over de grens eigenlijk acteurs op dit niveau met een groeistoornis
1: ja,
0: noem je
1: ja,
0: dat.
1: Ja.
0: En dat zij, ja, dat ze dat staat te doen. Ik bedoel, ze is gewoon geschoold. Ze is gewoon in Arnhem is naar de toneelschool gegaan. En ze is steengoed. En dat zie je ook.
1: Ja, en deze voorstelling biedt een podium aan al deze acteurs. Eigenlijk is het vrij jammer, te zacht uitgedrukt, vreemd dat deze mensen juist in zo'n voorstelling dan een kans krijgen en niet toch het moeilijker zullen hebben om in andere voorstellingen gecast te worden. Nee. Want die Ed Larkin, die speelt ook al jaren toneel in Engeland. En zijn eerste rol, grote hoofdrol, was een rol in deze productie in Londen vorig jaar. Dus het is ook best triest.
0: Nou ja, je hoopt dat het uiteindelijk deuren opent. En je hoopt dat het een entree is om uiteindelijk de boodschap af te geven dat het dus kan.
1: Ja.
0: En dat er helemaal geen verschil hoeft te zijn. En dat een Ed Larkin nu in dit geval in deze voorstelling speelt, maar in any other voorstelling kan spelen.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: En in die zin, dat vind ik er mooi aan, is die voorstelling ook wel een tikkie activistisch.
0: Enorm activistisch, niet een tikkie. Enorm. En het feit dat Carré zich daar sterk voor heeft gemaakt. Het activisme staat echt niet los van het verhaal.
1: Nee.
0: En het bijna dwangmatig acteurs, professionele acteurs met een disability op het toneel zetten is activisme op zich.
1: Ja.
0: En vind ik prachtig om te zien. En dus niet met het idee van, oh, wat schattig dat zij ook meedoen. Nee, ze spelen de hoofdrol en dat doen ze ontzettend goed.
1: Ja, en dat zouden ze in whatever andere productie ook kunnen doen.
0: Ja, waarom niet?
1: Nee. Wat ik dan het mooiste bewijs vind van het feit dat dit idee echt werkt, is natuurlijk als je net in die voorstelling stapt als publiek, dan zie je het. Dan zie je, denk je, hé, een acteur in een rolstoel, hé, een acteur met een beenprothese. Dat zie je, tuurlijk.
0: Ja.
1: En daar let je ook even op. Maar na een kwartier ben je mee met het verhaal?
0: Ja.
1: Ben je mee met de personages? Het ene personage vind je sympathiek, het andere wat minder. Maakt niet uit wat, maar hoe ze eruit zien, hoe ze zich voortbewegen, het maakt echt helemaal niks meer uit.
0: Nee.
1: En dat is misschien wel het mooiste compliment wat je aan de makers van die productie kunt geven, denk ik.
0: Zeker, zeker. Ik bedoel, ik denk uiteindelijk dat een doel van het activisme natuurlijk is dat we de disabled mensen als, want dat is nu helaas nog niet zo, als volwaardige burgers gaan zien. En dus ook binnen de cultuursector. En zij zijn gewoon ook acteurs.
1: Ja.
0: En zouden ook mee moeten dingen voor alle hoofdrollen die er zijn.
1: Ja, want waarom kan Romeo niet in een rolstoel zitten?
0: Why?
1: Ja, of waarom kan Julia geen beenprothese hebben?
0: Nou, exact.
1: Dat is het idee achter deze voorstelling. We hebben een kleine impressie van de Nederlandse cast. We mogen een minuutje laten horen.
0: Oh,
1: anders dan krijgen we allemaal juristen achter ons aan omdat we de rechte afspraken schenden. Klein fragmentje uit jullie uitvoering van The Little Big Things.
2: It's the little big things that stay on my mind. It's the little

0: Met uit Little Big Things, de musical die nog tot 16 augustus te zien is in Carré in Amsterdam. Met Joy Wilkins in de rol van de moeder van hoofdrolspeler Henry Fraser. De man die verlamd raakt en in een rolstoel terechtkomt. En vanuit daaruit zijn leven weer moet zien op te bouwen. We hadden het even over jouw rol, Joy. Een vrouw die dus ook dat kantelpunt heel erg meemaakt. Want natuurlijk, Henry moet zijn leven opnieuw opbouwen. Maar ja. De moeder, jij, had ook heel andere verwachtingen van hoe die jongen zou opgroeien. Die moet zich ook aanpassen.
1: Ja, volgens mij zegt Henry op een gegeven moment ook in de eerste acte, zegt hij van, niet alleen ik ben veranderd, maar wij zijn allemaal veranderd.
0: Ja.
1: Want ook jouw verwachtingen van wie ik was, wat ik zou worden, daar moet iedereen zich nu, ja, dat moet je herzien. En je moet opnieuw gaan nadenken, wie is mijn zoon? Je moet gaan accepteren dat je zoon een beperking heeft. Wat houdt dat eigenlijk in? Komt daar komt verdriet bij kijken, maar misschien ook wel iets als schaamte. En daar schaam je je dan misschien weer over, dat je dat voelt.
0: Ja, ja.
1: Dat zijn allemaal processen die niet zo vanzelfsprekend zijn. Want ja, niemand gaat ervan uit dat je kind van 17 op vakantie gaat en terugkomt met een dwarslezen.
0: Nee, omdat hij een duik in zee heeft genomen en zijn hoofd heeft gestoten. Of gestoten. Ja, hij is met zijn hoofd op een zandbank terechtgekomen. Ja. Dat verhaal, dat breng jij heel invoelend, vind ik. Je geeft dat ook op een heel geloofwaardige manier mee. Denk je dan ook aan eigen kantelpunten in je leven als je die rol speelt?
1: Nou ja, goed, we hebben allemaal onze ups en downs gekend. En niet om een vergelijking te maken met de mensen met een beperking in deze voorstelling. Maar soms heb je natuurlijk ook een beperking die niet zo zichtbaar is.
0: En waar mag ik dan aan denken?
1: Ja, dat is privé. Maar je kan dus ook een beperking hebben waar wat niet zo zichtbaar is.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Wat daardoor komen al die thema's ook bij mij soms best hard aan, zonder dat iemand verder weet of aan jou ziet dat je soms ook met dingen struggelt. Ja,
0: ja, en daar put jij ook moed uit. En daar
1: nou, niet omdat per
0: je
1: se moed,
0: nou, want je bent er wel. Ik bedoel, als ik zie hoe mooi jouw carrière verloopt, heb je dat wel een plek weten te geven. En heb je wel die toekomst weer weten vorm te geven. Ondanks het feit.
1: Ik kan me soms wel herkennen in. En dat is echt. Ik bedoel, mijn beperking is niet te vergelijken. Laat ik dat echt gelijk voorop stellen met iemand die in een rolstoel terechtkomt of misschien geboren wordt met een beperking en daar zijn hele leven mee moet dealen. Maar een soort van iets moeten overkomen waar je niet per se om gevraagd hebt, dat kan ik wel herkennen, ja.
0: Ja, en dat kun je ook gebruiken tussen aanhalingstekens bij het vormgeven van die rol.
1: Ja, omdat die woorden heel waar bij je aankomen. Die klinken niet als verzonnen.
0: Nee.
1: Denk je, ja, die tekst heb ik in mijn eigen leven ook wel eens tegen mezelf gezegd, of ik heb andere mensen dat tegen mij horen zeggen.
0: Ja, die herken ik wel.
1: Ja.
0: Ja. We gaan luisteren naar een lied wat jij zingt in de voorstelling. We hebben nog geen opname van jouw performance.
1: Jammer.
0: Wel van jouw Engelse collega, Lindsay Hatley. Zo heet zij. Het heet 1-17. En in dat lied is de moeder eigenlijk het leven van haar zoon aan het overdenken. En ze kijkt terug en kijkt ook vooruit. En langzaam hoor je ook iets van wanhoop in dat lied slapen. Ja. Het is een prachtig lied. Jij zingt het ook mooi. Ik hoop dat we dat ooit nog een keer kunnen laten horen. Maar dit is de uitvoering voor jouw Engelse collega Lindsay Hatley.

0: Fraser. Mrs. Fraser. Your son needs you now. More than ever.
1: That's my son. That's my son. That's my son.
0: You can see him now. Whatever this is, we're going to get through it. Together. This is very difficult. We're getting him home. We're getting him home.
2: 1 to 17, de musical The Little Big Things, hier gezongen door Lindsay Hatley. En in Amsterdam wordt de rol van de moeder van hoofdfiguur Henry Fraser gespeeld door Joy Wilkins. En zij is vanavond mijn gast in Volkspot. Joy, je bent wel een beetje met 1-0 achterstand met deze productie begonnen. Want je zou samenspelen met Edwin Jonker, met wie je vorig jaar ook in Hadestown samenspeelde. Ja. Hij zou de vader van Henry spelen. Maar na een paar voorstellingen raakte hij geblesseerd. En werd er een Ierse acteur ingevlogen, Liam Tobin. Ik kan me voorstellen dat dat als actrice best lastig is. Je bent elkaar ingespeeld en ineens moet je met iemand anders geloofwaardig die chemie voor het voetlicht brengen.
3: Ja, nou, met Liam had ik al gerepeteerd, want Liam was de officiële cover van Edwin.
2: Oh, je kende hem
3: ja,
2: al.
3: Dus ja, dus hij was er vanaf het begin van het proces bij, want iedereen heeft natuurlijk The Show Must Go On altijd een cover. Dus Liam was zijn cover, maar had natuurlijk ook niet verwacht dat hij
2: zo snel al zo zou snel moeten spelen.
3: En vervolgens altijd op zou zijn. Want Edwin heeft 2 try-outs gespeeld, als ik het goed zeg. En toen raakte hij geblesseerd. Ja, dat was wel even schakelen. Want je hebt natuurlijk lang met iemand gerepeteerd. En ineens, ja, dan wordt het een beetje een

0: Ja, dan gaat het meer over de show redden. En ik bedoel, Liam doet dat echt fantastisch. Maar je moet natuurlijk wel weer even aan elkaar wennen. En je weet ook niet wanneer hij terugkomt. Je weet niet of het tijdelijk is. Dus er gebeurt heel veel op zo'n moment.
1: Ja, is het dan ook zo dat je eigenlijk al repeterend de eerste voorstellingen speelt, als het ware? Dat je uiteindelijk tijdens de voorstellingen pas toe kan groeien naar het niveau waar je eigenlijk al eerder had willen zijn?
0: Wel op het niveau dat je vertrouwd raakt met elkaar. Kijk, de covers gaan natuurlijk wel vaker op, maar soms is dat dan gaan ze één keer op omdat iemand een keer ziek is of een keer niet kan.
1: Maar niet al na twee keer meestal.
0: Nee, en vervolgens tot nu toe eigenlijk heb ik altijd alles met Liam gespeeld. Dus het voelt heel raar om 6 weken met één iemand te repeteren. En kijk, acteurs geven je hele andere dingen. Liam is een fantastisch acteur, maar heel anders dan Edwin Jonker.
1: Ja, Edwin is een beetje een stoere man en Liam is een wat kleinere man, een beetje kalend.
0: Allebei hele goede acteurs. Maar
1: een andere persoonlijkheid.
0: Ja, dus je interactie is anders, je vindt andere dingen met elkaar. Dus ja, je moet eigenlijk een soort van die harde schijf wissen en heel snel een nieuwe harde schijf vullen. En dat vraagt wel veel, ja.
1: En die schijf is nu gevuld?
0: Of die schijf is nu
1: dat
0: gevuld.
1: Is dat proces nog steeds gaande?
0: Nou ja, je blijft als acteurs denk ik altijd zoeken naar wat je elkaar geeft. Het is niet, ik vind het althans niet leuk als elke dag hetzelfde is.
1: Nee.
0: Maar het zal natuurlijk wel raar worden als Edwin weer terugkomt als hij hersteld is. En dan krijg je gewoon weer een heel compleet ander iemand.
1: Ja, ja, en jij moet in dat hoofd van jou steeds maar weer schakelen.
0: Ja, en alle andere acteurs.
1: En alle andere, ja, tuurlijk. Nee, dat is waar. Maar met jou is natuurlijk die chemie het sterkst als echtpaar daar op het podium. Edwin ken je ook uit Hadestown. Ik zei het al, je speelde toen de minnaar van de koning van de onderwereld.
0: De minnaar?
1: Nee, dat was de vrouw van.
0: Ja.
1: Oh, dus we waren echt getrouwd.
0: Zij waren echt, ik was niet de minnares.
1: Oh, neem me niet kwalijk. De vrouw van Hedes.
0: Ja, Hedes speelde jij?
1: Ja, wel geschaakt. Ja, daar heb je het al. He? Gedwongen huwelijk. Nee, Persephone, die rol speelde jij in Hadestown. En je bent al meer dan 20 jaar bezig in theater, in de film- en tv-wereld. Maar het lijkt wel alsof veel mensen het zo zien dat je vorig jaar pas echt bent doorgebroken. Dankzij Hadestown. Ervaar je dat zelf ook zo dat mensen ineens je nu zien staan waar dat vroeger misschien meer een strijd was?
0: Naast, ze zien me nu wel ineens meer staan, maar wel in een specifiek genre. Dus
1: musical.
0: Ja, wat ik zelf niet had kunnen bedenken, dat ik ineens een musical award.
1: Voor die rol van Persephone.
0: Voor de rol van Persephone. Dat ik ooit in mijn leven een musical award zou winnen. Dus ineens kennen mensen mij, maar staan ze ook nog wel versteld, omdat ze denken, ik kende jou van Dertigers. Terwijl eigenlijk voor mij was Dertigers ook vrij ongewoon, want ik kom uit het muziektheater en toneel. En toen werd ik ineens bekend door een tv-serie. En nu zeggen mensen van de tv ineens, kan je dan ook zingen? Terwijl ik denk, ik ben eigenlijk opgeleid als kleinkunstenaar.
1: Ja, je hebt de kleinkunstacademie gedaan.
0: En ben
1: precies.
0: Eigenlijk terug bij een oude liefde. En nu zit
1: Je hebt wel in The Lion King gespeeld. Helemaal in het begin van je carrière
0: zeker,
1: in Hamburg.
0: Ja. Dus ik speel nu ineens in een musical en nu vergaar ik een soort bekendheid door iets wat ik zelf ook niet had verwacht.
1: Nee, dat is op zich wel bijzonder natuurlijk. Die musical award, die verraste je al. Hoe verrassend moet het dan zijn als je een telefoontje krijgt van West End in Londen? Ja. Van wil je hem hier komen spelen, die rol? Knijp je dan 10 keer in je arm van, is dit wel echt waar?
0: Ja, ik dacht echt dat het een prank was. Nee, dat meen ik serieus, want dat bedenk je niet. Iedereen droomt het wel een keer. Maar als het dan echt gebeurt, dan denk je, wat? Ja, ik was helemaal in de war.
1: Helemaal in de war. En heb je ook getwijfeld van, ga ik dat wel doen? En wil
0: Tuurlijk,
1: ik wel?
0: Want ik had een contract bij Harry Potter. Dus ik dacht eigenlijk in eerste instantie ook, zal je net zien, krijg je zo'n aanbieding en dan kan je niet.
1: Ja.
0: Dat is echt typisch mijn leven.
1: Ja.
0: Zo altijd naast schieten.
1: Net die grote kans weer moeten laten lopen. Ja.
0: Al die grote rollen gaan aan mijn neus voorbij. Ja. Terwijl Harry Potter was natuurlijk ook al een hele grote rol. Maar West End was, dat is gewoon een ander level.
1: Ja, en zo klonk je daar op West End. In jouw rol als Persephone, de vrouw van Hades. Geschaakt, maar desalniettemin.

0: Joy Wilkins op West End in Londen. Smaakt het naar meer?
1: Nou, ik moet eerst even zeggen dat het zo bizar is om dit nu te horen, aangezien ik dus nu in een Little Big Thing zit, waar de rollen Persephone en Fran Fraser liggen zo ver uit elkaar.
0: De queen of the underground fest, de bezorgde moeder.
1: Maar
0: dat
1: echt,
0: is,
1: en een Amerikaans accent en een Brits accent. Het is allemaal heel different. Maar Londen smaakt zeker naar meer. Ik heb een fantastische tijd gehad. En ik heb ook wel mezelf verbaasd. En dat smaakt misschien naar meer. Dat je denkt, ik had niet gedacht dat ik in staat was om dit te doen. Kijk, je kan gevraagd worden. En laten we eerlijk zijn, dan denk je, leuk dat ze me vragen, maar kan ik dit wel?
0: Ja, je twijfelt dan toch aan jezelf. Ja,
1: en dan sta je daar 8 shows in de week op West End en je doet niet onder. En dan denk je, blijkbaar kan ik dit dus?
0: Dus eigenlijk had je dat zelfvertrouwen helemaal nog niet.
1: Ik dacht echt, ik ga het natuurlijk doen, maar ik weet niet of ik dit kan. Ik bedoel, ik kom niet uit de musical. Ik ben niet een doorgewinterde musicalactrice die al 20 jaar 8 shows in de week.
0: Je bent geen Pia Douwes, zou ik zeggen. Nee.
1: Ik bedoel, zelfs die 8 shows in de week heb ik in The Lion King gedaan. Nou, dat was inmiddels 20 jaar geleden. Vorig jaar in Amsterdam deed ik er 6 in de week. En ik dacht, ik ga het maar zien. Maar ik weet het niet. En I prove myself dat ik het kon.
0: Is dat misschien wel het belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Van ik kan dit, ik kan meer dan ik zelf denk.
1: Ja, ik heb wel heel veel zelfvertrouwen gekregen door dat. Ook omdat, kijk, West End is niet meer questionable, snap je? Het is gewoon de theater Champions League van Europa.
0: Ja.
1: En als je daar overeind blijft, dat is geen kattenpis. En ik was wel heel trots toen ik terugkwam en dacht, dat heb ik wel echt heel goed gedaan. En het gaf me ook, het opende ook, misschien fantaseer ik gewoon heel klein en droom ik heel klein. Maar het heeft wel een luikje geopend naar, oh, dat zou dus ook kunnen. En ik vond Londen een fantastische stad. Ja, het maakt heel moe, want het is gewoon
0: prikkels overal.
1: On steroid de hele tijd. Maar wauw.
0: Ah, het heeft een luikje geopend. Misschien kan dat ook. En je zelfvertrouwen is groter geworden. Wil dat dan ook zeggen dat je voor een kritischer zal zijn op de rollen die je aanvaardt?
1: Ja, ik ben wel sinds ik, en dat heeft ook denk ik met leeftijd te maken. Ik ben 46. Ik zit nu langer dan 20 jaar in het vak. 23 jaar. Op een gegeven moment is niet alles meer leuk. En wil je ook niet meer, moet het, je wil ergens komen met wat je doet. En je wil blijven groeien. Dus je wil geen herhaling van zetten. En zoiets als wat je in Londen voelt, dat je aan het begin denkt, ik weet niet of ik het kan. En 2 maanden later denk je ook blijkbaar, ik kan het. Dat is toch het soort rollen die je nu aan wil nemen, die eigenlijk net te hoog gegrepen zijn, waarvan je denkt, dan moet ik echt aan de bak.
0: Dus eigenlijk zijn de leukste rollen nu de rollen waarvan je denkt, ik weet niet of ik dit kan. En als je dat bewijst, dat je het wel kunt, dan kun je weer een stap verder zetten.
1: Nou ja, dat was ook met, ik hoorde dit nummer. Dat was eigenlijk de reden waarom ik The Little Big Things ging doen. Ik hoorde dit 1 to 17,
0: duurde
1: nummer. En ik dacht, nou Joy, als je dat voor elkaar krijgt, dan ben ik trots op je.
0: Dat was de uitdaging.
1: Daarom wilde ik die rol spelen, want het is gewoon een boek, dat nummer.
0: Ja, zeker. En al die emoties komen voorbij. En toen bleek dat je dat aankon, ben je nu dus eigenlijk alweer klaar voor een volgende stap?
1: Nou, ik moet zeggen dat mijn agenda, dat zeg ik nu ook hard op de radio, helemaal leeg is.
0: Maar dat dus is gek. Heb je dat zelf gekozen of niet?
1: Nou, ik weet het niet. Het schijnt zo te zijn dat als je een prijs wint en 2 maanden in Londen bent geweest, dat dan niemand je meer weet te vinden. Of mensen vinden je ineens arrogant. Wat ook heel vreemd is. Omdat je ook soms tegen dingen zegt, ja, dat past niet meer helemaal bij mij. Ik heb ook wel tegen dingen nee gezegd. Maar ik word ook ineens bijna niet meer gebeld.
0: Dat is raar.
1: Ja, heel bizar.
0: Maakt je dat nerveus? Maakt je zorgen?
1: Nou, je moet echt weten, ik zit 23 jaar in het vak en ik heb altijd werk gehad en meestal vaak dubbel. Dus dan overlapte dingen en dan moest ik dingen combineren. Dus dit is wel heel, sorry, hooikoorts.
0: Ja, gezondheid.
1: Dus dit is wel vrij uitzonderlijk. En ik zou er stress van moeten krijgen, maar eigenlijk denk ik, misschien schept het ruimte om ook eens serieus na te gaan denken over welke kant wil je dan op? Want blijkbaar wil je dus niet meer alles doen. Maar wat wil je dan wel? En hoe ga je dat bereiken? En dat is een ingewikkeldere weg, denk ik. En misschien moet je daar de tijd voor nemen om die route goed uit te stippelen.
0: Dus misschien is zo'n lege agenda een blessing in disguise.
1: Zo probeer ik het te zien, ja.
0: Ja. We gaan luisteren naar jou in een heel andere hoedanigheid. Want vorig jaar nog won jij de Willem Wilmingprijs. De prijs voor het jaarlijkse beste kinderlied. Met een lied over Kitty Kottie. Op een tekst van Jurriaan van Dongen. En dit lied vind ik ook heel erg staan. Voor waar jij je voor inzet in het theater. Laten we er eerst even naar gaan luisteren. Kitty Kottie, dit is Joy Wilkins.

0: Het winnende lied als het gaat om de competitie om de Willem Wilmingprijs. Het winnende lied van vorig jaar, Kitty Kottie, gezongen door Joy Wilkins. Eigenlijk Kitty Kottie een beetje uitgelegd voor het jonge publiek van het Klokhuis. Ja. Je hoort hier je strijdbaarheid. En daarom zei ik ook, dit past heel goed, vind ik ook, bij een lijn in jouw carrière. Je hebt heel veel voorstellingen gespeeld, ook geïnitieerd voor een deel, waarin inclusiviteit een rol speelt. Nu speel je daar ook weer in zo'n voorstelling. Nu gaat het dan om mensen met een beperking. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een voorstelling gemaakt over de laatste avond van Martin Luther King. Met een aantal zwarte vrouwen heb je Dear Winnie gespeeld over Winnie Mandela. Ja, maar
1: heb je t-shirt vooraan toevallig
0: vandaag. Ja, ik zie het. Dear Winnie, ja, je hebt het eigenlijk. Ik zag het nog niet. Ja, dat klopt. Bij het NNT, bij het Noord-Nederlands Toneel, inderdaad, eertijds. Echt iconen, hè? Iconen van kleur. Waarom heb je dat altijd zo belangrijk gevonden om ook je daarvoor in te zetten als het gaat om inclusiviteit?
1: Omdat ik een zwarte actrice ben in het theater en culturele landschap van Nederland, waar inclusiviteit en diversiteit nog steeds niet vanzelfsprekend is. En door die verhalen te vertellen en door die stukken te brengen en die rollen te spelen, eigenlijk net als wat er in de Little Big Things gebeurt, het beste antwoord is het gewoon doen en laten zien dat het kan. Want blijkbaar vinden mensen het vreemd dat het kan. En dat het dus niet anders is dan any other stuk.
0: Nee, en die strijdbaarheid, die moet wel in je zitten.
1: Ja, maar ik denk dat je, als je als zwarte, en ik ben natuurlijk al, word dinsdag 46, maar ik ben rond de eeuwwisseling kwam ik ongeveer van de academie, 2004, andere tijden. Ja, kijk, toen ik 4 jaar lang alleen maar gevraagd werd om de prostituee of de schoonmaakster te spelen, terwijl je van de academie komt met een strot van hier tot Tokio, dan vraag je je wel af waarom dat is. En dan op een gegeven moment wil je jezelf gewoon op de kaart zetten, omdat je gezien wil worden, omdat je zelf gelooft in je eigen talent en ook in andere verhalen. En dat zit heel erg in mij, maar dat is ook wel geboren omdat ik gewoon niet tevreden was met hoe ik gezien werd en wat er op me afkwam. En ook welke verhalen ik terugzag in het culturele landschap, waarvan ik dacht, gaan we nou weer? Er is zoveel meer.
0: En heeft het effect gehad?
1: Ik denk dat alle beetjes helpen. Ik bedoel, ik wil echt niet zeggen dat ik de grootste voorvechter van verandering binnen het culturele.
0: Nee, je bent wel een voorvechter.
1: Ja, maar die eer moet echt toekomen aan vechters die harder gestreden hebben. Maar ik heb denk ik op mijn manier, door het belangrijk te vinden en keuzes, mijn talent te verbinden aan dat soort projecten, wel bijgedragen. En ik kan ook zeggen dat het mij als persoon en artiest eigenlijk ook veel geeft. Omdat ik dus in staat was om die mooie rollen te spelen, die mooie stukken te spelen. En nu zijn het natuurlijk andere tijden. We zitten nu 23 jaar na mijn afstuderen en er is nu veel meer mogelijk. En blijkbaar nu,
0: dus er zijn wel stappen gezet.
1: Ja, maar als ik dan bijvoorbeeld nu in de Little Big Things kijk, denk ik, ja, op andere gebieden van inclusiviteit is het ook echt nog de middeleeuwen hier. Als het bijvoorbeeld dus gaat over mensen met een beperking.
0: Ja, en daar is nog zoveel te winnen. Daarom maken jullie ook deze voorstelling nu, The Little Big Things, waarover een recensent trouwens, als het gaat om die andere vorm van inclusiviteit, heel mooi schreef, bij The Little Big Things zijn ze kleurenblind. En dat vond ik een mooi compliment. Omdat er natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen op dat podium staan.
1: Ja, al geloof ik nooit helemaal in, ik vind kleurenblind altijd een foute term, omdat impliceren dat er geen kleur is. Het feit is dat je juist kleur ziet en bewust kiest om alle verschillende kleuren op het podium te zetten. En kleurenblind zou doen, oh, we zien helemaal geen verschil. Er is verschil en het verschil moeten we omarmen.
0: Dan moet je vieren eerder misschien zelfs wel.
1: En dat is net een andere kijk.
0: Ja, dat is een positievere kijk dan dat woord kleurenblind.
1: Ja, een soort van,
0: bedoelde het allemaal vast goed, maar
1: nee, dat bedoelde je ook vast goed. Maar ik vind het altijd een beetje, er hangt iets aan wat niet klopt. En dat gaat over, we zijn kleurenblind, dus we zijn allemaal hetzelfde. En we zijn niet allemaal hetzelfde.
0: Maar
1: en
0: we zijn wel gelijkwaardig.
1: Ja, exact. En dat we niet hetzelfde zijn, is juist de challenge die we moeten accepteren.
0: Ja, en dat moeten we ook laten zien in het theater. Jij levert daar ook nu weer je bijdrage aan in die voorstelling The Little Big Things. Nog tot en met 16 augustus te zien in Carré. Daarna een lege agenda, je zei het al. Maar ik heb twee ideetjes voor je.
1: Wat gaan we doen?
0: Nou, wat gaan we doen. Lieke Lemus, je weet wel, van Dertigers. Ook de schrijver van Dertigers. Die is bezig met de serie Veertigers. Als hij belt, ga je daar meedoen?
1: Zeker.
0: Ja? Ja. Je doet gewoon mee, dat is wel vast.
1: Ik moet volgens mij nog even BNN Vara overtuigen. Maar...
0: Komt Nora terug?
1: Nou, dat zou
0: ouder en wijzer.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, dat zou ik ook hartstikke leuk vinden.
1: Dokter Nora.
0: Ah, dokter Nora, met dat schattige kindje van haar.
1: Nou, twee heeft ze er inmiddels.
0: Och, jongens, echt waar. Dus als het zover is dat die serie er komt, 40ers, ben jij weer van de partij?
1: Ik ben van de partij, maar de vraag is natuurlijk nog even of dat komt. Volgens mij zouden de kijkers dat echt heel leuk vinden.
0: Nou, ik in ieder geval.
1: Ja, dus ik ben erbij.
0: Kijk, vinkje gezet. Zo leg wordt die agenda niet. En dan nog wat. Volgend jaar komt Hedy Stout terug naar Amsterdam.
1: Ja, klopt ook.
0: Tijdens Broadway in Carré. Wil je dat nog een keer spelen? Of is dat inmiddels te min voor je?
1: Nee, ben je dol, joh. Nee, kijk, Persephone is een vrouw die ik mijn hele leven wil spelen. Ik hou echt van haar. Dus als ze me weer vragen... Er is een belletje geweest, er is nog niks definitief. Maar dan zou ik daar zeker heel serieus over nadenken.
0: Een belletje geweest vind ik heel erg vaag.
1: Ja, het blijft ook vaag.
0: Is het echt niet meer dan een belletje?
1: Er is een belletje geweest.
0: Hebben ze niet gezegd, mevrouw Wilkens, zou u de periode dan en dan willen vrijhouden in uw agenda?
1: Ik kan alleen maar zeggen, ik ben dol op Persephone. En ik hoop dat ik haar hand nog heel lang mag vasthouden.
0: Nou, dat hopen we ook. Maar voor die tijd, ga vooral kijken naar die musical The Little Big Things. Met die prachtige rol die jij speelt van moeder Fran. Ik vond het heel fijn dat je hier was. Dan mag je nu een dagje, zelfs twee dagen gaan uitrusten.
1: Ik ben twee dagen vrij. En ik ben nog jarig dinsdag.
0: Oh, dan ga je wel met je vieren, hoop ik, hè?
1: Ik ga naar een huisje ergens.
0: Ook van heel dynamisch, ik hoor het al. Fijne verjaardag alvast.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er was, Joy. Straks de muzikale fruitmand met Jury. Veel plezier daarbij. En Volkspot is er zaterdag weer. Zaterdag dan is mijn gast Wigbert van Lierde, zanger en liedschrijver uit Vlaanderen. Is al vaker bij ons geweest. Hij heeft een gloednieuw album gemaakt, Nu het nog kan. En daarover komt hij je vertellen. En we gaan natuurlijk nummers van het album laten horen. Komende zaterdag in Volkspot. Ik wens je een hele fijne week. Let een beetje op met die warmte en graag tot zaterdag.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwssite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatst is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat komende dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het flink uit de hand in het land toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand.

Sarah Groves, dat is haar naam. En Come Be Who You Are. Aan het begin van deze muzikale fruitmand, Come Be Who You Are. Kom en wees wie je bent. En daarmee ben je ook van harte welkom in deze muzikale fruitmand. Of je nu luistert vanaf het allereerste begin jaren geleden, of dat je dit programma pas kort geleden hebt ontdekt, ontzettend fijn dat je er bent. Ja, en ook vanavond geldt, kom en wees als wie je bent. De een die gelooft met heel zijn hart, de ander die twijfelt nog een beetje en zoekt. De een die zingt uit volle borst mee en de ander die luistert liever mee. En misschien zit je er blij bij of juist met verdriet, hoe je er ook bij zit. Van harte welkom. En vanavond is er plek voor jou in de muzikale fruitmand en hoor je psalmen en gezangen en daarnaast ook andere mooie liederen. Het bijzondere daarvan is allemaal op aanvraag. Dus jouw aanvraag is welkom. Door de week kun je doorgeven welk liedje je graag wil horen via de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. En vanavond kan het ook spontaan via de NPO Luister-app of door te bellen gratis naar 0800 30555. Dus welk lied wil je vanavond horen en voor wie, gebruik de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. Afgelopen dinsdag was het groot feest. Hannie Knol die vraagt namelijk een lied aan voor haar schoonzus Jentje Knol uit IJsselmuiden. Jentje mocht dinsdag 7 juli 90 jaar worden, dus van harte gefeliciteerd. Heel fijn dat het thuis gevierd kon worden na een kort verblijf in het verpleeghuis. En speciaal voor de verjaardag van Jentje klinkt vanavond Dank nu alle God, gezongen door het christelijk mannenkoor Con Amore.

het leven mee. Een mooie verjaardag, een bijzonder jubileum of gewoon een moment om dankbaar te zijn. Laat de allermooiste psalmen en gezangen klinken voor wie het meest dierbaar is. Vraag ook een lied aan, gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800...

Nou, misschien herkende je de stem van deze zanger wel. Lars Scher vertegenwoordigt de zanger van Cela. Maar daarvoor stond hij jarenlang voor deze band van jongs af aan. Is zingen natuurlijk zijn grote passie. Ook zijn beroep geworden uiteindelijk. En hier begon hij mee in The Fruits, want zo uit de band Neem Mij Aan. En hij zegt zelf, ja, ik heb het mooiste beroep van de wereld. Ik mag namelijk elke dag met muziek bezig zijn. En dat is al zo'n groot cadeau. Nou, misschien heb je ook wel een hele mooie rol voor muziek weggelegd in je leven. Dan mag je vanavond iets daarvan in de fruitmand leggen. Een lied, een psalm, een ander gezang dat veel voor je betekent. Of dat je graag iemand anders cadeau wil doen. Je mag vanavond bellen naar 0800 3000 555. Geheel gratis, 3 uur te vullen, dus absoluut nog plek voor jouw verzoek. Het is zondagavond. Ik hoop dat je mag terugkijken op een mooie dag, op een goede dag. Een dag die misschien wat rust bracht in je leven, waarop je even op adem kon komen. Misschien ben je net nog snel uit de kerk naar huis gefietst om op tijd de radio aan te zetten en niks te missen van de fruitmand. Of misschien zat je vandaag al veel bij de radio en is de fruitmand gewoon een mooie afsluiting van je avond. Ik krijg ook al wat berichtjes van mensen die vanavond al het interview met Joy Wilkins hebben gehoord in Volspot. Nou, die komt natuurlijk ook nog regelmatig voorbij als zangeres in de fruitmand. Dus wie weet wil je graag een lied van haar horen. Het mag allemaal. Het is nu tijd voor het verzoek van Johanna Meijer. En zij vraagt een lied aan voor haar man Arie uit Barneveld. Arie is 65 jaar geworden en Johanna die schrijft dat ze dankbaar is dat ze deze dag samen met de kinderen en kleinkinderen mag vieren. En dit lied luisteren ze allebei heel graag en heeft door de jaren heen een mooie plek gekregen in hun leven. Ze wens Arie een fijne verjaardag en God zegen, kracht en gezondheid in het nieuwe jaar. En voor Arie klinkt nu Come Thou Fount of Every Blessing. In de uitvoering van Jaden Ledvick.

prachtig beeld. Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen. Het beeld komt uit de Bijbel, Psalm 147, daar staat het zo. Hij bepaalt het getal van de sterren en hij roept ze allemaal bij hun naam. Dus God die kent elke ster persoonlijk, miljarden sterren, en hij weet ze stuk voor stuk te vinden. En de gedachte erachter die is toch troostvol, omdat diezelfde God al die sterren vasthoudt, ook jou vast wil houden. De Credo-zingers hoorde je net in de muzikale fruitmand, waar iemand zegt via de NPO Luister-app: goedenavond Juri, het is zondag, dus een extra gevulde muzikale fruitmand. 3 uurtjes genieten van liederen van hoop, troost, rust, liefde en genade. Altijd fijn. De zondagavond en zelfs een uurtje langer dan op de zaterdagavond. En nou, die avond die ligt nog voor ons, dus we hebben nog 3 uur te gaan. Nou, zoals het maar net inderdaad, ook jij kunt een lied toevoegen aan deze fruitmand. Bellen is heel simpel, 0800 3000 555. Ja, het volgende lied is er eentje met een verhaal, een gedicht dat je vast wel kent. Voetstappen in het zand, vanavond voor Theo en Irene. Ze vinden het mooi. Nou, en dat is reden genoeg natuurlijk. Het gaat over een droom. Iemand die met God langs het strand loopt en achterom kijkt naar de voetstappen in het zand. Bij de mooie momenten liepen er 2 paar voetstappen, maar juist op de zwaarste stukken was er nog maar 1 paar voeten te zien. En dan die vraag: Heer, waarom liet u me toen juist alleen? Nou, het antwoord van God erop is heel mooi. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. De voetstap in het zand vanavond in de uitvoering van Remco Hackert.

Het Rijnlands christelijk mannenkoor Vox Humana uit Leiden en Thanks Be to God. In het Nederlands ken je misschien als lof zij de Heer die ons doet triomferen. Maar dit is de vertaling die Rickert Zuiderveld maakte. En daardoor werd het ook in heel veel kerken gezongen. Een echt danklied, een lofzang die God dankt voor zijn trouw, voor zijn leiding en voor de overwinning. Leuk, Tineke, dat je de muzikale fruitmand getipt hebt bij je zus en dat ze daardoor nu ook luistert naar dit programma. Het volgende lied is namelijk voor Annie Nauta in Makkum, de zus van Tineke. En Tineke die vraagt het lied Groot is uw trouw, o Heer aan. Voor jou, Annie, voor je zus. En sinds kort luister je dus ook naar de muzikale fruitmand en daar is Tineke heel erg blij om. En vanuit Schorrel doet ze een dikke tut. Een dikke tut, oké. Okay. Tineke, het is jouw berichtje, ik lees er gewoon voor. En je vraagt daarbij ook het lied Groot is uw trouw, o Heer aan. Mooi lied, bestaat in vele uitvoeringen. En dit is de versie van Joke Buys.

0: Wolkenbuis en groot is uw trouw, o Heer. Fijn, Pedro, dat je er ook bent. Je laat weten in de NPO Luister-app dat je het gras net hebt gemaaid en inmiddels bent ingeschakeld. Nou, hoef je helemaal niks meer te missen van de muzikale fruitmand.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras hem met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Nou, van harte gefeliciteerd, Aalt.
2: Ja, dankjewel.
0: 45 jaar getrouwd afgelopen vrijdag.
2: Ja.
0: Hoe is het gevierd?
2: Nou, we zijn lekker uit de zee met z'n tweeën. Dus 45 jaar is natuurlijk niet een mijlpaal. Ja, het is wel veel natuurlijk. Maar 15 jaar gaan we het wel vieren. Dus met de

0: club.
1: Oh ja, oké. Okay. Bij hoeveel jaar?
0: 50.
1: Oh, 50. Oké, okay, dus over 5 jaar dan is het groot feest.
0: Ja, dan gaan we nog wat meer aan doen. Dus. Okay. Nou zijn we lekker uit het eten. Dus,
1: ja, en wat is de naam van je vrouw?
0: Diana okay. Mol.
1: Dus Aalt en Diana, afgelopen vrijdag 45 jaar getrouwd. Lekker uit eten gegaan. En ja. Aalt, ja, je weet wat ze altijd vragen aan stellen die lang getrouwd zijn. Het geheim van zo'n lang huwelijk.
0: Elkaar in waarde laten.
1: Dat is voor jullie voldoende?
0: Dat is voldoende. En je begrijpt elkaar. Ah, je hebt altijd wel een keer woorden of wat, of een oneenigheidje. Ja. Maar daar moet je ook over kunnen praten en je goed kunnen maken. Dan is het goed.
1: Ja. En als je terugkijkt tot die 45 jaar, waar ben je Diana dan het meest dankbaar voor?
0: De bezorgdheid. En de zorgen die ze over mij gehad heeft. En dat, ik ben 43 jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Met dezelfde baas. Op een gegeven moment moesten ze er allemaal uit. Of overgaan naar een ander bedrijf. Je moest nachtdiensten draaien. En dat hield het niet vol. Dus burn-out gehad en alles. En daarna gewoon ontslagen. Taxipasje gehaald. Na 5 jaar heb ik bij een taxibedrijf gereden. Schoolkind opgehaald. En toen was ik 67 met pensioen.
1: Ja. Ja. En ja. Nu genieten van het leven samen.
0: Je zit lekker buiten, dus heerlijk. Okay.
1: Ja. Nou, en ik bel niet voor niks Aalt, want je hebt ook een lied aangevraagd samen met Diana. Het lied Battle Hymn of the Republic, Glory, Glory, Hallelujah van Annie Williams.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet ervan in de tuin. En misschien mooi als je nog even, ja, je moet het maar net willen hoor, maar even tot Diana richten. Wat zou je haar na 45 jaar samen nog graag willen zeggen?
0: Nou, nog een keer 45 jaar erbij.
1: Oké, okay, ik hoop dat ze daar vertekent. Ik denk het wel, hè? Ja. Knik ze?
0: Oké.
1: Dankjewel, Aalt. Fijne avond.
0: Jo, doei.

De Opwekking Band en Heilige Geest van God. Dankjewel Francis voor het aanvragen van dit lied uit de bundel van Opwekking. Je hebt het vanmorgen gehoord in de preek, of vandaag in ieder geval. De dominee die haalde het in de dienst aan. En Francis die stuurde daarna dus een berichtje. Mocht er nog een plekje zijn in de vrijband, dan graag dit lied dat we net hebben gehoord. Nou, Francis, het plekje was er en er is nog meer plek hoor. Dus 0800 3000 555. Of een berichtje met de NPO-luisterapp kan tot 11 uur vanavond. Dus wacht er niet al te lang mee, anders moet je komend weekend weer wachten. Dan, nu, De Steppen Zal Bloeien. Ook een prachtig lied met de tekst van Huub Alsterhuis. Hij baseerde dat op Jesaja 35. Een droge, dorre steppen die opeens gaat bloeien. Rotsen die opengaan, water dat begint te stromen. En in het tweede couplet klinkt dan ook Psalm 126 door. Die in tranen zaaide, zo juichend oogsten.

Het lied van de opstanding, de steppe zal bloeien. Anita van der Vliet uit Vinkeveen, die brak kort geleden haar knie. Dus ja, dan is langsgaan bij je tante erg ingewikkeld. En daarom komt vanavond een muzikale begroeting via de radio binnen. Voor haar tante klinkt vanavond Lichtstad met uw paarlepoorten.

Ligt dat met uw paarlenpoorten van het Urker Mannenkoor. Halleluja. Ja, sommige stemmen die ga je herkennen. Hè? Luisteraars die af en toe voorbij komen in dit programma en die je dan bijna als een bekende gaat beschouwen. Zo vergaat het ook mevrouw Rovers uit Schiedam. En zij denkt namelijk met plezier terug aan Bram uit Middelburg, die wel eens te horen was op de radio. Ze geniet van zijn positieve kijk en nou, ze geniet ook van de gedichten die hij vaak heeft gedeeld. Dus Bram, als je luistert, van harte welkom. En dit lied klinkt vanavond voor jou, aangevraagd door mevrouw Rovers. Neem mijn leven, laat het hier. Cantate Deo Amersfoort.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO met der Daad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Pardon, ik moet wel mijn microfoon aanzetten. Het is 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. En dan nog net binnengekomen bericht. Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman, Jurie van der Geest.

Pittman met een lied van bijna 30 jaar oud. Komt uit de jaren 90. His strength is perfect. Zijn kracht is volmaat. Juist wanneer die van ons op is. Mooie gedachte uit de Bijbel. Komt uit 2 Korinthe 12. Waar Paulus schrijft dat Gods kracht juist in zwakheid zichtbaar wordt. 2 Korinthe 12. Mooi hoofdstuk om nog eens een keer te lezen. Voor nu zeg ik een hele fijne en goede avond. Dit is de Muzikale Fruitmand met een programma dat ook al heel lang bestaat. Meer dan 55 jaar. En al die tijd klinken psalmen, gezangen, gospels en andere liederen in dit programma op verzoek. En ik kwam deze week tot de conclusie dat ik het al meer dan een jaar mag presenteren. Erg dankbaar voor en ik ga door zolang er nog verzoeken binnenkomen. Dus die heb ik dan weer wel van je nodig. Je mag vanavond iets aanvragen op 0800 30555. En je kan me ook bereiken via de NPO Luisterapp. Ik betekent graag iets voor je. Dus als ik een lied voor jou of namens jou mag draaien, 0800 30555 of de NPO Luisterapp. En zo klinkt er nu een verzoek van Letta Noorlander uit Goudenrak, die een lied aanvraagt voor Kees en Pita Noorlander, ook uit Goudenrak. Op 7 juli waren Kees en Pita 75 jaar getrouwd. 75 jaar samen, dat is een enorme mijlpaal. Van harte gefeliciteerd allebei. Letta, die wens jullie allebei nog vele gezonde en gezegende jaren toe. En voor Kees en Pita, jullie twee, klinkt nu samen. Ga met God. En hij zal met je zijn.

is toch mooi. Het Ambrosiaanse lofzang. Een van de oudste liederen van de kerk. Het heet het Ambrosiaans lofgezang. Het wordt toch gezongen sinds de vroege eeuwen. En de naam die verwijst naar Ambrosius, een kerkvader uit de 4e eeuw uit de stad Milaan. In het Latijn heet het Te Deum of Te Deum. Nou, ik denk eerder Te Deum. En in het Nederlands natuurlijk wat makkelijker. Heer God, u loven wij. En het is een groot loflied waarin de hele kerk van alle eeuwen God prijst. Dus misschien heb je net wel meegezongen en dan zing je dus mee met de lange rij gelovigen die zijn voorgegaan, eeuw na eeuw. Heer God, u loven wij hier door het Maranatha 2000 koor in de muzikale Fruitman. Zometeen ga ik twee psalmen aan je voorleggen en dat is dan voor de psalm van de week. Welke dat is hoor je zometeen, maar eerst even een verzoek van Peter van Rijsingen. Hij stuurt een berichtje met de NPO Luister-app en zegt: goedenavond Jury, vandaag ben ik op de hete zolder weer op zoek gegaan naar een pareltje voor vanavond in de muzikale Fruitmand. Nou, die moeite die wordt sowieso gewaardeerd, Peter. Je bent uitgekomen op een lied van Johnny Cash. Hij komt regelmatig voor in de muzikale Fruitmand en je schrijft: iedereen weet dat Johnny erg trouw was aan de Heer. En daarom vraag ik vandaag een nummer van de maan die uit zijn begintijd komt. Als God het wil, komt alles goed. Liefde en natuur. Het nummer is van Johnny Cash, heet If the Good Lord's Willing. Beetje up tempo, maar met het oog voor God laat je weten. Fijne uitzending en je luistert weer mee. Fijn Peter, dankjewel voor de moeite. En dit is hem dan, Johnny Cash en If the Good Lord's Willing.

0: Dankjewel, Peter. If the good Lord willing, Johnny Cash.
1: De psalm van de week.
0: Elke zondagavond zet ik twee psalmen tegenover elkaar en mag jij kiezen welke je het mooiste vindt. En dan de psalm met de meeste stemmen hoor je zometeen om 10:15. Dus dat is een klein half uurtje. Stemmen kan vanavond op psalm 122 en psalm 150. Je mag op één van deze psalmen stemmen. Psalm 122, ik ben verblijd wanneer men mij. Psalm 122, vers 1 en 2 door het christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo. En daartegenover Psalm 150, looft God, looft zijn naam alom.

dat is de uitvoering van de reformatorische zangvereniging Cantilene Barneveld onder leiding van Leander van der Steen. Stemmen kan dus op de psalm van de week. Psalm 122 tegenover psalm 150. De psalm met de meeste stemmen hoor je zometeen. Om 9:45. Dan is het nu tijd voor een ander mooi mannenkoor. Christelijk mannenkoor Stadskanaal en Rots der Eeuwen, o mijn toevlucht.

prachtige psalm, psalm 68, God van hel, met die ene zin dat God uitkomst zal geven. Je hoorde de Psalm Project op deze zondagavond, 12 juli, het is bijna 9:30 en de NPO Luister-app die staat vanavond zeker niet stil. Heel veel stemmen komen binnen voor de psalm van de week. De psalm met de meeste stemmen die hoor je zometeen om 9:45. En de strijd is vanavond tussen psalm 122, Ik ben verblijd wanneer men mij, tegenover psalm 150, Looft God, looft zijn naam alom. Ja, dan zie ik berichtjes binnenkomen, onder meer van Antje die zegt, goedenavond Juri, ik luister weer naar de radio, geniet van de mooie muziek. Vanavond, of nee, vanochtend in de dienst ging het over Genesis 18, Sodom en Gomorra. Genesis 21, Hagar en Ismaël, en het ging ook over gastvrijheid. Dankjewel Antje voor het delen. Sarah die zegt, hoi Juri, ik luister mee, ik ben wel op route in de thuiszorg. Ik heb wel de luister-app open, dus ik geniet ondertussen van de muzikale fruitband. En Bas die zou graag een lied aan willen vragen. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Er is in de wereld heel veel geweld in Iran, maar ook in Oekraïne, waardoor Rusland oorlog gevoerd wordt. Ik heb gehoord dat, dat het was allemaal helemaal uit de hand kan lopen. En dat loopt er natuurlijk al. Maar ik heb ook op het nieuws gezien dat er gevaar dreigt. En daarom, vanwege al die onrust, zou ik een lied aan willen vragen. En ben ik ontzettend dankbaar. Ik ben nu in Spanje en daar zijn nu bosbranden. Maak ik me ook zorgen om, omdat er in de bergen bosbranden zijn. Ik verblijf zelf in het plaatsje Montan de la Saya. En ik hoop dat daar geen bosbranden komen. Nou, Bas, dat hoop ik natuurlijk ook van harte niet. Ik ga gewoon een lied voor je draaien. Hopelijk brengt het je tot rust. Dank u voor deze nieuwe morgen. Het is de samenzang vanuit de Dom in Berlijn. Dus zing lekker mee, Bas. En ontspan, zou ik willen zeggen.

Deze was voor Bas. Momenteel in Spanje schrijft hij eerlijk over zijn zorgen over het geweld in de wereld, over de bosbranden in de bergen daar. En juist midden in die zorgen vraagt hij dit lied aan. Dank u voor deze nieuwe morgen.

geschreven op een moment dat ze vastliep in het leven, in de meningen van anderen. Iedereen die zei wat over haar en ze wist zelf eigenlijk niet meer zo goed wie ze was. En dit lied werd een antwoord dat ze zelf schreef. Niet wat mensen zeggen telt, maar wat God zegt. En Hij zegt dat ik geliefd ben en dat ik sterk ben. En dat werd dit lied, You Say, van Lauren Daigle, in de muzikale fruitmand van de EO. Met nu een lied dat al meer dan 150 jaar oud is. Er heet Boven de Sterren, geschreven door Jan de Liefde. En het kijkt vooruit naar de plek waar het lijden van het hart eens zwicht en waar de vreugde voor eeuwig bestaat. Ja, dat wordt gezongen. Het is een tekst die voorbij komt. Nelly Lamp uit Ierseke die vraagt het aan, ter herinnering aan haar man die 3,5 jaar geleden overleed. En hij heeft die tekst en dit lied ooit voor haar gezongen. En vanavond wil ze daar graag aan herinnerd worden. Dus speciaal voor jou, Nelly, is dit Boven de Sterren van het Hogeveens Christelijk Mannenkoor.

Hogeveens Christelijk Mannenkoor onder leiding van Gesines Veldman boven de sterren. Ja, soms ontdek je gewoon weer iets opnieuws, Johan. Het overkwam je. Gisteravond, op weg naar huis, kwam je dit programma tegen op de radio. Je schrijft dat je de Fruitman nog kende van vroeger, de muzikale Fruitman. Noemt het een heerlijke ontdekking, dus bij deze welkom terug, Johan. Je stem voor Psalm 150 is bij deze genoteerd. Zometeen de uitslag voor de Psalm van de week. Psalm 150 tegenover Psalm 122. Maar Johan die vraagt ook een ander lied aan van Stef Bos. En het is een zanger die zelf zegt dat hij de afgelopen jaren bewoog van ik geloof in niks naar ik geloof in iets. Hij voelt zichzelf verwant met Petrus uit de Bijbel, heeft hij laatste keertje bij de EO verteld. Mens met grote idealen die tegelijk struikelt en valt en die toch niet wordt afgerekend. Johan die vraagt een lied van deze Stef Bos aan en denkt dat veel luisteraars, dus jij misschien wel, zich in dit lied zullen herkennen. Het gaat om het lied Opeens staat alles stil. En dat klinkt nu in de Fruitmand.

Op een dag word je geboren en ze geven jou een naam. En je moeder houdt je vast en zingt tot je slaapt. Je leert lopen, leert een taal, gaat naar school, leert je les. Ze vragen jou wat je wilt worden, je weet het niet, maar kiest een weg. Zo dans je door de dagen heen, soms samen, soms alleen. Je vindt de liefde van je leven en je denkt dit is de hemel. Je wordt de vader van een zoon, ziet opeens de grote lijnen. En je ziet in hem jezelf, het lijkt een cirkel zonder einde. En dan opeens staat alles stil, terwijl de wereld verder draait.

Gedachten vliegen uit de bocht. En je komt niet uit je woorden. Elke zin die schiet tekort. Je leeft alleen nog in het nu. Alsof de toekomst niet bestaat. Want alles wat je lief is, hangt aan een zijden draad. Je raapt jezelf weer bij elkaar. Staat op en gaat weer door. Niet bang om te vallen. Ook al dans je op een koord. De bel gaat voor een nieuwe ronde. Je staat nog altijd in de ring. Vechtend met een tegenstander. Die zich meestal niet laat zien. Want opeens.

0: Ruiger ontdekte gisteravond op weg naar huis de muzikale fruitmand. Hij noemt het een heerlijke ontdekking. Welkom terug, Johan, en hopelijk heb je genoten van Stef Bos met Opeens staat alles stil.
1: De psalm van de week.
0: En dan is het 9:45 op de zondagavond en daarmee tijd voor de uitslag van de psalm van de week. Vanavond ging de strijd tussen psalm 122 vers 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij het christelijk Genemuider mannenkoor stereo tegenover psalm 150. En psalm 150 is looft God, looft zijn naam alom. De reformatorische zangvereniging Cantilena uit Barneveld was dat. Psalm 122 tegenover psalm 150. En er is veel gestemd in de NPO-luister-app. Johan die zegt, hallo Jori, we zitten heerlijk te luisteren vanuit onze vakantiebungalow in Gees. Graag willen wij horen psalm 122. Johan en Sherwin laten dat weten. Daartegenover staat Emmy Otte, die zegt, nou, het is weer een moeilijke keuze. Beide psalmen zijn heel mooi, maar mijn keuze is toch psalm 150. Henk die zegt, dag Jori, graag voor ons. Henk en Wilma, psalm 122. En Barry en Francis, psalm 150. Ellie die zegt, goedenavond Jori, mooie liederen heb je weer met verschillende nummers mee kunnen zingen. Ik stem op psalm 122. Ellie Elissen zegt dat. En Klaas die zegt, hallo Jori, wij kiezen in Gieten voor psalm 122. Ja, zo komen er nog heel veel meer stemmen binnen via de NPO Luister app. We gaan een balans opmaken en het is echt nop het nippertje. Ja, echt een paar stemmen verschil. Maar ja, een paar stemmen verschil in de meerderheid betekent dat er een overwinning is. En die is vanavond voor psalm 122 vers 1 en 2... is het christelijk Genemuiden mannenkoor.

De psalm van de week. Psalm 122, vers 1 en 2. Het christelijk Genemuider mannenkoor stereo onder leiding van Harm Hoeven. Dank voor alle stemmen die zijn binnengekomen via de NPO Luister-app. En denk je nu, nou, het is niet mijn psalm geworden vanavond? Dan kun je het alsnog opnieuw proberen door een verzoek in te sturen met diezelfde NPO Luister-app. Of door even te bellen naar 0800 3555. Mag een andere psalm zijn. Mag een ander lied of gezang zijn. Iets voor jezelf, iets voor iemand anders. Ik ben er nog tot 11 uur vanavond. Dus bel gerust 0800 3555. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app. Ja, dan zag ik nog een nummer binnenkomen. Thank you, Lord, for your blessings on me. Een prachtig nummer, noemt Henk het. En hij wil het alle luisteraars van de muzikale fruitmand aanbieden, omdat hij de tekst zo mooi vindt. Hij zegt erbij, je hoeft niet rijk te zijn als je vol bent die je al gegeven is. Dankjewel Henk voor het aanvragen. Dit is Chris Els en thank you Lord for your blessings on me.

you, Lord, for your blessings on me. Heeft heel veel luisteraars op het internet 12 miljoen keer beluisterd, deze op YouTube alleen al. Thank you, Lord, for your blessings on me. Chris Els, dankjewel voor het aanvragen. Ja, dan is dit nog steeds een muzikale fruitmand met nu een lied dat speciaal klinkt in deze vakantieperiode. Ja, Spanje. Dat is waar de kinderen van Arina Smit uit Friezenveen op vakantie gaan. Ja, en wie passen dan op de honden? Precies, Arina en haar man nemen die taak met liefde op zich. Sterker nog, ze vinden het ook heerlijk om te doen, hoor. Zo heeft iedereen deze week iets om van te genieten. Voor de kinderen onderweg naar Spanje klinkt nu het christelijk mannenkoor Fontanes. En Als ik maar weet.

0: Het christelijk mannenkoor Fontanes en Als ik maar weet in de muzikale vrijheid.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes gaan maken over de verdeling van het water. Op het moment staan de rivieren erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden eerst bewolkt. En het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand.

Guy Penrod en I Will Sing of My Redeemer. Een hele goede avond, het is 10 uur geweest. De zondagavond, het slot van het weekend. De brug naar een nieuwe week en je luistert naar de muzikale fruitmand. Ik ben al sinds 8 uur vanavond bezig. Ik moet nog even iets rechtzetten, want het lied dat je vlak voor het nieuws van 10 uur hoorde, Als ik maar weet, dat hier mijn weg, dat schreef ik zo net toe aan meneer Smit, maar het klopte niet helemaal. Nee, dat verzoek kwam namelijk van Dickie Baas, 82 jaar. Zijn favoriete lied wilde hij graag met iedereen delen. Dus Dickie, bij deze alsnog dankjewel voor je aanvraag. Want meneer Smit uit Vriezeveen, die vroeg eigenlijk een ander lied aan. En die wil ik natuurlijk ook nog even draaien. Zijn kinderen die vertrekken met de caravan naar Spanje voor een welverdiende vakantie.

Guy Penrod en I Will Sing of My Redeemer. Een hele goede avond, het is 10:00 geweest. De zondagavond, het slot van het weekend. De brug naar een nieuwe week en je luistert naar de muzikale fruitmand. Ik ben al sinds 8:00 vanavond bezig. Ik moet nog even iets rechtzetten, want het lied dat je vlak voor het nieuws van 10:00 hoorde, Als ik maar weet, dat hier mijn weg, dat schreef ik zo net toe aan meneer Smit, maar het klopte niet helemaal. Nee, dat verzoek kwam namelijk van Dickie Baas, 82 jaar. Zijn favoriete lied wilde hij graag met iedereen delen. Dus Dickie, bij deze alsnog dankjewel voor je aanvraag. Want meneer Smit uit Vriezenveen die vroeg eigenlijk een ander lied aan. En die wil ik natuurlijk ook nog even draaien. Zijn kinderen die vertrekken met de caravan naar Spanje voor een welverdiende vakantie, laat hij weten. En hij past thuis samen met zijn vrouw met heel veel plezier op de honden. En voor de kinderen vraagt hij een ander lied aan, namelijk het lied Daar ruis langs de wolken. En dat klinkt vanavond in de uitvoering van Deo Cantemus.

dat denkt, ik wil het toch even wagen, dan kun je dus terecht via de telefoon of via de NPO Luister app. De volgende psalm die begint zo: Gij zijt al Heer van de allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren, een berg en rots uit niet geboren waren, en de aarde rust op hare grondpilaren. Van eeuwigheid, o God die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. Het is het eerste vers van Psalm 90 en ook het negende vers klinkt vanavond vanuit de Bovenkerk in Kampen.

Ruis langs de wolken, Deo Cantemus. Tot 11 uur vanavond sta ik open voor je verzoeken. 0800 3000555 of de NPO Luisterapp. Ik heb nog een aantal verzoeken klaarstaan, dus heb iets aangevraagd vanavond. Grote kans dat hij nog voorbij komt voor 11. En als je nou

0: Vers 1 en 9 van Psalm 90. De samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen onder leiding van Jan Quintus Zwart.
1: Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luisterapp of bel naar de studio 0800 3000 555.
0: Nou, Mirjam, wat leuk dat ik jou aan de telefoon heb.
2: Ja, goedenavond.
0: Was het een verrassing vanavond?
2: Dat was een hele verrassing.
0: Ja,
2: mijn man vraagt het plaatje aan en zo ben je in de studio.
0: Ja, want Hans, daar kreeg ik een berichtje van. Die heeft een lied voor je aangevraagd.
2: Ja.
0: Hoe lang zijn jullie al getrouwd met elkaar?
2: Wij zijn 15 jaar getrouwd. Okay. Ja.
0: Ja, en wat waardeer je het meest aan Hans?
2: Nou, dat hij heel attent is en dat hij altijd denkt aan dingen die ik leuk vind en dat hij er voor me is.
0: Nou, wat mooi, wat mooi. Ja. En hij houdt ook van verrassingen.
2: Ja, dat houdt hij zeker.
0: En hou jij er zelf ook van, Mirjam?
2: Jawel, ik hou wel van verrassingen.
0: Okay. Ja. Nou, het is ook een beetje, Hans die vraagt een liedje voor jou aan en ik heb jou vervolgens aan de telefoon. Maar dat komt ook omdat jullie een lied delen met elkaar. Het lied Goodness of God. En daar zit natuurlijk een ontzettend mooie tekst. All my life you have been faithful. Mijn gehele leven bent u al trouw. En dat is dan aan God gericht. Wanneer hebben jullie die trouw van God concreet ervaren? Misschien in jullie leven of in jullie huwelijk of...
2: In ons huwelijk. We hebben een behoorlijke storm in ons huwelijk gehad. De communicatie verliep een beetje moeilijk. En ik ben ook even een tijdje buitenshuis geweest. En dan gaf dat nummer ons gewoon heel veel troost. En hij is er niet alleen op momenten dat het goed gaat, maar ook gewoon heel mijn leven is die trouw.
0: Ja.
2: En dat is wat ik eigenlijk altijd uit het nummer haal. Want soms voel je het niet, hè? Soms ervaar je niet dat God er is. Maar hij heeft dat gewoon beloofd in zijn woord. En dat nummer helpt je dan om dat ook weer terug te vinden, zeg maar.
0: Ja, want hoe doe je dat dan? Als je dan in een periode zit dat het even niet zo goed gaat... of in een relatie of in je eigen geloof of in je leven... en je denkt... ik ervaar niet zo heel veel van God. Is het dan echt muziek, de Bijbel? Of hoe ga je daarmee om?
2: Bij mij is dat echt muziek. Ik heb ook eigenlijk altijd bepaalde liederen in mijn hoofd. En dat kan heel verschillend zijn. Dat kunnen Engelstalig, Nederlandstalig. En eigenlijk is dat ook de manier waarop God altijd met mij spreekt. Ik bedoel, naast de Bijbel. Maar toch is muziek wel de... bij mij de... zeg maar de hoofdmoot. En zorgt er echt weer voor dat ik weer terugkom met waar ik wil zijn. En dat is dicht bij hem. Nou,
0: wat gaaf, Mirjam, dat je dit even wilt delen in de muzikale fruitmand. Ook een beetje bijzonder, want Hans vraagt iets voor je aan. En jullie mogen er samen van genieten. Ik ga hem voor jullie draaien. The Goodness of God van CC Winans. En ik wens jullie nog een heel mooi huwelijk en leven verder samen.
2: Dankjewel.

Heel mijn leven bent u trouw, Heer. I will sing of the goodness of God. You're the C.C. Winans. Mirjam en Hans, die hebben er hopelijk van genoten. Gisela, dankjewel voor het aanvragen van het lied Vleugels. Je zou het graag willen horen. Veel gezongen op het koor van de Oudhoornse kerk. Jaren geleden is het koor opgeheven en je hoort het bijna nooit. En daarom vanavond op aanvraag. Dit is het Gereformeerd Kerkkoor Urk onder leiding van Henk Brouwer en Vleugels.

Van jong tot oud. Sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 55.

10.000 redenen, gezongen door Gerald en Linda Troost. En krijg ondertussen een berichtje binnen van Gisela, vroeg daarvoor Vleugels aan. Dat lied zong ze vroeger op het koor en net stuurt ze een berichtje. Ze schrijft even terug in de tijd en ik hoorde mijn vader zo weer achter mij staan zingen. Haar vader overleed 7 jaar geleden, maar ging elke dinsdag trouw naar het koor toe. Ja, zo werd het ook met de muziek. 1 lied en ja, brengt je weer terug naar vroeger. Misschien iemand die plots weer naast je staat en terugbrengt naar vroegere tijden. Dankjewel voor dat berichtje, Gisela. En sowieso voor het aanvragen van een lied in de muzikale fruitmand. Daar is dit programma op gebouwd. Jouw verzoek is meer dan welkom. Al jarenlang en vanavond niet anders. Dan nu een verzoek voor meneer Binnendijk uit Amersfoort. En ja, het mooie is, de uitvoering komt ook uit zijn eigen stad. Vanuit de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Het gaat om het lied Eens als de bazuinen klinken. Dit is de koor- en samenzangversie.

Eens als de bazuinen klinken, de koren en samenzang vanuit de Sint-Joriskerk in Amersfoort onder leiding van Johan Dekker. Ja, achter het volgende lied zit een verhaal van een man die veel verloor, Joseph Scriven. Hij zou trouwen, maar de avond voor de bruiloft verdronk zijn verloofde. Hij begon een nieuw leven op te bouwen in Canada, vond daar weer de liefde, maar ook zij overleed vlak voor de trouwdag. Ja, je zou misschien verwachten dat zo iemand verbitterd raakt, maar Joseph die ging juist andere mensen helpen. En toen zijn moeder ziek werd, ver weg, in Ierland namelijk, en hij zat in Canada, schreef hij een gedicht voor haar. Eigenlijk gewoon een brief van een zoon aan zijn moeder. Maar het was ook een mooi gedicht over een vriendschap met Jezus. En dat lied, of eigenlijk dat gedicht, werd later een lied. Ja, what a friend we have in Jesus. Wat een vriend hebben wij in Jezus die al onze zorgen draagt. Dirk Meijer uit Rotterdam, die hoorde dat lied en dacht, nou, wat vind ik dat mooi, ook het verhaal daarachter. Hij vraagt het vanavond aan in de muzikale fruitmand. En dit is de uitvoering van... Steven Curtis Chapman. Ik zocht even de naam. Ik ga hem even opnieuw doen. Steven Curtis Chapman en Ricky Skaggs, die zingen het vanavond. What a friend.

What a friend we have in Jesus. Stephen Curtis Chapman en Ricky Skaggs. En what a friend we have in Jesus voor Dirk Meijer uit Rotterdam dus. Ja, dit is de muzikale fruitmand van de EO op de late zondagavond. En het volgende lied is ook een veelgevraagd lied in deze fruitmand. Komt ook rechtstreeks uit de Bijbel. Als Mozes bij de brandende struik aan God vraagt wie hij eigenlijk is, dan antwoordt God met zijn naam: ik zal er zijn. Dat is wie God wil zijn. Ik zal er zijn. En ook ik ben. Nou, Corrie die kiest dat lied vanavond van Sela. En niet zomaar, want er is een kleinkind geboren bij Jetty en haar man Orne. En Corrie Posma uit Sneek die wil dat niet zomaar voorbij laten gaan. Ze vraagt een lied voor hun aan om hun te feliciteren van harte met dit nieuwe leven. En dat doet ze met dit ene lied over de naam van God. Ik ben. Dit is Sela met King Abaan. Ik zal er zijn.

Is ik ben en ik zal er zijn. Joris Cela met Kinga Baan in de muzikale fruitmand alweer op aanvraag. Ja, er komen mooie berichtjes binnen in de NPO Luister-app. Willeke laat weten dat ze al luistert sinds de muzikale fruitmand met Petra er was. Vanavond heeft ze ook genoten van de muziek. Bij Eens als de bazuinen klinken kon ze niet eens meezingen door een brok in haar keel. Willeke, dankjewel voor je warme woorden. Ook Robert stuurt een mooi berichtje met de app. Hij zegt goedenavond Juri en het team van de Fruitmand. Dank weer voor vanavond. Tot volgende week en een broederlijke groet van Robert. Nou, ook leuk om dat te lezen, Robert. Rini en Gerrit die sloten deze zondag af op hun balkon met de ondergaande zon en de muzikale Fruitmand. En zo komen er nog meer berichtjes binnen. En wordt er zelfs al meegedacht over het allerlaatste lied van vanavond. Ook mooi om mee af te sluiten zometeen. Die staat al klaar op aanvraag. Maar eerst een lied van G. van Aken. G. laat weten dat ze heel erg houdt van de muziek van Lucas Kramer. En de keuze vanavond is gevallen op een lied van hem. Een lied uit 1872. Die je misschien wel kent uit de bundel van Johannes de Heer. Het is een gebed van maar een paar woorden, maar... Ja, eigenlijk, mijn ziel heeft u van nodig. Elk uur, elk ogenblik. Dat is de inhoud van het lied. En het wordt gezongen door Lucas Kramer met het christelijk mannenkoor Ichtus. Elk uur, elk ogenblik.

Great Thou Art, gezongen door Dolly Parton. Een wereldster natuurlijk, glitter en glamour, maar ook open over haar geloof. Daar wint ze geen doekjes om. Haar opa was voorganger en ze zegt zelf: elke ochtend voordat ik iets doe, dank ik God en vraag ik of hij me wil leiden. Ja, en daarmee wil ik jou bedanken voor alle berichtjes vanavond, voor alle aanvragen in deze muzikale fruitmand, want zonder jou natuurlijk ook geen programma. En ik zou het mooi vinden als je voor komend weekend ook alvast een lied aanvraagt. Via de website kan dat, nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Komend weekend is namelijk even het laatste weekend dat ik er ben. Daarna ben ik 3 weken met vakantie. Dus nou, laten we er nog een aantal mooie uitzendingen van maken samen. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand om een lied te reserveren voor komend weekend of voor een van de weekenden erna. Ja, dan vind ik het ook leuk dat er in de NPO Luisterapp alvast werd nagedacht over het laatste lied van vanavond. En vanavond op aanvraag van mevrouw De Vries. En ja, hoe mooi om af te sluiten met een zegenbede. Om zo de nieuwe werkweek in te gaan, om de zondag mee af te sluiten. En vanavond zijn de woorden voor Ella Fitzgerald. God zal voor je zorgen, waar je ook heen gaat deze week. Ella Fitzgerald die zingt het. God will take care of you. En daarmee stuur ik je alvast deze nacht in. Wow.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een watertekort in Nederland komt dichterbij. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De commissie zegt dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat kan nu snel een feit worden. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. FIFA-baas Infantino verdedigt de hoge ticketprijzen op het WK voetbal. In een interview met de Zwitserse televisie wijst hij erop dat vrijwel alle stadions vol zitten en dat kaartjes legaal voor veel geld worden doorverkocht. Infantino zei ook dat de FIFA overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer aan te passen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit voor vroegere starttijden. En de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. De toeretappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege de hitte. Er gold code rood in dat deel van Frankrijk. De heuvelachtige etappe naar Ussel werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Het weer. Vanuit het noorden trekt bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden begint de dag met wat bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

pour moi.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 13 juli. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Dat zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur. Na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. En dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets gisteravond. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, er trekt wat bewolking over vanuit het noorden en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.